0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op wreede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk ook nog voor het Amerikaans Hoge Rechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal valt nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij EuroMillions, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui. Het is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden en 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. De vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. Er waren plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. En sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen jongens. Nou, Bert is anderhalve week op vakantie. Iets langer al, hè, geloof ik. Want hij ging al ergens in het weekend daarvoor. Ik maakte me toch een beetje zorgen naar die berichten van begin vorige week die we doorkregen en die we ook luid en duidelijk hebben gehoord. Die takkenherrie, zullen we het maar even noemen. Dus ik heb hem gisteravond even gevraagd hoe het gaat en of de herrie al voorbij is. En het antwoord was geruststellend.
1: Okay. Ja, wat dan?
0: Ja, hij zei het lawaai is voorbij, gelukkig. De tuinman met waterpomp, dat was het dus blijkbaar, wist ik eigenlijk niet.
2: De tuinman met waterpomp.
1: Klonk als een drillboor, maar dat was
0: het. Veel erger inderdaad. Ja. Ja, dat was de tuinman met waterpomp, die is stil. Ik doe inmiddels wat ogen dicht.
2: Oh.
0: Dat is altijd het mooie aan Bert, hè, dat aan de ene kant zin 1 stelt je 100% gerust en bij zin 3 denk je, oh, wat ogen dicht. Hij heeft inmiddels 3 uur slaap per nacht in plaats van 1,5. Nee, dat verzin ik er zelf bij. Ik denk dat het goed is.
1: Misschien slaapt hij op het strand. Maar daar komen ook weer wagentjes langs, zag ik.
0: Ja, ja, en er is ook leven op de socials, toch?
3: Ik zag dat hij vooral heel erg druk was in het bos. Want er is weer een nieuw zoekplaatje op zijn Instagram en Facebook. Bert is verdwaald in het bos van Kos. En we moeten hem dus gaan redden, jongens. Dus ga nu even naar zijn Instagram of Facebook. Doe mee en maak dus kans op een cadeautje uit Griekenland.
0: Of zoals hij het zelf omschrijft, later in dit appje, sprankelende souvenirs gekocht.
3: Ja, dat
0: daar hoort dit bij, hè?
3: Zo.
2: En gewoon ter verbeelding inderdaad. Ja, extra aandikken. Ja, dat. Ja.
0: Je maakt met je handen nu gebaren alsof het zware overdreven aangezet is en uiteindelijk een beetje tegenvalt waar hij dan mee komt.
2: Meestal wel, toch?
3: Dat zeg ik niet. Dat zeg ik dan weer niet.
2: Hey, en Henry, volgens mij ben jij ook bezig met een zoekplaatje voor jezelf? Want jij bent lekker bezig met de voorbereidingen voor de Breakfast Club, geloof ik.
0: Ja, de Breakfast Club is het programma WK-ontbijt voor het WK voetbal, wat aanstaande vrijdag begint. Eline en ik gaan dat om beurten doen. Dus zij begint dan. En we hebben gisteren inderdaad de nieuwe studio bekeken. En de studio is geen studio meer, de studio is een café.
2: Een café.
0: Is een echt WK-café, waar we 's ochtends in ontbijten. Dan staan de stoelen van de meeste tafels nog op de tafel op z'n kop.
2: Ja.
0: 's Avonds is daar dan de wedstrijd met analyse en de andere wedstrijden met analyse. En 's ochtends vegen we eigenlijk de hele boel bij elkaar. Want het WK is, zoals jullie weten, aan 's nachts, de andere kant van de plas. Dus is ook voornamelijk 's nachts op sommige dagen. Dus wij bakken het letterlijk en figuurlijk op. Want we gaan ook lekker pannenkoekjes eten en croissantjes erbij. Kopje koffie.
3: Zomaar.
2: Ja. Ja.
3: Het doet me een beetje denken aan Koos Postema met het Olympisch ontbijt.
0: Ja,
3: idee.
0: Nou laten we zeggen dat het...
1: Maar dat is dan na de wedstrijd. Dan ga je ontbijten. Of moet ik het zo zien?
0: Iedere ochtend om 7 uur. En in het weekend iedere ochtend vanaf 8 uur. Want dan is er ook om en nabij de WK-dag afgelopen. Het schema is gek, hè, van de WK-wedstrijden. Soms heb je 2 wedstrijden, soms 1. Soms 6. Maar uiteindelijk, ergens in onze nacht, aan het einde van onze nacht, is de WK-dag voorbij. En dan komen wij. En dan gaan we gezellig ontbijten met hele leuke gasten. En vooral voor de kijkers thuis het hele WK vertellen. Dus dat. Vanaf vrijdag is dat. Maar wij zijn er hier natuurlijk ook gewoon. Wat is het nieuws vandaag, Caroline?
1: Nou ja, dat gaat over de afgesproken wapenstilstand tussen Amerika en Iran. Nou, dat is dus weer geschonden, want ze hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt. Begon allemaal toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. En Amerika reageerde door allerlei plekken in Iran aan te vallen. Verder hebben er weer mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er waren wel plekken, ergens anders, in Rode, maar de bus was al vertrokken. Verder nog nieuws over een Belg die echt extreem veel geld heeft gewonnen in een loterij. Het meeste ooit in België. Wat je ermee moet, is de vraag. 175 miljoen.
2: Ik weet wel wat ik ermee moet, hoor. Zeker.
1: Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, deelt even door 175. Maak je 175 mensen blij. Maar
2: nee,
1: goed,
2: hoor,
1: één man, 175 miljoen.
2: Alles is voor Bassie.
1: Alles voor Bassie.
2: Ja, hoor, alles is voor Bassie.
1: En in Amsterdam was het ook gekkenhuis. Want daar keerde Mike Tyson na een paar jaar weer terug. Nou, daar kwamen best wel wat fans op af.
0: Oh, heel benieuwd. Ik zie dat Harney en Kitty in de app allebei roepen dat ze Bert al gevonden hebben. Ik weet niet hoe lang ze erover gedaan hebben. Misschien was het dan toch weer te makkelijk, Bert. Maar of zij kunnen gewoon heel goed zoeken.
3: Ik vind hem niet makkelijk dit jaar. Nee, okay. Dus dat zeg ik er alvast even
0: bij. Nou, Harney en Kitty, als jullie toch wakker zijn... Dus alle andere mensen. Ja. We gaan een liedje uit bed halen. En dat doen we vandaag met...
2: De letter H van Haandrikman natuurlijk.
0: Natuurlijk, de H van Haandrikman. Alle liedjes met een H mogen nu naar de NPO luisterapp. En dan kiezen wij zo een hele mooie die we ook gaan draaien. Goedemorgen met Els Stewart. Anemo.

0: Marta en de Vandella's. Martijn den Oetelaar uit Sint-Michielsgestel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry.
0: Wij hadden hier net regen en zon door elkaar. Hoe is jouw humeur? Is het meer regen of meer zon?
1: Nou, het is meer zon, hoor.
0: Ah, fijn.
1: Ja, zeker.
0: En hoe komt het?
1: Ja, wat heb je eraan om chagrijnig de dag te beginnen?
0: Dat is helemaal waar, maar soms heb je er een aanleiding voor. Of stap je gewoon letterlijk met het verkeerde been uit bed. Maar mij overkomt het wel eens, hoor.
1: Ja, dan lig je aan de verkeerde kant van je bed, hè?
0: Ja, wat knap lastig is, want dan moet je vaak nog over iemand heen. Maar...
1: Precies.
0: Ja, maar hoe komt het? Wat ga je vandaag doen?
1: Nou ja, ik ben uitvoerder van een stucadoorsbedrijf. Dus ik ga verschillende bouwen af. Kijken dat het met onze jongens gaat. Overleggen met uitvoerders. En kijken dat het werk door blijft lopen. Ja, en dat is eigenlijk een beetje mijn taak. Dus mensen... een beetje socializen.
0: Mooi. Tenminste, dat lijkt me heel leuk werk. Want dan kan je, ben jij inderdaad iemand die de sfeer erin kan brengen als die er nog niet in zit. Of gewoon lekker mee kan genieten als de sfeer er wel in zit. Wat doe je dan? Je zegt, dan ga ik even kijken hoe het met onze jongens ervoor staat. En wat doe je dan zoal? Wat vraag je ze?
1: Nou ja, het gaat er voornamelijk om dat voordat wij op een bouwlocatie gaan starten, ga ik vaak al inspecteren van, kunnen onze jongens op tijd beginnen? En als ze beginnen, kunnen ze dan door blijven lopen? Als ze tijdens het proces bezig zijn, kunnen ze aan de gang blijven? Is materiaal voldoende aanwezig? Lopen ze tegen bepaalde dingen aan? Ga je met een uitvoerder in overleg? Is het werk goed, krijg je een compliment. Is het niet goed, dan zeg je van, jongens, hey, let daarop en let daarop. En uiteindelijk wil je toch met z'n allen een mooi eindproduct maken.
0: Je zit dus in alle delen van het proces. Dus ook wel eens inderdaad, zeg maar nog voordat het werk begint, ben jij al op de locatie?
1: Ja, want er wordt heel vaak gezegd, kun je dan en dan beginnen? Ja, dat is goed. Maar dan, de praktijk die leert, dat als je daar dan zonder te kijken naartoe gaat, dat het soms wel eens een vertraging heeft opgelopen. En ja, dan sta je daar met je mensen.
0: Ja, is dat het voornaamste probleem dat je tegenkomt in algemene zin? Dat er vertraging is? Dat je nog niet kan beginnen?
1: Tegenwoordig is het heel veel vertraging. Dat komt gewoon, er zijn te weinig handjes.
0: En het is zo simpel als dat het klinkt ook. Er zijn dus gewoon te weinig mensen om de dingen te kunnen doen?
1: Ja, te weinig en dan voornamelijk vakmensen. Kijk, iedereen die wil waarschijnlijk wel werken, dat neem ik aan. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat als je werk voor 5 timmermannen hebt en je hebt er maar 2, ja, dan weet je gewoon dat het werk achter gaat lopen.
0: Zo simpel is het.
2: Alphabet.
0: Handjes gezocht dus, met de H van handjes. We zoeken liedjes met een H ook. Hold On van Wilson Phillips, aangevraagd door Peter Bakker. Heartshape Box, Nirvana door Patrick. Harvest for the Moon van Neil Young door Kees. Het regent zonnestralen. Dat was eigenlijk wel heel toepasselijk voor wat wij hier net zagen. Want het was echt een zon en regen door elkaar. Dankjewel, Anna, voor dit liedje van Akda en de Munnik. Hip Hop Hop van Spargo door Rimmert. Hooray, hooray, it's a holiday, Boney M. door een andere Peter. Dan hebben we nog Hey Joe van Jimi Hendrix door Kees Pronk. Michael en Kurt kiezen allebei Help van de Beatles. En er zat een fantastische verklaring bij van Michael. Die zei, vooral ook namens Ronald Koeman en de Magnificent Eleven. Ja, die heeft zin in het WK. Maar we gaan voor die van jou, Martijn. De zender is aan jou.
1: Ja, wij gaan luisteren naar 100 keer van Suzanne Freek.
0: Ja, dat gaan we inderdaad doen. Maar dan moet ik hem wel op de goede plek zetten om hem te kunnen uitzenden. Ja, we moeten hem altijd even opzoeken. Maar daar is hij volgens mij. Ja. 100 keer gezegd. Zet die plaat nou klaar.

Martijn gaf ons 100 keer van Suzanne en Freek. En dit was The Jam met The Town Called Malice. Wat zou jij doen met 175 miljoen? Er is een Belg die daar heel serieus over moet nadenken.

0: wat zou je nou doen met zoveel geld? Boas weet het wel, gewoon leven in the moment. Het is 6:30, het NOS-journaal. Onder andere over al dat geld. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Henry. Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Het begon allemaal toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Amerika reageerde door allerlei plekken in Iran aan te vallen, zegt correspondent Sjoerd Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Na die aanvallen bestookte Iran Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Over schade en slachtoffers is nog niks bekend. 12 mensen hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De nacht daarvoor waren het 5 mensen. Ja, dat is onmenselijk, zei de burgemeester van die plaats eerder al. Het was wel, beide keren was er wel een opvangplek in Rode, maar de bus daar naartoe was al vertrokken, zegt een hulporganisatie. Die heeft een aantal tenten op het terrein gezet. Ja, het is daar 's nachts behoorlijk koud. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al sinds 20 mei overvol. Ja, die Belg die kan de champagnefles opentrekken. Eentje die net zo duur is als hij wil, want hij heeft het hoogste bedrag ooit gewonnen in een loterij. 175 miljoen euro. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions loterij, waar inwoners uit 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. En om die hoofdprijs te winnen moet je vooraf een juiste combinatie raden van 5 nummers en 2 sterren.
0: En dat was hem dus gelukt. Peter reageert meteen in de app. Die zegt: met ons belastingssysteem is er van die 175 miljoen nog maar 100 miljoen over.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is nog steeds heel veel geld. Nou ja, begin van de uitzending stonden jullie eigenlijk al lijnrecht tegenover elkaar.
1: Ja. Ja, ik denk delen door 175, dan maak je 175 mensen blij.
3: Nee,
1: ja.
3: En ik
4: nee, gewoon, dat zeg je echt voor de buren.
1: Maar
4: dat zou jij ook niet doen.
1: Nee, jawel. Ik ben oprecht benieuwd wat één mens moet met 175 miljoen euro.
3: Oh, geloof me echt. Ik kan het opmaken in een dag als
1: hoezo,
3: ik zou willen.
1: Hoezo? 10 Ferraris en 3 huizen? Wat
3: nee,
1: ga je ermee doen?
3: Kijk, weet je, het heel simpel. Ik koop een huis in lekker allerlei landen waar het lekker warm is. Waar ik gewoon heerlijk kan vertoeven. Gran Canaria gaat er een huis. En ik ga lekker ergens in de Costa Rica zitten. Ik ga een flink feest geven met allerlei goede DJ's die ik kan uitnodigen. Ik nodig iedereen van de NPO uit, dan ben je al 100 miljoen verder.
0: En alle luisteraars.
3: En alle luisteraars mogen ook misschien wel komen. Nee, ik ben je klaar.
1: Ja, dus je kunt al de voedselbanken in Nederland kun je opheffen met die 175
3: miljoen. Hartstikke
1: leuk,
3: maar alles is voor Bassie. Nee, ik heb ervoor gekozen. Ja, nee, sorry. Ja, nee.
1: Okay.
0: Goedemorgen, dit is NPO Radio 5. Ja. Hier horen wij alle soorten stemmen en meningen.
1: Zullen we maar gewoon even naar Mike Tyson gaan?
0: Doe maar, ja. Het wordt een boksgevecht dit. Ja.
3: En de ring gaat ding ding, ronde 1.
1: Na een paar jaar keerde namelijk Mike Tyson weer terug naar Amsterdam om daar een tweede coffeeshop te openen. En het bezoek van de bokslegende was kort maar krachtig. Kwamen een hoop fans op af die een glimp van hem wilden opvangen.
5: It was amazing. It was my idol. It's incredible. He gave me a hug. It was amazing. It was amazing. It's amazing.
6: Sure, how is it to be in Amsterdam? No interviews?
7: Gekkenhuis.
8: Dat was wel druk.
7: Gekkenhuis. Maar hij was er niet heel lang. Maar goed, het is legend, hè? Ik speelde al Pancha toen ik op de middelbare zat, man.
1: Mike Tyson bezocht ook nog een paar rondvaartboten. Hij gaf dit keer geen interviews dus, maar deelde wel handtekeningen uit aan fans.
0: Ook leuk.
1: Weet je wat ook een Mike Tyson is? No? Het is een sportoefening. Ik doe hem wekelijks. Dan moet je op handen en voeten en dan naar voren en naar achteren terug bewegen. Dat is de Mike Tyson.
4: Dat wil ik een keer zien. Dat
0: ja,
4: jij
0: dat deed. Mag je zo voordoen?
1: Nee, ja, dat was ik al bang. Nee, ga ik niet voordoen. En hij is dan natuurlijk ook bekend om het afbijten van een stukje oor. Was ik ook alweer vergeten.
0: Dat vind ik dan weer meer dan Mike Tyson.
1: Dat
0: maar
1: is
0: dat
1: meer
0: is
1: dan Mike
0: niemand
1: Tyson.
0: Aan te raden. Gaat hier zo wel gebeuren na die discussie van ja.
4: En loopt er ook een tijger rond in die coffeeshop?
1: Zie ik ook zo voor.
4: Hij heeft wel twee duiven losgelaten. Dat dan weer wel.
1: Oh!
4: Ja.
1: Oh.
3: Daarna opgevreten door die tijger.
1: Ja. Buiten schijnt de zon. Soms is er ook al wat regen. Maar vanmiddag en vanavond in bijna het hele land weer een aantal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt een graad of 17.
0: Je mag nu richting Stefan, Caroline. De eerste ronde. Stefan gaat knock-out, denk ik. Hier is Cliff Richard.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Are you reeling in the year? Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. It's the rich man's world. De beste evergreens.

0: disco-outfits mogen vast de kast uit voor de jaren 70 week die dus zaterdag begint. Dan hoor je vast ook weer de Tramps met Disco Inferno.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, die zijn on-Nederlands goed, dat zei je toen. Van buitenlandse allure.

kunt dit nog steeds live in concert meemaken, want de frontman Alidus Hidding trekt nog steeds door het land van deze band. En dat on-Nederlands goede, dat hebben we met z'n allen goed gezien. Want de band scoorde gigantisch in Frankrijk met dit I'm Specialized in You. Ook Portugal ging voor de bel, net als de dance scene in Amerika. Midden jaren 80 wordt er getoerd door Australië met als hitparade hoogtepunt een top 10 hit daar in Australië en zelfs nummer 1 in Nieuw-Zeeland met dit. I'm Only Shooting Love. Ja, van alles was er aan deze band om te onthouden. Deze Nederlands trots. De laatste hit van het bandje, die zijn we anno 2026 compleet vergeten. Terwijl die toch geschreven werd, en dat hoor je ook, door Dan Relight My Fire Hardman. En dat is deze, de vroeg vergeten hit van deze woensdag. I Won't Steal Away. The Time Bandits.

0: belletje bij de hand.
1: Ja.
0: Team Engelstalig of team Nederlandstalig dingen doen?
2: Absoluut Nederlandstalig.
3: Ja, zeker. 100. Ja.
0: Oh, ik Engelstalig. Ja. Toch.
3: Oh.
0: Ja.
2: Had ik niet verwacht.
0: Je mocht destijds Engels zingen en dat vond ik eigenlijk wel het veel betere liedje. Ja. Maar goed, daarover gaan we een andere keer wel in een box apart of in een podcast verder praten. Ja, wat ruik ik nou, jongens? Is het nou brie? Of oude stinkkaas op een toosje?
3: Ruik je dat nu?
2: Ik heb roquefort meegenomen op een brood.
3: Oké,
2: ja.
3: Aparte keus.
2: Ja, ik dacht gewoon even iets lekkers waar ik zin in heb.
0: Maar dat is echt die schimmelkaas, toch?
2: Ja, dat is een behoorlijke schimmelkaas, kan ik je vertellen. Ja. Ja, als je die in de koelkast hebt zitten, dan wil niemand die koelkast open doen.
0: Nee, ja, met een reden.
2: Nou ja, ik vind het lekker.
0: Het stinkt en het ziet er vies uit. En het lijkt me ook nog ongezond voor je.
2: Dit is totale mening, want dat is helemaal niet waar. Want schimmelkaas blijkt heel goed te zijn voor je. Want die probiotica en die eiwitten die erin zitten, is goed voor je afweersysteem. Je kan er gewoon lekker mee aan de slag. En het is gewoon lekker.
0: Maar is dit een mening of is dit een feit wat je nu zegt?
2: Ja, dat probiotica is een feit, maar dat lekker is een mening.
0: Ja, precies. Ja. Dat het stinkt is natuurlijk ook een mening. Maar vind jij het lekker, Carmen?
3: Nee, zeker niet.
0: Ben je wel kaasliefhebber?
3: Als er een plankje ligt op tafel, lekker bij de borrel, daar hou ik echt van, hè, een kaasplankje. Maar als er een stukje Franse blauwaderkaas of iets in die richting ligt, dan zorg ik echt dat de toosjes die kaas niet aanraken. Echt? En ook het mes dat daarvoor is gebruikt, dat raak ik echt niet aan.
0: Dus zet je het wel zelf neer op een eigen feestje? Bied je het je gasten wel aan?
3: Nou, als er mensen. Ik weet precies wie dit soort dingen zeg maar eten. Dus dan zorg ik wel als zij komen dat er een stukje kaas voor hun is. Maar zelf zou ik het echt nooit in huis halen.
0: Maar ik vraag het natuurlijk niet zomaar aan je, Steven. Want er is onderzoek naar gedaan. Hè? Bloedserieus onderzoek natuurlijk.
2: Bloedserieus
0: onderzoek. Ja, dat het echt goed voor je zou kunnen zijn.
2: Ja, er is dus een Franstalig onderzoek. Een soort wij van WC Eend zeggen dat dit goed voor je is.
0: Maar de Fransen zelf, ja. Ze moeten het kwijt.
2: Ja, ik denk het ook. Ja. Nou, het blijkt inderdaad wel goed voor je te zijn. Wat ik inderdaad al zei over de probiotica in je lichaam, die wordt dan geactiveerd. Dus de schimmels die in een stukje gefermenteerd kaas zitten, blijken goed te zijn voor je afweersysteem en je buiksysteem, je buikflora, wat extra aan te zetten. Dus dat is goed voor je. Dus ik zou zeggen, Carmen, probeer het een keer.
3: Hey, ik heb het al eens geprobeerd. Ja, echt? Ik vind, als je het gegeten hebt, dan ruikt het al alsof iemand al heel lang heeft geleefd, zeg maar, die geur. Nou, ik leef liever korter, zeg maar. Ik ga het echt niet eten.
2: Ik vind het heerlijk. Ik lik dat mes af.
0: En hoeveel heb je dan per dag van nodig om echt er goed uit te komen?
2: Naast 17 kazen.
0: Naast dat ene glaasje wijn, want dat wordt ook altijd gezegd. Glaasje wijn, dan moet dus een kaasje nu naast.
2: Ja, volgens onderzoek zijn het gewoon 3 stukjes. En wat zo'n stukjes zijn, weten we niet.

0: komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
15: Mart, wat ga je doen?
16: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Dit is jouw tijd.
20: Oh, alsjeblieft.
19: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: En zo werd het 7 uur op woensdagmorgen. Goedemorgen, dit is Goeiedag Hendrik Mal. Nu met het NOS Journaal, Caroline Bari.
23: Goedemorgen, een groot Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het is echt niet de bedoeling, zeggen het CDA en de ChristenUnie.
0: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten... En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken... zodat meer mensen wiet gaan gebruiken, dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
23: Ze zijn dus bang dat het Amerikaanse bedrijf... een agressieve reclamecampagne gaat beginnen... en willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. In Belfast is het nog steeds erg onrustig na een poging tot moord. Er ging op sociale media een video rond van een migrant die een man neerstak. Die raakte zwaar gewond. Gisteravond gingen mensen in Noord-Ierland woedend de straat op en op monden uit in rellen. Er is brand gesticht en mensen gooiden voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit en een dominee probeerde die demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De man die is aangeklaagd voor de schietpartij bij een Joods feest in december in Sydney... wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden en 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie... en schieten met de intentie om te moorden. En de Oranjevrouwen hebben zich nog niet gekwalificeerd voor het WK voetbal. Oranje won gisteren wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om eerste te worden in de pool. Nederland kwam volgens commentator Dien van het Laar eigenlijk geen enkel moment in de problemen.
2: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1 in Almelo. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie playoffs.
23: Mogelijke tegenstanders in die play-offs zijn Litouwen, Hongarije en Kazachstan. Het weer, nu nog zon met soms regen... maar vanmiddag en vanavond in bijna het hele land weer stevige buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt een graad of 17.
21: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Goeiedag, Hendrik Man, Henry Schut...

Enderman Morrison met Dem. Hij komt weer naar Nederland. Hij gaat optreden op Paleis Soestdijk. Dit was Please, Baby, Please Don't Go. En dat is de volgende maand. Hey, daar is hij weer. Goedemorgen. De vrolijke vriend van vijf. Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag. En het wordt ook een goede dag om buiten te zijn. Het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. Op ruim 800 locaties in ons land worden activiteiten georganiseerd om kinderen naar buiten te lokken. Het thema van dit jaar is Geef die bel een lel. Volgens de organisatie zijn kinderen steeds meer deurbelschuw. En daardoor hebben ze minder vriendjes en vriendinnetjes om mee buiten te spelen. Ook het Nederlands elftal speelt vandaag buiten. Ze hebben een eerste open training in Kansas City. De bondscoach Ronald Koeman geeft samen met Virgil van Dijk een persconferentie om alvast vooruit te blikken op de eerste wedstrijd van Oranje op het WK. Die is zondagavond tegen Japan. En die persconferentie is vanavond live te volgen. En als je helemaal geen zin hebt om dat voetbal te gaan volgen deze maand, en die mensen zijn er, en best wat ook hoor, dan kan je ook het land in op zoek naar plekjes waar je dan niet zo snel heen zou gaan. Zometeen krijgen we tips. En dan vooral tips om de clichés als de Keukenhof, die we toch wel weten, links te laten liggen. En iets bijzonders op te zoeken in ons eigen kikkerlandje. Dus ga lekker klaarzitten. En als het niks is, nog steeds niks, dan kan je altijd nog naar het strand.

0: 3 Degrees, Dirty Old Man, daarvoor Bahamas a la Playa. Ja, ga je aan het strand liggen deze zomer? Wat ga je eigenlijk doen? Ga je weg met de caravan of met de camper? Of kies je ervoor om in eigen land te blijven? Dat kan ook prima en is misschien ook wel heel fijn, want de prijzen stijgen inmiddels net zo hard als het vliegtuig de lucht ingaat. Er zijn genoeg leuke plekjes om te bezoeken hier in het land. Dat gaan we ook horen van Jimmy Hopman, want hij reist het hele land door en neemt je mee naar niet de gekende pretparken of de hunnebedden, maar juist naar onontdekte pareltjes waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Jimmy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: En dat doe jij niet met een televisieprogramma of op een radioprogramma. Hoe breng jij dat tot de mensen?
1: Ja, ik doe dat op social media. Eigenlijk onder andere op TikTok en Instagram. En binnenkort ook op YouTube.
0: En dan dus, zien we dus hoe jij die dingen bezoekt.
1: Klopt, ja. Ik maak eigenlijk video's van hoe ik daar naartoe ga en wat mijn ervaring is. Eigenlijk ook zonder mezelf al te veel te verdiepen aan het begin. Ik weet natuurlijk wel waar ik naartoe ga. Maar ik laat me ook graag verrassen en neem de kijker daar dan in mee.
0: Hoe is het zo gekomen?
1: Ik maakte eigenlijk al hele lange tijd video's. Maar dat ging een beetje van hak op de tak. Een beetje wat op dat moment mij interesseerde. Wat actueel was. En op een bepaald moment fietste ik in Amsterdam en zag ik daar de 7 landenhuizen staan. Ik weet niet of het je iets zegt.
0: Er waren 9 straatjes, maar de 7 landenhuizen niet.
1: Ja, nee, dat zijn dus 7 huizen in een straat vlakbij het Vondelpark. Waarbij alle 7 de huizen een eigen architectuur hebben die passen bij een land. Dus één huis was helemaal in het thema van Spanje, andere Italië en andere in Rusland. Nou ja, daar fietste ik langs. Dat vond ik zo interessant. Ik dacht, weet je, ik maak hier een video van. En dat vond ik eigenlijk zo leuk om daarmee te ontdekken wat de stad Amsterdam in dit geval nog meer te bieden had. Dat ik dacht, weet je, ik ga dat vaker doen en ik ga meer ontdekken van Nederland.
0: Ja, nou, deze ontdekte je dus gewoon letterlijk omdat je daar dus voorbij kwam. Maar hoe ontdek je verder verborgen parels? Want die zijn natuurlijk niet voor niks verborgen.
1: Nee, klopt. Dat is waar. Toen ik dat dus ontdekte, dacht ik, ik ga eens even kijken wat er nog meer te vinden is in ons land. En dan kom je er ook achter dat dat inderdaad niet zo makkelijk is. Want je wil natuurlijk niet, als je gaat zoeken op internet, degene die bovenaan komen te staan. Want dan kom je inderdaad uit bij bijvoorbeeld de hunnebedden. Nou, ja. Die kent inmiddels iedereen wel. Als je zoekt op bijzondere plekken in Nederland bijvoorbeeld. Dus dan ga je echt wat dieper het internet ingraven. En dan kom je vanzelf ook wel op plekken uit die niet iedereen al kent. En daarnaast, als je eenmaal meer in dat netwerk komt en op meerdere plekken komt, dan ontmoet je ook weer bijzondere mensen. Ja. Die daardoor ook weer andere bijzondere mensen kennen of plekken kennen. Naarmate ik meer van die video's maak, krijg ik ook meer berichten van mensen.
0: En zo gaat het ook van mond op mond eigenlijk, hè? Mond op mond reclame.
1: Ja, inderdaad. Nou, het gaat echt via. Dat is heel grappig hoe dat loopt.
0: We gaan het even concreet maken, Jimmy. Want de oren zijn nu gespitst. Zullen we een top 3'tje doen? Heb jij een mooie top 3 voor ons voor de komende maanden om naartoe te gaan?
1: Zo, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik heb inmiddels al best wel wat video's gemaakt. Maar als je vraagt om een top 3, moet ik heel even goed nadenken.
0: Nummer drie,
1: even kijken. Dan zou ik toch wel zeggen de boerderijwoning die op de kop staat. En dan denk je, dat klinkt heel gek. Dat is het ook. Je komt daar aan en dat is een heel groot gebouw op een boerderij. Die eigenlijk dus niet vanaf het fundament naar het dak toe gaat. Maar vanaf het dak naar de vloer eigenlijk.
0: Ja, en waar is dat?
1: Dat is in Friesland te vinden. Dan ben ik heel even kwijt waar precies. Maar het is zo apart om dat te zien. Dat heel veel mensen op mijn video ook reageerden. Dat het, die vroeg zich af of het wel echt was. Je hebt natuurlijk tegenwoordig best wel veel nep dingen.
0: Ja, alles kan. Ja. Maar jij hebt het met eigen ogen gezien. Ik zie hier nu een plaatje van. We hebben snel even opgezocht. Het is echt net alsof iemand gewoon een foto heeft omgekeerd en die in een andere foto heeft gezet. Het is bizar. Ja. Ik denk wel te vinden als je gaat zoeken op de boerderij.
2: Het Friese Workum ligt het.
0: Oké, in Workum?
2: Ja.
0: In Workum?
1: Nee, het ligt niet in Workum. Nee, dat weet ik.
2: Oké.
0: We zoeken even door. Doe jij ondertussen nummer 2.
1: Nou ja, goed, sorry. Ja, nee, maar ik kan in ieder geval bevestigen dat het echt is.
2: Okay,
1: en dat is, het is een hele aparte gewaarwording. Nu moet ik erbij zeggen dat dat gewoon een woning van iemand is. Dus ja, niet per se de bedoeling dat, de heel Nederland daar nu naartoe gaat. Maar het is wel heel leuk om de video te zien en te beseffen dat het dus echt is.
0: Okay, nummer 2, Jimmy.
1: Nummer 2 zou ik zeggen het huis van de toekomst. Wellicht dat sommige luisteraars daar iets, dat daar wel een belletje gaat rinkelen. Het is namelijk een huis dat 30 jaar geleden gebouwd is door Griet Titulaar.
0: Ja, die kennen we natuurlijk nog van zijn Wondere Wereld televisieprogramma.
1: Ja, exact, exact. Nou, en hij had meerdere ideeën over hoe de toekomst eruit zou zien en dacht daarom, weet je wat, ik ga een project maken waarbij ik een huis laat bouwen waarin ik denk dat een huis er over 30 jaar uit zou zien. Dus hoe het er nu uit zou zien. En dat was wel heel bijzonder om daar een beetje in te duiken. Omdat eigenlijk in eerste instantie leek het huis afgebroken te zijn. Dus ik dacht, ik ben voor een kat in de zak hier naartoe gekomen, want hij staat er helemaal niet meer. En toen ben ik toch via weer getipt door een beveiliger daar. Die zei, nee, volgens mij als je daar het hoekje omloopt,
2: staat hij daar gewoon nog.
1: Ja, en toen kwam ik daar terecht. En als je er dus dieper in duikt, is het wel heel bijzonder hoeveel Griet eigenlijk op dat moment al goed heeft voorspeld.
0: Ja, prachtig. Een soort Back to the Future gevoel zou je ervan krijgen van die film. Dus dan kunnen we kijken of wat hij toen dacht, of dat nu ongeveer klopt. Heel leuk. In Rosmalen is dat toch, geloof ik?
1: Ja, dat klopt. Zeker. Ja.
0: Nou, en dan de laatste, of eigenlijk de eerste, de nummer 1.
1: De nummer 1, ja, die staat al met stip op nummer 1. Daar ben ik nog niet zo heel lang geleden ook geweest. Dat is de mummiekelder in een kerk. Dan ga je gelijk denken inderdaad, wat is dat nou? En dat snap ik ook, want er zijn dus blijkbaar niet alleen in Egypte mummies, maar die zijn ook gewoon in Nederland. In dit geval in Wiewert, in Friesland ligt dat.
0: Ja.
1: En nou, dat was een super bijzondere gewaarwording om daar te staan. Ik kwam daar dus terecht in een kelder. En daar lagen 4 mummies die nog helemaal goed gebleven zijn. Nou, er zit nog een heel bijzonder verhaal omheen. De gids, Stefan heet hij, die kan daar heel erg leuk over vertellen. Over waarom dat komt. Ik heb er ook 2 delen van gemaakt.
0: Ja.
1: En het is ook te bezoeken.
0: Leuk hoor. Ondertussen zijn onze luisteraars actief op de app. Dus als je toch in Friesland bent voor die mummiekelder, dan kan je ook naar die boerderijwoning die op zijn kop staat dus. En ik zie hier van meerdere mensen, dus dat moet kloppen. Workum, daar zaten we mee in de buurt. Het ligt tussen Workum en Hinderlopen in.
3: Dus wel in de grens, buurt.
0: Ja, op de grens van de gemeente Workum hoor ik hier.
3: Bedankt.
0: Leuk, Jimmy. Dank je wel voor de tips. En we gaan je volgen. En een fijne zomer.
1: Ja, jullie ook. Fijne zomer.

0: NPO Radio 5.
1: Deze compact disc is geïntroduceerd nu op de Virato, onder meer door Philips, die uitvinder is van het systeem. En hier zit informatie in de vorm van putjes, digitaal, opgeslagen op een heel klein plaatje.

0: Jerry Rafferty, City to City. Ja, en waar vind je dan die tips voor die leuke uitjes? Eigenlijk allemaal gratis uitjes ook, dus in eigen land. Ga dan naar de socials, naar Instagram of naar TikTok. En dan vind je Jimmy Hopman heel simpel op Jimmy Hopman. Die schrijft zijn naam achter elkaar door. En Jimmy is gewoon met een Y. En Hopman is met één N. Carolijn, heb je nieuws over de voetbalpoeltjes?
1: Ja, daar heb ik nieuws over. Je hebt er een heleboel op je werk van Radio 5. De een en andere voetbalpool komt voorbij in je mail of waar dan ook. En doen een record aantal mensen aan mee. Aan die van Scorito hebben al meer dan 1 miljoen mensen zich ingeschreven.
0: Wauw, zometeen meer. Het leeft dus toch al.
2: De schijf van NPO Radio 5.
0: En daar is hij weer. We genieten er de hele maand juni van. Vela en Raccoon. De schijf heet Daffodils.
3: Alf.

0: hoort het in het warme muzikale bad van NPO Radio 5. Dit was de schijf voor deze hele maand. Het is even na 19:30. Hier is het NOS Journaal. Carlijn Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Nederlanders krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Het gaat vooral om kankermedicatie, schrijft het AD. Als geneesmiddelen zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau, dan wil onze overheid nog laten toetsen of dat medicijn wel toegevoegde waarde heeft. En daarna wordt er ook nog over de prijs onderhandeld. In Duitsland komt een geneesmiddel vrijwel meteen na goedkeuring op de markt. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het verschil met Duitsland te groot. Ondernemers in Zeeland maken zich zorgen over de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Dat blijkt op de verschillende informatieavonden in de provincie. Over een half jaar gaat de tunnel gedeeltelijk dicht vanwege werkzaamheden. Ondernemers zeggen tegen Omroep Zeeland dat ze niet weten hoe ze hun personeel naar het werk kunnen krijgen, of ze zijn bang dat ze bij calamiteiten in de problemen komen. In de bossen van Heidhuizen in Limburg kunnen mensen bij een café weer rustig op het terras zitten. Alle ravage is daar opgeruimd. Maandagavond werd het terras plotseling getroffen door een valwind.
2: Je ziet zo'n bui komen, die windtoos, 5 seconden. Ja, je hebt eigenlijk geen tijd om na te denken. Nee. Binnen split second was die wervelwind hier. En, ja.
3: Als die omlaag komt op het aardappelvlak, denk maar aan een glas koud water wat je omlaag schudt. Dat gaat alle kanten op.
2: Tent, servies, alles lag binnen no time op de grond. Hier stond een mooie sofa-tippie-tent. En de haringen lagen 12 meter verder.
1: Kinderen waren overstuur en enkele gasten zijn geholpen door de EHBO die toevallig aanwezig was vanwege de avondvierdaagse. Maar verder liep het allemaal goed af. Een record aantal mensen doet dit WK mee aan een voetbalpoeltje, op je werk, bij een vereniging, die van Radio 5. En al meer dan 1 miljoen mensen hebben zich aangemeld bij Scorito, meldt Omroep Brabant. En dat aantal loopt waarschijnlijk nog op.
4: Ga ik wel doen, ja. Ik heb nog volgens mij 3 dagen.
5: Oh, ja, dat moet ik nog wel doen bij mijn werk.
6: Ja. Wie heb je als wereldkampioen?
7: Spanje natuurlijk.
8: Frankrijk. Want we zijn dan precies op vakantie. En dan wordt het feest in Frankrijk.
9: Spanje of Frankrijk?
10: Nederland.
6: Jij wilt de pool niet winnen.
10: Nee.
1: Ja. Ja, wie nog mee wil doen, inschrijven kan bij alle poeltjes nog tot morgenavond.
0: Ja, en check radio5.nl, nporadio5.nl voor onze pool. Ben jullie thuis al volle bak gedaan?
1: Nee, bij jullie wel natuurlijk. En dan wil ik meteen ook weten wie jij dan als kampioen hebt.
0: Wie ik? Ik heb het nog niet ingevuld. Want ik ben altijd dan heel laat of soms te laat. Ik zou dan invullen.
1: Net voor de deadline ga
0: als
1: doen.
0: Kampioen. Ik vind het altijd niet. Ik wil dan eigenlijk niet gaan voor de geëikte. Dan ga ik daar nog even over nadenken.
1: Ik denk wel dat als je er eentje kiest die niet zo voor de hand ligt, dat je dan meer geld kan winnen.
0: Ook meer kans om in je eentje dan boven de rest uit te.
1: Ja.
0: En je moet je concurrenten ook niet wijzer maken dan ze zijn.
1: Dat is ook wel waar. Op veel plaatsen nu nog zon, plaatselijk een buitje, maar vanmiddag in een groot deel van het land weer wat felle buien met kans op onweer, hagel en harde windstoot. Het wordt een graad of 17.

0: Het goede doel met zwijgen. We gaan een feestje bouwen. De grootste verjaardagskalender van Nederland. En dat doen we voor Sjoerd Nijhoff. Die wordt vandaag 45. Peter Jansen uit Dronten vandaag 60. Gerrit Bouws uit Heemskerk wordt 65. Marja Mulders uit Dordrecht vandaag 70. Net als Albert Dijkshoorn uit Dordrecht. En Regina de Vos. Zij worden allemaal 70 jaar. Marielle Kallenvels uit Waalwijk wordt 55. En dan hebben we nog Hans uit Zuidland, die wordt 72. En dat is ook de man die we gaan bellen.
1: Goedemorgen.
0: Ik hoorde iets van geluid. Is dit Hans?
1: Ja, dit is Hans.
0: Hey Hans, goedemorgen. Je spreekt met het hele team Haandrikman. Zonder Bert dan, want die zit in Griekenland.
1: Het hele team. Ja, ja. Ik wou zeggen, ik wist er eentje.
0: Ja, maar dat, het hele team dat zeg maar wel werkt deze weken. Ja.
1: Okay.
0: Van harte gefeliciteerd met je 72ste. Waar ben je?
1: Ik rijd nu net de parkeergarage in van het Erasmus MC.
0: Wat moet je daar doen?
1: Controle van mijn rikketik.
0: Oh, is dat gewoon even een check-up?
2: En toen waren we Hans kwijt, want hij rijdt de parkeergarage in.
0: Ja, natuurlijk, ja. Tunnel.
3: Oh, ja.
2: Hans, maar we proberen even aan je oor te houden en kijken of dat beter werkt. Want je rijdt in de parkeergarage, dan heb je geen bereik.
0: Ja, maar ja, die afspraak is natuurlijk ook belangrijk, dat begrijp ik wel. Dan moet je wel op tijd zijn.
1: Eén moment, ik zal even mijn uitzetten. Zo gaan ze op.
2: Live radio, lieve mensen.
1: Lukt het beter?
3: Ja,
0: zo is het inderdaad stukken beter. Is dat gewoon een, noem het maar gewoon. Is dat een check-up?
1: Ja, onderbij. Maar dus ik heb volgend jaar een nieuw ICD nodig. Dus mijn batterij is bijna leeg. Oh ja. Dus ik word helemaal nagekeken. Dus ik ben een heel ochtendje bezig hier zo.
0: Maar er was niks acuuts aan de hand, toch? Dit stond al gepland.
1: Nee. Ik heb 20 jaar geleden mijn hartinfarct gehad. Dus dat gaat wel goed komen.
0: Je praat er heel makkelijk over. Ben je er ook makkelijk in geworden? Want dat is natuurlijk niet niks.
1: Jawel, ik ben er heel makkelijk in. Dus, ik heb sinds mijn hartinfarct heb ik eigenlijk nooit meer problemen gehad. Ja, maar ik ben een deel van mijn hart kwijt, maar voor de rest valt het wel mee.
0: En dan vertrouw jij dus gewoon op de medici?
1: Ja, ik heb een hele goede arts hier zitten, dus heel al vertrouwen in.
3: En wat is een ICD, Hans?
1: Dat is een ingebouwde defibrillator.
3: Oké.
1: Okay. Wat onder andere die voetballers ook hebben. De Blind heeft er eentje.
0: Christian Eriksen ook, denk ik, hè?
1: Christian heeft er eentje.
0: Ja. Daar hebben we van de week nog gezien dat hij het doet. Want dat was wel weer even schrikken, hè? Want we kennen, we kennen allemaal nog de beelden dat hij een aantal jaren geleden in elkaar zakte. 5 jaar geleden is het volgens mij alweer. En dat gebeurde een paar dagen geleden opnieuw. Ja. Waardoor we met z'n allen weer schrokken. Maar eigenlijk was het heel goed nieuws achteraf, hè? Want hij zei ook, het apparaat deed het gewoon. Dus ik kan erop vertrouwen.
1: Ja, nou, mijn huisarts noemde het vergelijkend met een zwemvest. Hij zei, we hebben er nooit klachten over.
3: Oh.
0: Ja.
1: Zeg, hoezo? Als hij doet, is het goed, doet hij het niet, is het ook goed. Maar die mensen klagen toch niet meer.
0: Tja. Nou, dat
3: nu moet je dus de batterijen vervangen.
1: Nee, ik krijg een heel nieuw apparaatje erbij voor.
3: Dus, okay.
0: En waarom op je verjaardag?
1: Ik kwam zo uit.
0: En toen dacht je van, nou ja, prima, dan doen we dat op mijn verjaardag. Op de vroege morgen.
1: Ik ga straks naar mijn dochter uit deze kant op en dan gaan we samen lekker lunchen.
0: Ja. Dan zullen we je niet te lang ophouden, Hans, want die afspraak is belangrijk. Je hoort al.
1: Ik heb alle tijd dus.
0: Maar hier is het rad.
1: Oké.
0: En Stefan.
2: Hallo, dag Hans. Hi. Nummer 755 komen. Oh, what's going on? What's
0: going on? Marvin Gaye, what's going on? Zet jij die opzij?
1: Prima.
0: Ja, dat.
1: What's going on?
0: Dat kan ook alleen maar. Precies. Dat is, het gaat een beetje over het leven, zullen we maar zeggen.
1: Ja, inderdaad.
0: Succes zometeen in het ziekenhuis, maar zo te horen komt het helemaal goed. En geniet van je dag, Hans. En deze is voor jou.
1: Oké, dankjewel.
4: Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man.

0: American Breed. Later werden ze Rufus. En die kennen we dan weer van Chaka Khan.
1: Een song van Stijn.
0: De tieners van nu presenteren de hits van toen. Evergreens die de muzikale link zijn tussen de nieuwe generaties en alle andere generaties van muziekliefhebbers. Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 14 jaar en fan zeker van muziek. Wat zijn je favoriete artiesten van, nou, laten we zeggen, van vroeger?
2: Nou ja, vooral Michael Jackson en Eminem.
0: En wat heb jij vandaag voor ons uitgezocht? Waar ken je het van?
2: Nou ja, het kent van de film Elio.
0: Elio, dat is een animatiefilm. Waar gaat die over?
2: Ja. Nou, dat is een jongen. En die gelooft de aliens bestaan. Dus die gaat contact leggen met aliens. En uiteindelijk, op een of andere manier, komt hij in de ruimte. En dan is er één slechterik. En die moet hij dan eigenlijk ook weer stoppen en zo. Want iedereen gelooft hij is superkrachtig. Maar eigenlijk is hij gewoon een normale jongen.
0: En uiteindelijk lost hij het natuurlijk op, hè? Want daar is het een Disney-film voor ook. Ja.
2: Ja.
0: Ik zie de scène voor me waar dit liedje uitkomt. Ik heb hem ook gezien. Ik heb hem samen met jou gezien. En probeert hij contact te leggen voor het eerst met de aliens. En dan komt dit liedje. DJ Stijn, hij is aan jou.
2: Once in a lifetime from failing, from falling heads.
0: Talking heads.
2: Talking heads, ja, sorry.
0: Je moet net te leren schrijven, Stijn.
2: Ja, van talking heads.

0: Dit is jouw tijd.
1: Oh, alsjeblieft.
0: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Wat leuk dat je bij ons bent. Blijf er lekker bij de hele dag op NPO Radio 5. Dit is Goeiedag Hendrikman, nu met het NOS Journaal. Carlijn Bari.
13: Goedemorgen Henry. De ergernis over het aantal ongelukken met fatbikes groeit. Vandaag houdt de politie in Barendrecht een grote controleactie waar ook minister Karremans bij is. Hij wil ouders oproepen om goed op te letten als ze een fatbike voor hun kinderen kopen, of die wel aan alle veiligheidseisen voldoet. Er wordt vandaag ook een checklist gelanceerd waarmee mensen kunnen controleren of de fatbike die ze kopen wel legaal is. Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Beide landen vielen doelen aan in de straat van Hormuz. Maandag werd een Amerikaanse Apache-helikopter uit de lucht gehaald, zegt correspondent Rudy Bauma. Dat was waarschijnlijk weer de aanleiding.
1: Trump voelde zich gedwongen Iran aan te vallen op een moment dat diplomaten dichtbij een nucleaire deal met Iran dachten te zijn. Een vierpuntenplan dat in Zwitserland zou worden uitonderhandeld. Het was de reden dat het Witte Huis ook de opleidende aanvallen tussen Israël en Iran probeerde te sussen. Maar ter relativering, Trump heeft de afgelopen maanden al 37 keer gezegd of geschreven dichtbij een deal te zijn.
13: Ja, die is er dus nog steeds eigenlijk niet. Op meerdere plekken in het zuiden van het land in Iran zijn explosies gehoord. Iran heeft daarop weer gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Een Belg heeft een recordbedrag gewonnen met een loterij. Bijna 175 miljoen euro. En dus kan diegene de champagnefles opentrekken. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België uitgekeerd bij zo'n loterij. Het was bij de Euro Millions loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat overigens niet. Je moet vooraf een juiste combinatie raden van 5 cijfers en 2 sterren. En het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuishaven van Oranje, de komende weken tijdens het WK voetbal. Volgens commentator Arman Afsaroglu is het verschil met New York groot. En niet alleen maar omdat het in Kansas een stukje warmer is.
14: Je merkt ook wat meer WK-sfeer. New York is een wereldstad. Het stond vooral in het teken van basketbal. New York Knicks. We staan in de NBA-finals. Je merkte daar werkelijk helemaal niets van het WK-voetbal. Maar als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad. 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
13: Vandaag werkt Oranje een open training af en daar mogen Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen ook komen kijken. Het weer zonnig met maar een enkele bui, maar dat gaat veranderen. Vanmiddag in een groot deel van het land weer een paar felle buien, mogelijk ook met onweer en hagel, en het wordt zo'n 17 graden.
11: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Goeiedag, Hendrik Man, Hendrie Schut.

0: Nou, we schenken net weer een bakkie in. Neem er zelf thuis ook een. En het is ook een dag om een stukje kaas te eten. En dan vooral de Franse schimmelkaas. De een vindt het stinken en heel vies en de ander smult ervan. We hadden het er eerder vanochtend al over. Hier zijn de meningen, zoals overal een beetje in huiskamers, enigszins verdeeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat stinkkaas gezond voor je is. Ik zie het aan je, Stefan.
1: Dank je wel.
0: Het is echt uitermate gezond voor je. Heb je 20 gram gehad ook weer vandaag?
1: Ja, zeker, zeker. Gewoon 20 gram. Het zie je met niet aan mijn huid, helemaal strak. En...
0: Kijk, kamer gaat het zo,
2: nou, zo meteen. Zie je het in ieder geval niet.
0: Nee, maar je kan het zo nog proberen. Het is nog lang geen 9 uur. 20 gram per dag kan ervoor zorgen dat je langer leeft. Ook zitten er gezonde bacteriën in gefermenteerde kaas die ervoor zorgen dat je spieren en conditie beter blijven. Bah, wat vinden we dit onderwerp vies of lekker. Vanavond kan je een borrelplankje maken tijdens een hartstikke mooi programma op NPO. Dan is er een speciale aflevering van De Reunie met Herman van der Zand. Dan heeft hij oranje iconen te gast. Onder andere Bert van Marwijk, Hans van Breukelen en Danny Blind. Ze blikken allemaal terug op hun WK's. Vol met dromen en successen en natuurlijk ook met teleurstellingen. Want uiteindelijk wordt er elke keer maar één land wereldkampioen. En de rest is toch in meerdere of mindere mate teleurgesteld. Zometeen hebben wij een ander voetbalicoon aan de telefoon. Frank de Boer, we maken ons eigen reuniemomentje, zeg maar. Over dat andere WK dat in Amerika was. En ook daar ging het toen heel veel over de enorme teleurstellingen. Want uiteindelijk wordt er elke keer maar één land wereldkampioen. En de rest is toch in meerdere of mindere mate teleurgesteld. Zometeen hebben wij een ander voetbalicoon aan de telefoon. Frank de Boer, we maken ons eigen reuniemomentje, zeg maar. Over dat andere WK dat in Amerika was. En ook daar ging het toen heel veel over de enorme hitte. Het WK.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Ja, veel lager gaat het niet hoor. Johnny Cash, I Walk the Line. Morgen dan is de openingsceremonie. Dan is hij daar eindelijk van het WK-voetbal. Die is in Mexico en verder gaat het toernooi gespeeld worden in Canada en in de VS natuurlijk. Dit jaar wordt vanwege de voorspelde bloedhitte misschien wel het zwaarste wereldkampioenschap ooit, hoor je veel. Nou, dan was je er in 94 waarschijnlijk niet bij. Onze bondscoach trouwens wel, Ronald Koeman, die kent die situatie wel. Hij speelde zelf mee op het WK in 1994 in de VS. Harry Vermeegen was daar ook bij om verslag te doen en hij kon Koeman zijn shirt op een bepaald moment letterlijk uitknijpen.
2: Het is gewoon zeiknat.
3: Dat is de warmte, hè? Dat is de warmte.
2: Moment, mag ik even kijken? Je hebt net getraind.
3: Ja.
2: Nou, laten we eens even kijken. Komt er wat uit? Ja. Dat is allemaal zweet?
3: Dat is echt.
2: Dit is allemaal Koeman zweet?
3: Dit is Koeman zweet.
1: Er komt van alles uit. Frank de Boer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Klinkt dit herkenbaar?
4: Ja, zeker, zeker. Ja, het was echt bloedverziekerdheid. Of je steeds, als je naar buiten liep, een warme deken om je heen kreeg.
1: Ja, dus dit wat we hier hoorden was geen uitzondering? Dat was vaste
4: nee,
1: prik?
4: Nee, zeker niet. Nee, het was vaste prik. En ik weet wel dat we dan de eerste keer gingen trainen op het ons trainingsveld. En ja, dat leek wel of het... Het was ook wel heel mooi gras leek. Het was wel niet het gras natuurlijk wat je in Nederland hebt, met die sprietjes. Het was echt dat dikke gras, maar wel het was heel kort gemaaid. Het leek bijna kunstgras, maar met kunstgras krijg je ook heb je het gevoel dat je die warmte van onder kreeg. Nou, dat had ik toen ook eerlijk gezegd.
1: Dan kan je helemaal niet koelen, want dan kan het nergens naartoe.
4: Nee, want we hebben situaties gehad dat echt, dat heb ik zelf ook gehad, dat je gewoon zoveel zweet ervoor, dat je gewoon kippenvel krijgt eigenlijk. Omdat je dan te veel vocht verliest. Ik weet dat Frank Rijker tijdens een wedstrijd was het volgens mij. Was het Marokko, volgens mij. Dat hij eigenlijk naar de kant keek. Ik wil gewisseld worden, want ik kan gewoon niet meer. Dus,
1: dan is het echt heel heftig. Dus als je dan zegt, misschien was de hitte wel de grootste tegenstander, is dat niet overdreven?
4: Nee, zeker niet. Ik weet dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik een beetje eroverheen kwam. Toen speelde ik niet de laatste tijd.
1: De kwartfinale tegen Brazilië. Weet je, om tactische reden vervangen, hè?
4: Ja. Maar ik had ook niet dat het gevoel dat ik echt super speelde in ieder geval.
1: En kwam dat ook door die hitte?
4: Ik weet zeker dat ik niet zeg maar, mijn ding kon laten zien. Eigenlijk door de hitte, eerlijk gezegd. En dat zeg ik, ik voelde me eigenlijk steeds een beetje sterker worden. Ik was niet eigenlijk 100% voor mijn gevoel. Maar dat had zeer zeker door de hitte te maken.
1: Als je het nou over zou mogen doen, hè, zou je het dan dus anders aanpakken aan de voorkant? Want dit klinkt eigenlijk alsof je pas in de loop van het toernooi geacclimatiseerd was.
4: Maar ik weet niet of je dan sauna's moet nemen of zo. Of iets in die trant, eerlijk gezegd. Maar ik vind het moeilijk, eerlijk gezegd. Nu doe ik ook gek. Wel eens als ik op vakantie ben, de heet van de dag zit ik aan het padellen, 2,5 uur. En dat kan ik aardig bolwerken.
1: Je zou er misschien nu beter op voorbereid zijn dan toen.
4: Het lijkt wel, ja. Volgens mij wel.
1: Want je noemt niet voor niks die sauna's. Hè. Dit jaar is er wel het een en ander aan gedaan om de spelers en de selectie erop voor te bereiden. Die zijn in sauna's gaan zitten na trainingen. Er worden allerlei metingen gedaan aan het lichaam om ze te monitoren. Ja. Er wordt gelet op de aanvulling van de juiste stoffen in het lichaam. En dan gaat het niet alleen over water. Hoe waren jullie voorbereid? We hebben het over 32 jaar geleden.
4: Even kijken. Eigenlijk niet zo. Ja, ze hebben wel gezegd natuurlijk dat je continu moet drinken. Ik weet wel dat ze het wel proberen voor te bereiden. Maar ja, je weet niet wat je te wachten staat op dat moment. En dan kom je daar en dan voel je het pas echt. Want we zijn eerst natuurlijk nog naar Canada gegaan. En toen zeg maar wel, zeg maar, om met de tijd verschil natuurlijk, maar daar was het niet zo warm. En toen zijn we langzaam naar beneden gegaan natuurlijk.
1: Ja, en dan uiteindelijk moest je natuurlijk wel in die bloedhitte. Nu zijn er ook wel wat wedstrijden in airco. Ja, dat zou een hoop schelen natuurlijk.
4: Ja, ik heb dat nog nooit gedaan in ieder geval. Maar dat lijkt me dat elk briesje wat kouder maakt, dat helpt in ieder geval.
1: Kijk je er toch met een goed gevoel op terug? We hebben het over de WK 1994 met wedstrijden en momenten die nu echt historisch zijn. Nee?
4: Nee, ik niet, nee. Kijk, ik heb gewoon persoonlijk gewoon wat ik heb laten zien. En daarom was ik zo verbrand op 98 om de Frank de Boer te laten zien. die ik zo graag op het wereldtoneel wilde laten zien spelen eigenlijk. En aan de mens. En dat is toen wel gelukt in ieder geval. Dan was het ook warm hoor, maar toch anders warm.
1: Ja, dat was het WK in Frankrijk.
4: Allemaal die
1: beelden,
4: zeg maar, van Frankrijk in Velodrome. Dat alle twee, was het bloedverziekend warm. Maar ja, daar kon ik wel toen goed tegen in ieder geval.
1: Met als hoogtepunt voor jou, neem ik aan, die paas op Dennis Bergkamp. In de kwartfinale?
4: Ja, een van de hoogtepunten zeer zeker. Ja. En, ja, die gaat continu als er een WK langskomt natuurlijk. Komt deze ook weer heel veel.
1: Precies, langs. We hebben hem alweer een paar keer gehoord. Hoe ga je het WK volgen deze keer? En waar?
4: Gewoon eerst steltje thuis. Uiteindelijk op vakantie hier met mijn familie. Want onze schoonzoons, die hebben ook met de voetballerij te maken. En die kunnen alleen in deze vakantieperiode, want dan zijn ze natuurlijk wat vrij. En dan zijn we altijd met z'n allen bij elkaar.
1: Ja, dat zijn ook voetballers, dus die hebben nu even vakantie. Dat klinkt heel gek, want het WK moet nog beginnen en dan moeten zij weer aan de bak.
4: Ja, denk ik, als ze de laatste wedstrijd spelen, moeten ze alweer beginnen.
1: Ja, precies. Dan gaat het voetbal maar door en door en door. Dankjewel, Frank. En fijn WK.
4: Hey, fijne uitzending. Fijne WK.

0: Le Freak van Chic. Als je nou weet dat dit uit eind jaren 70 komt, of als je zelfs precies weet dat het uit 1979 komt, dan is vroeger of later echt wat voor jou. En als je het niet weet, dan is vroeger of later ook echt wat voor jou. Want je hebt altijd 50% kans om te gokken in het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Vol met prijzen uit de prijzenkist.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen dat als je naar je favoriete ochtendshow luistert, dat je niet gestoord wil worden. Nou, dat komt goed uit, want bij deelname aan Vroeger of Later krijg je dus al de deurhanger van dit programma cadeau. Verder maak je kans op de Goeiedag aan Dikman sleutelhanger, zodat je al vrolijk de deur uitgaat als je je sleutelbos in handen hebt. Nou, verder krijg je ook nog de Max sokken en je maakt kans op de Goeiedag aan Dikman boodschappentas.
0: Stefan, vertel, we houden het niet meer. Ja, maar wat is het codewoord?
2: Nou ja, het codewoord natuurlijk om al die fantastische merchandise van jouw favoriete ochtendshow te krijgen is hitte.
0: Hitte.
2: Ja, hitte.
0: Lijkt me een goed plan. Hitte nu sturen naar de NPO Luisterapp voor Vroeger of Later.

0: Het werd 8:30 met Celine Dion. Danson. En zo dansen wij richting Carolijn met het NOS Journaal.
1: Ja, goedemorgen. De GasUnie maakt zich zorgen dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor komende winter. Dat meldt de Telegraaf. In deze tijd wordt gas ingekocht omdat het normaal gesproken dan goedkoper is. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten liggen de prijzen een stuk hoger. De inkoop gaat volgens GasUnie nu te langzaam. Volgens data van het bedrijf is de vullingsgraad van de ondergrondse gasvoorraden in Nederland nu 19,5%. Wie met een illegale fatbike een ongeluk veroorzaakt, is niet verzekerd. Niet iedereen weet dat, terwijl het aantal ongelukken met fatbikes wel groeit. In Barendrecht controleert de politie vandaag en ook minister Karremans is daarbij. Hij vindt dat ouders goed moeten opletten wanneer ze een fatbike voor hun kind kopen.
2: Nou, één is dat ze bewust zijn van de risico's. Hè? Dat je kind ook aansprakelijk gesteld kan worden als ze op een illegale fatbike rijden. We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is het nou een legale fatbike of een illegale fatbike? Want dat kan leiden tot aansprakelijkheidstelling, zelfs onder strafbad. Hè? Dus nog los van die boete. En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km/u door hier Barendrecht scheuren.
1: Vandaag wordt er ook een checklist gelanceerd waarmee mensen kunnen controleren of de fatbike die ze willen kopen wel legaal is. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn rellen uitgebroken. Huizen en auto's zijn in brand gestoken gisteravond. Openbaar vervoer lag daar stil. Gisteren werd er al opgeroepen tot geweld nadat een migrant uit Soedan iemand in het hoofd gestoken had. Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Ja, en nu is de vlam in de pan geslagen in Belfast, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd. Ja, pas aan het einde van de avond begon het heel hard te regenen. En toen kwam er ook een einde aan die rellen.
1: En aan het IJ in Amsterdam ligt een gigantisch wit plezierjacht aangemeerd. Met ook een lift, schoonheidssalon en sportschool aan boord. Het is van Robert Sands, een Amerikaanse miljardair, eigenaar van een van de grootste drankbedrijven ter wereld. Nou, die boot trekt kijkers, hoor.
4: Ja, het is voor het soort boot is het een mooie. Ziet er wel goed uit. Ik zou me hier wel een paar weken op kunnen vermaken, denk ik.
5: Protvrugge boot. Ja, ga maar ergens anders heen, dacht ik.
6: Ja, dat lijkt me wel wat. Dan even naar de overkant varen, naar Engeland of zo.
7: Ja, gewoon rondreis. Maar denk ik, dat gaat niet gebeuren. Ik heb een taxi.
0: Wat kost dat?
1: 70 miljoen heeft AT5 uitgezocht. Het is 70 meter lang ook. Klopt dat wel? Het is echt heel lang. Maar goed, het is een enorm ding.
0: Ja, maar ja.
1: Een wit jacht dus. Heeft de Jamaicaanse vlag. Daar werd ook volop over gespeculeerd. Waarom doet hij dat dan? Belastingontduiking of zo? Maar goed, binnenkort vertrekt hij weer.
0: Ja, het zal vast heel lang zijn. Want er moet een schoonheidssalon en een sportschool inpassen.
1: Ja, en een jacuzzi zit erin. En van alles nog wat.
0: 70. Ik ga even die Belg bellen. Ja. Die 175 miljoen heeft gewonnen in de
1: loterij. Hij kan er 2 kopen zelfs.
0: Ja. Ja, maar zo heb je het wel snel op. Hè. Dat was de discussie eerder vanochtend. 2 van deze boten en je bent er al bijna doorheen.
8: Ja,
0: belasting eraf en je bent er helemaal doorheen.
9: Maar wat heb je aan 2 boten?
0: Nou ja. Kan je die ene weggeven?
9: Oh.
8: Ja, luisteraars.
1: Ja. Goed, het is nog zonnig. Het is bijna overal droog.
0: Wel, ja.
1: Geen weer om te varen, want vanmiddag felle buien met ook onweer en het wordt een graad of 17.
0: Wij hebben hitte. Dat is namelijk het codewoord om mee te doen aan Vroeger of Later. Stuur het nu in de NPO Luisterapp.

0: Kid Creole en de Coconuts. Vroeger of later? Frans van Loenen uit Leusden, goedemorgen.
1: Dag Henry, goedemorgen.
0: Je bent muziekliefhebber, want je bent luisteraar van Radio 5... en je doet mee aan een spelletje over muziek. Gaat dat heel breed bij jou?
1: Ja, heel breed.
0: Alle kanten op?
1: Alle kanten op.
0: Ja, wat zijn de uithoeken zoal?
1: Nederlands, cabaret, kleinkunst, Britse pop, Kinks.
0: En ga je ook naar concerten, naar theater, musical?
1: Ook, ja.
0: Waar ben je zoal geweest de laatste tijd?
1: Nou, ik was zaterdag bij Paul de Leeuw in Cabrio. Dat was een feest met zijn hele band. Jongen.
0: En wat deed hij daar, het eigen werk?
1: Nou ja, zijn hits, hè.
0: Ja.
1: En er zat het hele orkest van Cor Bakker met 4 blazers en weet ik wat. Dus ja, dat is toch leuker dan in Ahoy, denk ik.
0: Omdat het iets kleiner is, bedoel je? Iets kleinschaliger?
1: Veel kleiner, in open lucht. En dat geeft zo'n aparte sfeer.
0: Dan komen misschien zijn liedjes ook nog wel beter tot zijn recht. Want er zitten ook veel kleine liedjes tussen natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ook meer ontspannen misschien. Dat idee hadden we.
0: Ik heb je lief, deed hij vast.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ook zijn Songfestival liedje, Vliegen met me mee naar de regenboog.
1: Daar eindigt die, wel eens de uitsmijter, hè?
0: En iedereen meezingen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En volgende maand ga ik naar James Taylor. En daar verheug ik me enorm op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Even kijken, zitten die er... Nee, ik zie geen James Taylor en geen Paul de Leeuw. Wel 5 andere liedjes. En we gaan het vertrekpunt 1975 kiezen. Het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. En 1975 was het jaar waarin grote steden nog kampten... met te weinig speelplekken voor de kinderen.
2: Als het om speelgelegenheden gaat in de grote stad... dan zijn er maar weinig, veel te weinig, die beantwoorden aan de behoeften. Niet alleen in de oude stadskernen, maar vooral ook in de in aanbouw zijnde of pas gereed gekomen nieuwe stadsgedeelten, is het met speelmogelijkheden voor het kind in veel gevallen maar droevig gesteld. Soms is men voor een heel flatgebouw nog niet verder gekomen dan één enkele zandbak.
0: Van Philip Bloemendaal in 1975 gaan we op reis. Zet hem op, Frans. Baby, I Love You, Andy Kim. Vroeger of later een hit dan 1975?
1: Vroeger.
0: Was vroeger. Zo, dat zei je heel resoluut. En het klopt, 1969.

0: The Last Farewell. Het kan altijd nog net iets lager dan de stem van Frank de Boer. Roger Whittaker, was dat vroeger of later een hit dan 1969?
1: Later.
0: Ja, 1975.

0: Quiereme mucho van Julio Iglesias. Ik zou bijna willen vragen, zeg maar uit welk jaar?
1: Ja, nee, want deze vind ik moeilijk. Ik denk vroeger.
0: Ja, het is vroeger. 1 jaartje schilderen het, 1979. Jongen. Hier komt hij voor de volle map. Ein Mädchen für immer werd later ook gewoon in het Nederlands een hit. Letterlijke vertaling. Maar dit was Peter Orlof. Vroeger of later dan 1979?
1: Vroeger.
0: Vroeger of later. Het is goed. En dus gaat de kist helemaal leeg. En wat komt eruit?
2: Nou, de kist gaat zeker helemaal leeg voor jou. Want je krijgt zowel de sleutelhanger, de Max sokken. Je krijgt ook de boodschappentas. En omdat je ook meegespeeld hebt, gewoon de deurhanger. Want die is het meest gewild.
1: Ik ben verguld.
2: Gelukkig maar.
0: Wij ook. Dankjewel, Frans.
1: Oké, hoi.
0: En hier is Andy Kim.

0: Sommige liedjes zijn nog heel jong en toch al een evergreen. Direct met Soldier On. Het was een ochtend die ging over heel veel geld. Over 175 miljoen. Dat werd gewonnen door een Belg in een loterij. En de vraag was, wat zou je ermee doen als je het wint? Nou, Stefan wist het wel.
1: Ik hou
0: niet geheel verrassend. Alles voor jezelf houden.
1: Zeker.
0: Ja, bedankt. We zijn lieve collega's van elkaar, Stefan. Caroline stond daar nou echt loodrecht tegenover. Lijnrecht tegenover, ja, mag je ook zeggen. Want die wilde er heel graag heel veel mensen blij mee maken.
2: Ja, en Jeanette is het daarmee eens. Die zegt, je kunt veel mensen blij maken dus met 175 miljoen. Ze zegt, ik zou mezelf grote zorgen maken met zoveel geld. Vooral als iedereen het weet. Ik ben blij met mijn inkomen, want ik kan lekker rustig slapen.
0: Dat hoor je overigens ook vaak, hè? Dat als mensen inderdaad weten dat iemand in de buurt of een bekende heel veel geld heeft gewonnen, dan wordt er heel snel heel veel gebedeld. Kan je in rare situaties terechtkomen.
1: Ineens beste vrienden, ja. Dus ze zeggen wel eens, geld maakt niet gelukkig. Nou, ook zeker als je bijvoorbeeld continu achterna wordt gezeten. Maar waar je wel gelukkig van blijkt te worden, is Franse schimmelkaas. Ja, ja, ja. Want volgens wetenschappelijk onderzoek leef je langer als je 20 gram blauwe schimmelkaas eet. Nou, Willeke zegt, langer leven, dan willen we allemaal wel. Maar ik hoorde dat je vandaag moest doen. Ik griezelde er op voorhand van. Dan voor mij nog maar wat korter leven. En Kitty zegt, heeft ooit kaas gehad, zo stonk. Buiten 8 meter de voordeur op een schaaltje gelegd. Maar we roken het nog steeds binnen. Trouwens, overigens, als je blauwaardekaas, kan je ook een hele lekkere zoekelsoep van maken. Dat is wel lekker. Ja, dat is heel lekker. En John Diekema, we schrokken van je foto. Want je had namelijk een foto van je voeten gestuurd met de tenenkaas. Nee, niet de tenenkaas erbij. Van de geraspte kaasschaaf van de lunch lekker. Pas op daarvoor, wordt heel erg lekker.
2: Ja, die de foto viel even doorgestuurd naar Daniel.
0: Ja. Die viel op onze nuchtere maag. Vrij heftig.
1: Ja.
2: Dan nog even een berichtje, want Bert Haendrikman, die is natuurlijk op vakantie in Kos. En je kan meedoen aan een zoekplaatje op zijn Instagram en Facebook. Bert is verdwaald in het bos van Kos. Help hem vinden en maak kans op een leuke souvenir uit Griekenland.
0: Heb jij hem al gevonden, Carmen?
2: Nee, ik moet nog even zoeken.
0: Jij?
1: Ik heb nog steeds nog niet gevonden.
2: Nee.
0: Nou, de eerste luisteraars inmiddels wel. Althans, dat dachten ze. Ik vind hem heel lastig, het zoekplaatje. Wij zijn bijna klaar, maar houd hem op 5 vandaag. Want de dag wordt prachtig. Zometeen de arbeidsvitamine met Mr. Arbeidsvitamine Hans Schiffers. Wat staat daar op de lijst? De Beatles komen er zo aan. Simply Red en The Kings. En wij gaan ook best wel koninklijk afsluiten, hoor. Met Where the Streets Have No Name. You Too. En wat ons betreft, ook voor vandaag.
1: Een goede dag.

0: Samen Max.
1: Dit is jouw tijd.
2: Oh, alsjeblieft.
1: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Ik heb veel pijn.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen Hans. Het moederbedrijf van tabaksfabrikant Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in een Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekten de Groene Amsterdammer en Investico. Regeringspartij CDA is daar helemaal niet blij mee en oppositiepartij Pro ook niet.
2: Ja, daar zijn wij zeer kritisch op. Omdat we eigenlijk zien al jarenlang zien dat de tabaksindustrie, maar ook zeker Philip Morris, een lange geschiedenis heeft van het bagatelliseren van die gezondheidsrisico's, heel veel agressieve marketing heeft, het beïnvloeden van wetenschap en beleid. En dat zijn bij uitstek dingen die wij niet willen zien in het wietexperiment.
19: De partijen willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog terug te draaien is. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden, meldt het AD. De prijs in Noorwegen is bijna verdubbeld, maar Kroatië blijft het duurste kampeerland in Europa. Een gezin van 4 betaalt gemiddeld ruim €78 per nacht. Alleen campings in Turkije zijn de afgelopen jaren goedkoper geworden. Opnieuw een explosie bij een huis in Portugal in Zuid-Holland. De afgelopen weken was er in deze straat al vaker een ontploffing. En vannacht brak er ook brand uit. Een verslaggever van Omroep Rijnmond bekijkt de schade.
20: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest. Er ontstond ook brand daarna. Het is al voor de 3e keer in een paar weken tijd raak in deze straat. Ja, wat precies de achtergrond is van die explosies, dat is nog onduidelijk.
19: Ja, en het Amerikaanse tennisicoon Serena Williams is weer helemaal terug. Ze is inmiddels 44 jaar en won bij haar rentree meteen de eerste wedstrijd in het toernooi van Queens bij de damesdubbel.
21: I don't know. Just I had nothing better to do. I got tired of sitting at home. My kids are out of school for the summer, so why not? It was so fun. I had so much fun playing with Vicky.
19: Ja, mijn kinderen zijn het huis uit. Ik verveelde me een beetje, zegt ze. Dus ze wil dat wel weer eens proberen. En ze heeft genoten van het spel met haar dubbelpartner. Het weer, het is zonnig en bijna overal droog. Maar vanmiddag ontstaan er weer felle buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt een graad of 17.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Kort nadat de Beatles met Can't Buy Me Love kwamen, nam Ella Fitzgerald het ook op als eerste artiest die een Beatles liedje coverde. Dat was natuurlijk een enorme erkenning voor die vier uit Liverpool, maar ze waren al naar de kapper geweest en in een strak pak stonden ze zelf een nieuw elan voor zich aan het winnen. Om een nieuw elan voor zich te winnen. Zo is de zin correct. Goedemorgen allemaal, welkom bij de Arbeidsvitamine. Wij hebben aanvragen uiteraard vandaag die komen van Radio Maywood in Posterenk in Gelderland. Een groep oud-DJ's. Jimmy Glimmer, DJ Poi, Dikke Deur, Kniptuit, Gijs, Sap DJ Tokke en John de Crossen. Die hebben in de jaren 80 een geweldige tijd met elkaar gehad. De oud-piratenzender keek meerdere keren terug op haar verleden. Maar nu, 3 jaar geleden, hun gangmaker, technicus en DJ André, alias Ully uit Wiesbaden, is overleden, willen ze hem graag gedenken met een selectie muziek uit onze Radio Maywood-periode, schrijven ze. Ook namens de luisteraars. Al dus John de Crossen vanuit Posterenk. En dan andere aanvragen, die komen van Jan Houterman uit Elst vanochtend, die volgende week zijn 65ste verjaardag viert. Volgende week is de jaren 70, Jan, dus vandaag vandaar jouw lijst. Houterman heeft een singlesverzameling waar je u tegen zegt. Hij heeft in elk geval alle singles van de complete top 100 jaarlijsten van de top 40 van 1965 tot 1974 bewaard. Als je me nou. En deze staat er natuurlijk ook bij.

Kings. Gaat altijd vergezeld van melancholie en fijn besnaarde ironie. Want Terry en Julie bij zonsondergang op een van de drukste punten van Londen. Geobserveerd door Ray Davies, die daar zo mooi over kon schrijven. Simply Red hoorde je met Holding Back the Years. En The Rivers of Babylon was van Boney M. Ik vond het ooit de allerminste Boney M hit. Maar dat heeft vadertje tijd heeft daar wat verandering in gebracht. En ik kan er goed aan luisteren tegenwoordig. Maar ja, als je jong bent. En er worden een aantal hits van de eerste plaats afgehouden door Rivers of Babylon. Dan heb je iets van grrr. Tenminste, dat had ik in die tijd wel een beetje. Hier moet ik denken aan mijn autorijlessen destijds. Toen was dit een hit. Late at night.

Edward Hockensingers met Oh Happy Day. 16 platenlabels die streden om de eer om de rechten binnen te halen van dit nummer, van dit stuk. En het lukte Neil Bogart van Buddha Records door op paaszondag de kerk in te lopen met een enorme check. En zo heeft hij ze binnengeloodst. En ze kwamen daarna tegenover Melanie te staan met Lay Down onder meer. Mooi is dit, hè? En daarvoor ook nog The Golden Years van David Bowie en Warden Maywood met Late at Night. En dit is de 16-jarige Gabrielle Tchoumi, 20 jaar geleden in 2006.

Hij zocht het geluk waar hij eigenlijk niet kon komen. In zijn dromen en op de blauwe baai waar hij dan de liefde spontaan zou vinden. En daar was het fijn. Voor de rest kon hij prachtig huilen in zijn muziek altijd. Roy Orbison, The Big O. Daarvoor Barry White, The Walrus of Love. Al die mensen hebben allemaal bijnamen ook, hè? Gabrielle Chilmi hoorde je ook nog even. En dit is... Nou, hier heb ik geen bijnaam voor. Het is gewoon ontroering. Hard Guy Funko.

Dave D, Dozy, Beekje, Beekje en Titch met The Legend of Xanadu. En dat geluidseffect van die krakende zweep werd niet gemaakt met een echte zweep, maar door een fles langs de gitaarsnaren te schuiven en twee houten blokken tegen elkaar te slaan. Hoewel in beeld had Dave D, die voorheen politieagent was, een echte zweep bij zich, waarmee hij tijdens live televisie programma's om zich heen zwiepte, als het ware. Heerlijk, zou het graag gezien hebben. Dit zijn, het gaat over meisjes.

0: van de Dream of the Blue Turtles. Sting, Love is the Seventh Wave.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Ster.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
18: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
19: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Nu bij Dirk, Côte d'Or chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
21: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 10 uur. Carolijn Bari met het NOS-journaal.
22: Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een analyse van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland nog extra checks uitvoert op medicijnen die door Europa al goedgekeurd zijn. Het gaat om allerlei geneesmiddelen, zegt de voorzitter van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen.
1: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal. Dus het gaat over het hele brede palet van nieuwe innovatieve behandelingen.
22: Ja, die extra controles die Nederland doet, die bekijken niet of dat medicijn goed werkt, maar of het genoeg toegevoegde waarde heeft en het dus niet te duur is. De GasUnie is bezorgd dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor komende winter. De gasopslagen zijn na afgelopen winter een stuk leger. Ze zijn voor 19% gevuld, in plaats van de normale 40%. De aanvulling loopt dus achter, concludeert de GasUnie.
2: Tweede belangrijke reden is dat de marktpartijen die eigenlijk aan zet zijn om die gasopslagen te vullen, dat niet doen op dit moment. De gasprijzen zijn hoog vanwege de situatie in het Midden-Oosten. De verwachting is dat de gasprijzen in de winter lager zijn. Er is geen incentive voor marktpartijen om die bergingen te gaan vullen.
22: De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen en zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. En ganzen houden van Nederland. Er zitten er duizenden bijvoorbeeld alleen al in de Oostvaardersplassen. Maar de liefde is niet altijd wederzijds. Tussen Arnhem en Nijmegen hebben die ganzen het ook heel gezellig op de voetbalvelden. En niet alleen daar.
3: Heel vervelend, ja. Het gaat het hele seizoen door.
23: Gewoon in Lent. Ze bezetten zeg maar het hele fietspad van Nijmegen tot Arnhem.
24: Gewoon één grote route van ganzen.
23: Shit. Ik heb ook een kinderwagen thuis. Die moet ik altijd schoonmaken voordat ik er weer terug de auto in doe. Dus dat is wel een dingetje.
24: Zijn ze wel eens territoriaal? Dat ze een beetje sissen, hissen?
25: Ja, dan blaas ik gewoon terug.
22: Ja. En dan nog het weer, ja.
0: Bij ons is het ook altijd, hoor. Er zijn er heel veel trouwens dit jaar. Ja. Die beesten maken zo'n gak geluid.
22: Het hoort echt bij de zomer als je in Flevoland woont, hè?
0: Ja, ja, absoluut.
22: Buiten is het bewolkt met ook wat zon en bijna overal nog droog. Maar vanmiddag trekken er felle regen- en onweersbuien over een groot deel van het land. En het wordt zo'n 17 graden.
21: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Houterman uit Elst, die zijn 65ste verjaardag viert op dinsdag 16 juni. Maar met een lijst komt met alle liedjes die op zijn geboortedag en verjaardagen bovenaan stonden in de top 40. En je mag het verwachten van een verzamelaar als Jan Houterman. Zolang ik mij kan herinneren, zegt hij, ben ik met de top 40 bezig. Andere aanvragen die komen van het oud-DJ-team van Radio Maywood in het Gelderse Posterink, die Uli aus Wiesbaden gedenken, oftewel DJ-technicus schangmaker André, die mede herinnert aan een onvergetelijke tijd daar. Radio Maywood had in 2004 nog een 25-jarig jubileum, zodat ook hun kinderen konden ervaren hoe het vroeger was allemaal. En hun lijst ligt

0: Van het begin tot het einde. Je geheugen volgt elk akkoord in de veronderstelling dat alles is zoals het is. En dan komt dat When the Guitar Turns to Rock and Roll. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dus je dan mee om mee te zingen. Dus, en dan word je toch een beetje gelukkig van als dat precies komt wat je verwacht dat er komt. Dat blijft het leuke van dit soort liedjes allemaal. Pussycat met Mississippi. En A Different Corner van George Michael. En Painted Black van de Rolling Stones.
1: De arbeidsvitamine.
0: Ook met dit liedje zul je geen moeite hebben om het te ontleden. Hoewel, dat is toch altijd lastig. Je moet een beetje terugdenken weer dan. 1, 2, 3, 4. Zo heten de stukjes die voorbij komen. Die stukjes die staan nooit op de juiste volgorde in die volgorde. Dus je moet iets anders gaan bedenken. Ja, ik wist zelf eigenlijk niet dat ze dat zongen. Maar je gaat het vandaag horen. De Doobie Brothers met Listen to the Music. Ze zingen People getting ready for the news. Some are happy, some are sad. Whoa, we got to let the music play.
1: 1. 2. 3. 4.
0: Nou, hier heb ik dus langsheen geluisterd. Maar hoe moet het? Niet 1, 2, 3, 4 dus, maar iets anders. Via de NPO Luister-app kun je reageren. En dan win je misschien een puzzelboek van arbeidsvitamine. Wouldn't it

Goedemiddag, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

83. DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: toch wel de mooiste uitvoering, hoor. Van Mr. Bojangles door Sammy Davis Jr. Hij was 47 destijds toen hij dit deed. En zo inlevend gezongen. Die man die komt tot leven, dus die Mr. Bojangles hierin. In de disco van Noodweer. Daarover zei Jan, wat een vreselijk liedje. Maar ik hoor ook heel veel andere leuke reacties hier. Koen die zegt, prachtig om na jaren weer eens te horen. Inderdaad, ja, die Jos Bloemkolk was de schrijver van een hele lange monoloog die de geschiedenis ingaat. Was de beste voor een club-dj in de jaren 80. Hij gaf er een hele eigen kracht er ook aan in de Noodweer. Odorex of Durex in de disco. Dat is geweldig verzonnen. Noodweer. En Small Faces hoor je met Lazy Sunday.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Ik heb Hans van de Puttelaar aan de telefoon uit Meissen in België. Klopt hè, Hans?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, leuk. Je zat te luisteren naar de radio zoals heel veel anderen. En dan komt ineens Listen to the Music voorbij, maar op een manier waarop je het nog niet eerder gehoord had. Doe je dan vaak mee of niet?
2: Nee, ja, ik luister vaak, maar ik heb het vaak mis.
0: Dat vind ik altijd leuk om te horen, want iedereen zit daar natuurlijk regelmatig mee. We krijgen best wel wat reacties binnen, maar ik ben benieuwd wat jij hebt gemaakt van deze Listen to the Music.
2: Ja, mijn eerste gedachte was 2-4-3-1.
1: 2. 4. 3. 1.
0: Ja, je hebt het goed bij elkaar bedacht. Ik kan niet anders zeggen. Dus wij belonen dit met een puzzelboek.
2: Ja, geweldig. Ik ben trots op mezelf.
0: Ja, dus, dat zou ook zeker zijn. Want die hersenen werken nog goed daar in die bovenkamer van je.
2: Ja, zeker.
0: geen klachten.
2: Nee, daar heb ik geen moeite mee. Alleen soms met deze puzzel.
0: Ja, nou, dat vind ik leuk om te horen. Nogmaals, want een spelletje moet niet makkelijk zijn, vind ik ook altijd.
2: Nee, dat vind ik ook.
0: Nou, hij zegt, we got to let the music play. Zullen we dat maar doen dan?
2: Ja, prima.
0: Hey, tot ziens.

Voor mij was het Indianenromantiek in 1973, maar de onderliggende boodschap was natuurlijk hartstikke menens. En we kregen veel meer mee van Redbone, gelukkig. Come and Get Your Love en Wokka en Fado en Witch Queen of New Orleans. Leuk om dat allemaal te hebben meegemaakt toen. Bob Dylan die meende ook wat hij wilde zeggen trouwens tegen de jonge helft van Amerika. The times they are changing, ook alweer lang geleden. En we hoorden ook nog Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Zij staat 14 juni in de Ziggo Dome en maakt heerlijke muziek trouwens. Vond het mooi om dat even terug tussendoor te horen. Terwijl we ondertussen bezig zijn met het draaien van de verzoeken van twee partijen weer. Wil je meedoen aan arbeidsvitamine? Doe daar ook mee via arbeidsvitamine.nl.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

Ja, die drummer die nog even lekker zijn best doet op het laatst. Dat is Denis van Blondie. En Blondie zit volgende week ongetwijfeld in de week van de jaren 70 die we dan gaan beleven. Vanaf aanstaande zaterdag gaat het allemaal gebeuren. Christina van Gastel die reageerde nog even. Van Gestel reageerde nog even. Want helaas heeft ze gisteren afscheid moeten nemen van haar moeder. Ze schrijft dat haar moeder tot hoge leeftijd van de Radio 5 programma's en vooral van arbeidsvitamine heeft genoten. Dus veel sterkte, Christina, met het verlies. En zo krijgen we regelmatig appjes binnen via de NPO Luister-app van mensen die daar hun zin hebben in deze uren. Feiten weten, zometeen meer muziek.

0: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Huh? Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
19: Defensie heeft de eerste concrete plannen naar buiten gebracht voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Die moet rond 2035 klaar zijn. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht. Ook komt er een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Daarmee wordt het een van de grootste militaire locaties van Nederland. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. Volgens correspondent Alice van Gelder zijn 10 aanvallers een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg binnengegaan. en hebben daar om zich heen geschoten.
20: Het gebeurde in de wijk Cleveland. Daar is een klein buurtje dat heet Jumpers. Waar mensen onder zeer slechte omstandigheden wonen. Tussen industriële gebouwen in zijn onder meer krotten gebouwd. En er zijn maar twee paden die eigenlijk die buurt ingaan. Die hebben de schutter dus genomen. Dus je kan je ook voorstellen dat mensen daar een beetje in de val zaten. Het is ook een wijk waar wel vaker geweld is.
19: De schutters zijn nog op de vlucht. Over een motief is niets bekend. De GasUnie maakt zich zorgen dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de komende winter, meldt de Telegraaf ook. In deze tijd wordt het gas ingekocht, maar door de oorlog in het Midden-Oosten liggen de prijzen een stuk hoger. De inkoop gaat volgens de GasUnie nu te langzaam. De Somalische WK-scheidsrechter, die geen toegang tot de Verenigde Staten kreeg, is tegengehouden omdat hij volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mogelijk banden zou hebben met terroristische organisaties. Hij heeft wel een geldig visum en de man werd vorig jaar nog uitgeroepen tot beste scheidsrechter van Afrika. Twee mannen die zich voordeden als nepagenten in Meppel zijn op heterdaad betrapt. De politie kwam ze op het spoor dankzij een tip van een inwoner die het zaakje niet helemaal vertrouwde. En later is ook nog een derde verdachte aangehouden. En breng alsjeblieft geen kleding meer, want we hebben hier meer dan genoeg, zeggen ze bij de kledingbank in Eindhoven. Daar helpen ze mensen met een krappe beurs aan een nieuwe outfit. Maar een gekreukt blouseje of broek met gaten erin is waardeloos, vertellen de medewerkers bij Omroep Brabant.
21: Het is fast fashion. We kijken alles na, dus dan denk ik van, jeetje, wie komt zoiets nou brengen? Ik maak wel eens een zak open en ik kijk erin en denk van, weg, dan gaat het ook gelijk weg.
19: Ze nemen daar dus voorlopig geen tweedehands kleding meer aan. Het weer is bewolkt met al wat buien. Vanmiddag worden dat er nog meer, mogelijk ook met onweer en hagel. En het wordt niet warmer dan 18 graden.
17: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

is Steven Greenberg, geflankeerd door Cynthia Johnson's scherpe vocal, die Minneapolis wilde verruilen voor New York. Dat zag hij namelijk als Funky Town. En hij werd dankzij deze wereldhit artist en repertoire manager bij Mercury Records, waar hij later ook nog Joss Stone kon tekenen. En Hanson, bekend van Bob. En Baha Man, bekend van Who Let The Dogs Out? Who? Who? Who? Arbeidsvitamine inderdaad, met radio Maywood DJ's uit het verleden. Uit Posterenk is dat. Dit zijn Jimmy Glimmer en DJ Poi, Dikke Deur, Knip, Tuit, Gijs, Sub DJ, Tokker. Ja, je had vroeger allemaal van die schuilnamen natuurlijk. Als de radiocontroledienst langs kon komen, moest je wel zorgen dat je niet John de Crosser heette, bijvoorbeeld, die deze lijst heeft gestuurd. Andere aanvragen zijn van Jan Houterman uit Elst vanochtend, eveneens Gelderland.

0: The Great Satchmo is dat, Neil. Of Neil Armstrong, wou ik zeggen. Dat is die man die op de maan liep. Louis Armstrong met What a Wonderful World. De For Question van de Moody Blues. Die muziek had ook echt diepte altijd, dat hoorde je wel weer. En The Suspicious Minds waren van Elvis Presley.
1: Maya
0: hi. Maya hoe. Ken je hun nog? Ozone.

Zuid-Australië. En nu ga ik er doorheen zingen. De band zag het zelf als melige sentimentele onzin, maar ze werden onder druk gezet om dit op te nemen als opvolger van Friday on My Mind. Uiteindelijk gereduceerd tot Peek en Kloppenburg, zoals ze allemaal weten. Al heeft het tot in lengte van jaren altijd ondergezeten onder de commercials. Rhiannon hoorde je van Fleetwood Mac, mythologische feeënkoningin. En het leuke Roemeense ozon met Dragostea din Tei hoorde je ook hier. Dit is Depeche Mode op de dansvloer.

Uitgevoerd door Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Dat was Carole King. Voici les clés van Gérard Lenormand. Een van Frankrijk's moderne chansonniers in de jaren 70 en 80. En dit is Fischer Z. Ja, volgens mij mag ik Fischer Z zeggen. Van John Watts wel in elk geval. Hier is So Long.

De midden en de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Even. En de jorn ging voorbij. En ze werd zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder deen. En hij zei bij even. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettige zij, meer gat.
1: Dat is nee of dat is goed pakken of hururen schutte vier. Ik heb er niks van verstaan met het Oost-Vlaams dialect. En daarmee had Ivan Heylen een enorme nummer 1 hit in ons land destijds. Wat een leuke muziek, al een tijd niet meer gehoord, zegt Matty daarover. En Arjan heeft ook helemaal naar zijn zin. We doen nog even de Righteous Brothers op de valreep.

0: Op zijn Phil Spector's is dat, The Righteous Brothers met You'll Never Walk Alone. Dit waren ze, de Arbeids Vitamine van vanochtend. Met de aanvragen van de DJ's van Radio Meewoed uit Posterink. En Jan Houterman, die vandaag 65 wordt. Tenminste, volgende week dan. Maar hij schrijft dat hij het vandaag is, omdat hij volgende week graag wilde. Maar dan hebben we die week van de jaren 70. Dus we zijn er weer één, is past er mooi op deze ochtend. Lunch lekker met Daniel Dekker. Tot morgen weer. En veel plezier. Afrotros.
1: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
17: Goedemiddag, Daniel. Op het spoor zijn storingen door blikseminslag. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht. Het regent en onweert niet overal, maar vooral in het midden van het land dus al wel, ziet ook deze weerman van Omroep Gelderland.
18: Als de temperatuur ook rond de 15, 16 graden zit, dan poppen de buien echt in een mum van tijd op. En daar kan een pittig exemplaar tussen zitten. Maar tussendoor, ook vanmiddag, nog steeds momenten dat het echt even een tijd droog is met zonneschijn. Dus het is heel wisselend. Het is hoe dan ook een toch wel vrij frisse junidag.
17: En het is volgens de NS ook nog niet duidelijk op dit moment hoe lang het nog duurt voordat er weer treinen rijden tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht. Oekraïne heeft grootschalige drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Rusland. Op meerdere plekken zijn militaire infrastructuur en olieinstallaties onder vuur genomen. In de door de Russen bezette plaats Mariupol is de haven geraakt. Ook een schip van de Russische schaduwvloot. En die haven is volgens Oekraïne nu zo goed als onbruikbaar. En op het bezette schiereiland de Krim is een historisch museum getroffen. Op de Krim is ook vrijwel geen brandstof meer. Voor de grote brand van eind vorig jaar in Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. En dat vuur verspreidde zich toen razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen en bij die brand in Hongkong kwamen toen 168 mensen om het leven. En er is ook nog vrolijker nieuws, want het was een dag om nooit te vergeten in Franeker voor 7 bruiden. Ze wonen allemaal in een woongroep voor mensen met een beperking. Een van hen zei dat ze nooit zal gaan trouwen, maar dat toch wel eens wilde meemaken. Het zorgpersoneel reageerde enthousiast, een bruidswinkel werkte mee. En in totaal voor 7 vrouwen werd het een hartverwarmende bruidsshow.
19: Een beetje zenuwachtig.
20: Heel erg zenuwachtig.
19: Ja?
20: Ja. Altijd denken in mogelijkheden. Ja. En met de collega's. En met de bewoners natuurlijk.
21: Ja. Mocht uit na wel 12 jurken, denk ik, zoeken.
19: En een mooie trouwjurk is dit toch?
21: Zeker. I said yes to the dress.
17: De verslaggever van Omroep Friesland was natuurlijk ook bij het resultaat. Er werden trouwfoto's gemaakt waarbij de familie het niet altijd droog hield. Het weer. Er trekken dus stevige buien met onweer richting het oosten. Tussendoor wat zon, maximaal 17 graden. En vanavond vooral in het oosten en zuidoosten buien.
16: Dankjewel. Je blijft in de buurt, hè?
17: Natuurlijk.
16: Tot zometeen.
15: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Lunch lekker met Daniel Dekker.

Blanca. Goedemiddag en eet smakelijk. Een paar minuten duurt het nog en heb ik Buddy verder aan de telefoon over een groot openlucht musical spektakel in Maastricht. En ook vanmiddag hier zangeres Bente. Die heeft het ontzettend druk. Ze heeft een nieuwe single uit. Ze staat op bijna alle festivals deze zomer. 5 keer in Paradiso in Amsterdam. Dat al helemaal is uitverkocht. Leuk om even met haar bij.

0: Lacey en de Sunshine Band. En dat was Give It Up. En toen ik Sunshine zei, kwam hier in Hilversum een heel, heel klein flauw zonnetje tevoorschijn. Daarvoor hadden we nog de Monkees uit de jaren 60. En dat was Valerie. Eet smakelijk ook voor thuis. Dit is NPO Radio 35 met de beste evergreens. En tot en met de 28 juni is het stadion De Geuzelt in Maastricht de openlucht locatie voor een spektakelmusical, De Bokkenrijders. En een van de hoofdrolspelers is Buddy Vedder. En we dachten, nou, die gaan we eens even bellen. Even kijken hoe mijn Buddy is. Buddy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
1: Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Wat een heerlijke plaat is dat, hè, van de Sunshine Band. Ja. Oh, man.
0: Is lekker, hè?
1: Ja, daar word je toch wel vrolijk van. Dus dat helpt wel. Dankjewel.
0: Goed zo. Vorige week woensdag was de première van de musical. Ik las overal lovende berichten. Heel veel goede recensies. Ook wel van Limburgers als Jacques Poels en Lex Uiting. Dus ja, die zeggen natuurlijk geen kwaad woord. Dat snap ik ook nog wel. Maar er waren ook heel veel mensen bij die het fantastisch vonden.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk waarvoor je het doet, hè. Voor het publiek. En het is voor ons als spelers altijd fijn dat als je een periode hard hebt gewerkt aan iets, dat het goed ontvangen wordt. Het is een verhaal waar voor iedereen denk ik wel wat in zit. Maar vooral denk ik voor mensen met een gezin. Die weten dat je eigenlijk alles voor je kind zou doen.
0: Ja. Het is echt een spektakelstuk. De regie is in handen van de man die ook Dagboek van de Herfsthond heeft gedaan.
1: Ja, en Zondag in het Zuiden en Geluk van Limburg. Dus nou ja, je kunt wel van CV Hermans, de regisseur en producent, zeggen dat hij het belangrijk vindt om echte Limburgse verhalen te vertellen. En dan niet op een kleine sympathieke manier, maar op een zeer sympathieke grootse manier. En dat betekende voor mij in dit geval dat ik paardrijles moest nemen. Want ik kom toch een aantal keren op een paard op in dat voetbalstadion. Er zijn meer dan 100 acteurs, 600 drones om er nog aan toe te voegen. In sommige gevallen ook wat poncho's die uitgedeeld worden aan het publiek als het weer is als vandaag.
0: Ja, dat is niet anders als het in de open lucht is natuurlijk. Maar dat
1: het kan ons verhaal ook wel versterken bij momenten. Dus tuurlijk heb ik af en toe wel te doen met onszelf en met het publiek als in de regen zitten. Maar het is ook wel weer een extra lading waardoor het verhaal misschien op een andere manier toch nog landt.
0: Ja. Over het verhaal, Buddy. Het gaat over een beruchte 18e-eeuwse roversbende. Dat waren de Bokkenrijders uit Limburg, hè?
1: Klopt, ja. Er was in die tijd misschien nog steeds wel een groot verschil tussen arm en rijk. De belastingen waren zo hoog dat af en toe de boeren niet eens meer hun eigen kinderen konden voeden. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen eten roven van de rijken om hun kinderen en henzelf in leven te houden. En omdat Limburg destijds verdeeld was in heel veel deelstaatjes, dus alles wat we nu kennen als gemeenten, waren toen natuurlijk een soort heerlijkheden en echte steden. En daardoor wist, laten we zeggen, de politie van die steden niet precies met wie ze te maken hadden. En waren ze vooral verbaasd dat overal tegelijk in dezelfde nacht werd gejat. En ze dachten dat het één bende was, maar dat waren dus heel veel verschillende boeren. Ja. En zo is de mythe ontstaan van de Bokkenrijders, want ze vlogen dus door de lucht. Want ja, hoe konden ze anders zo snel bij het ene dorp zijn of bij het andere dorp zijn? Maar in werkelijkheid waren dat gewoon eigenlijk de boeren en de armen die

0: die stalen voor hun kinderen.
1: Ja.
0: Maar los dat zij stalen, en dat geven nu een beetje alsof het een heel goed is, maar ze waren ook notoire brandstichters. Dus ze lieten altijd wel weten als ze ergens waren geweest. En nou, dat vuur heeft Cervé in deze voorstelling zeer letterlijk genomen.
1: Ja, waren gewoon criminelen eigenlijk, toch? Een beetje. Tenminste,
0: nou ja, het waren wel criminelen inderdaad, maar je krijgt toch een beetje sympathie, tenminste ik, voor ze. Omdat je wel weet dat het voortkomt uit een strijd die niet te winnen was voor hen. En daardoor zijn ze maar de randen van wat mag gaan opzoeken.
1: Ja. De Bokkenrijders, ik heb aan de telefoon een van de hoofdrolspelers, Buddy Vedder. En Buddy, jij bent dan ook een rover die op het paard dat stadion binnenkomt. Welke rover ben jij dan?
0: Ja, ik ben erover met misschien wel de grootste tweestrijd. Want ik ben de zoon van de schout. En de schout is een rijke. Je kunt hem een beetje zien als de officier van justitie, als je dat nu zou trekken.
1: Ja.
0: Alleen, ja, ik kan mij niet vinden in de denkbeelden van mijn vader. En word verliefd op een boerendochter. Dus ja, als ik me aansluit bij de Bokkenrijders, betekent dat ik afscheid neem van mijn familie. Maar wel kies voor mijn liefde. En ja, dat is natuurlijk een enorme strijd die hem dan bezighoudt. Op een paard in een stadion.
1: Mooi. Met onder andere ook op het podium 70 figuranten. Maar ook Milan van Waardenburg doet mee. Ik zag Suzanne Segers, Bart Storken. En jouw paard natuurlijk, want zit jij dan iedere avond, want er doen er meerdere paarden mee, hè? Zoek je dan gewoon een paard uit of heb je een paard toegewezen gekregen?
0: Nou, ik heb een paard toegewezen gekregen na een paar paardrijlessen, want toen zeiden ze, ah, je bent een enthousiasteling, dan moeten we jou Hidalgo geven, zoals het paard heet.
1: Hidalgo?
0: Hidalgo, ja, en we hebben nu, we hebben altijd even een ritueeltje voor de show, dan ga ik langs, ga ik even knuffelen. En dan voel ik al aan de knuffel of Hidalgo enthousiast is voor die avond of dat ik hem een beetje moet aansporen. En ik ben wel blij dat het altijd hetzelfde dier is. Want ja, het is toch wel spannend om in zo'n stadion voor 6000 mensen op een paard te zitten. En je wil het gevoel hebben dat je echt een connectie hebt met het dier. Dus als ik, dat heb ik nu ook, omdat ik elke keer met hetzelfde dier train en optreed.
1: Ja, dat kan ook wel mooi met paarden. Hè? Die paarden leggen ook wel echt contact met je, toch?
0: Nou zeker, ja. En het zijn hele gevoelige dieren. Ik hoorde laatst dat ze 3 keer zo goed kunnen horen als mensen. Dus elke keer als ik een hoge noot zing, ja, heb ik nog een beetje pijn in het hart voor Hidalgo, die daar heel vlakbij zit en het maar moet aanhoren.
1: Gaat die hinniken of gebeurt dat niet?
0: Nou ja, Hideke valt wel mee, maar soms moet ik wel de teugels een beetje aantrekken, omdat hij denkt, nou, dit is zo hoog, ik ga weer in galop. Ja. Terwijl, ja, in galop gaan en zingen is af en toe niet de juiste combinatie. Maar ik ben heel blij dat het eigenlijk wel goed gaat. Het was toch wel spannend. Voor de Soldaat van Oranje moest ik leren motorrijden, nu moest ik leren paardrijden.
1: Oh ja, ja, ja. Ja,
0: ja, dus zo leer je nog eens wat.
1: Zo is het. En het is ook wel leuk om te doen natuurlijk. Er zijn inmiddels al 80.000 kaarten verkocht. Het stuk is nog te zien tot en met 28 juni. Dus het einde van de maand. Het schijnt echt een waanzinnig spektakel te zijn natuurlijk daar in het stadion. Het MVV-stadion, de voetbalclub, die doet daar natuurlijk ook de wedstrijden, hè?
0: Ja, zeker. Ja, het is echt het voetbalstadion van MVV, waar wij op de voetbalveld ons stadion hebben gebouwd. Dus we zijn een stadion in een stadion. Soms denken mensen, nou, we kopen later wel kaarten, want het gaat toch wel verlengen. Maar in ons geval kan dat natuurlijk niet, want de MVV heeft het voetbalstadion gewoon weer nodig.
1: Ja.
0: Dus als je het wil zien, ja, dan is het echt nog tot het eind van deze maand.
1: Oké. Hey, en daar las ik nou ergens, oh ja, dat was bij het Musical Awards Gala. Jij bent ook nu zelf bezig met een muziektheatervoorstelling. Je bent producent ook nog geworden.
0: Ja, het was altijd al de wens om ooit te gaan produceren. Maar ik vond dat je eerst misschien even in het vak moet rondkijken voordat je meteen zoveel verantwoordelijkheid op je neemt.
1: Ja,
0: en toen, toen kwam het boek Alle Blauw van de Hemel voorbij. En toen dacht ik, ja, daar moet ik wat mee. Want dit raakt voor mij op alle vlakken wat ik vet vind aan theater. Namelijk, het heeft een maatschappelijk thema, de ziekte van Alzheimer. Het heeft een thema die mij aangaat, namelijk vluchten voor je emotie. En ten derde zag ik gewoon een waanzinnig mooi theaterstuk in die roadtrip die twee mensen maken. Dus nou ja, dat is ook nog in het theater, maar dat is pas in het najaar. Al zijn de kaarten daarvan wel bijna allemaal al weg.
1: Ja, vanaf 20 november gaat dat te zien zijn door het hele land, Buddy.
0: Ja, Alle Blauw van de Hemel, yes.
1: Nou, je bent een drukke man, hè? De laatste tijd, want ik zie je ook regelmatig op televisie. Bij 1 tegen 100 zit je daar nog in eigenlijk?
0: Ja, zeker, ja. 1 tegen 100, House of Hide and Seek. Ja, straks een beetje, ik weet het dat het een beetje, het is een beetje een drukke buddymaand. Maar kan ook, zeg genoeg andere zenders om daar naar te zappen, mocht je mij even niet willen zien.
1: Ja, dat kan ook nog. Nou, ik wens je een mooie dag. Leuk dat je van de lijn kwam. Succes met de Bokkenrijders, hè?
0: Dankjewel. Wat ga je draaien? Dan blijf ik even hangen.
1: Ik doe Charles Aznavour.
0: Oh, dan blijf ik zeker hangen.
1: Nou, doe dat gezellig. Tot later weer, hè, Buddy.
0: Dankjewel. Ja, doei.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet met...
2: Ja, ik ga meer keuze krijgen. Dan...
1: Oh, je meer keuze? Oh,
2: je bent geweldig. Je bent geweldig, hè? Dat komt vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel bestemd stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

Mooi dit, hè? Danny Vera met Marlon Pichel en Try Again, zo heette dat. En daarvoor hadden wij nog Charles Aznavour hier tijdens de lunch. Lunch lekker op NPO Radio 35 met de allerbeste evergreens. Dit is er bijvoorbeeld eentje van de Boss, Bruce Springsteen.

0: 1984, dat was Dancing in the Dark. Half één geweest, het laatste nieuws nu met Carolijn. Goedemiddag.
1: Hey Daniel.
0: Hey.
1: Er dreigt eerder dan verwacht een tekort aan elektriciteit in Nederland. Dat zegt netbeheerder Tennet. Steeds meer bedrijven schakelen over van gas op elektriciteit. En mensen rijden ook vaker op elektriciteit dan op benzine. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal en Schiphol, ja, het ligt nog steeds plat. Er rijden geen treinen door blikseminslag. Het leidt ook tot vertraging op andere trajecten. En de problemen op het spoor zijn voorlopig nog niet opgelost. Oud-politicus Geert Dales heeft van de rechter een taakstraf gekregen van 40 uur... vanwege belediging, smaad en het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Volgens de rechter schold de oud-politicus van de VVD en 50PLUS een taxichauffeur uit voor kut Marokkaan en vuile moslim en zette vervolgens een foto van het kenteken van de chauffeur op sociale media.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Er zwemmen nog steeds twee dolfijnen rond voor de kust bij Lauwersoog. En dagelijks staan of zitten er mensen op de dijk met verrekijkers en fotoapparatuur.
3: Ik zag op het journaal dat er dolfijnen waren. Daarom zijn we hier. Even kijken.
4: We zitten hier op de camping bij Dokkum. Dus ja, we lazen dit en
3: denk, maar even gaan.
4: We zagen ze net omhoog springen hier bij 15. Eerst het kleintje en toen de grote.
5: De grote zag ik net echt boven het water uitkomen. Dus ik zag ook de verschillende kleuren. Dus dat was wel een cadeautje.
3: Het is toch uniek, of niet?
1: Ja, en mochten die dolfijnen aanspoelen, duw ze dan niet terug, waarschuwt SOS Dolfijn bij RTV Noord. Leg het dier dan op zijn buik, zodat er geen zand en water in het luchtgat kan komen. Hou hem ook nat. Maar ja, voorlopig lijkt het allemaal goed te gaan met
0: gelukkig
1: de twee.
0: Dan maar. Nou, nooit terugduwen.
1: Nee.
0: Nee, geldt ook voor mensen trouwens, hè. Als ik het water uitkom...
1: Jij duwt nooit iemand terug.
0: Nee, niet terug. Ja, gelukkig. Ik ben er net uit, ja, toch?
1: Het weer. In het midden van het land trekt een zone met stevige buien richting het oosten. Tussendoor schijnt de zon. Het is maximaal 18 graden. En ook vanavond zijn er nog buien. Morgen is het vaker droog en valt er vooral in het oosten nog wat regen.
0: Dankjewel, Carolijn.

0: WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de Studio-app.

0: was niet heel moeilijk, denk ik, toch? David Lee Roth met California Girls als dubbeldekker 1. En dubbeldekker 2 van de Beach Boys. California Girls, wie was er het eerst? Met die meiden uit California. Is het dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Je kunt een appje naar de studio sturen. Krijg je zo meteen 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan win je hem. De lunch. Lekker kaasschaaf.
1: Af en toe slaap je hier.

0: als jouw land, dan zal ik er zijn. Vanuit de luchtballon, Jeroen van der Boom was dat. We gaan naar Martin in Overschie tussen Delft en Rotterdam. Martin, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Daniel.
0: Zit jij ook een beetje te verheugen op die Evergreen Week van de jaren 70?
1: Zo, dacht het wel, ja. Heerlijk, man.
0: Ja, lekker, hè?
1: Daar begon ik mijn plaatjes te kopen, dus ja, nee, daar heb ik heel veel herinneringen aan.
0: Ik ook. Dat is echt die tijd dat je eerste singeltjes ging verzamelen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Heb je nog een favoriet nummer, Martin? Dan probeer ik dat te onthouden volgende week. Dan kan ik dat voor je draaien.
1: I gotta make your mind. Ben ik even zijn naam kwijt. Dat was mijn eerste singeltje. Daar kun jij me toch wel bij helpen. I gotta make your mind.
0: I'm gonna make your mind? Mine. I'm gonna make your mind. Dat is van Lou Christie volgens mij.
1: Juist, dat was hem.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar dat was mijn eerste singeltje. Okay. Dat vergeet ik nooit.
0: Nou, dan kunnen we dat even schrijven. Ja, ik vraag het even hier in iemand. Ik heb natuurlijk een heel team om me heen. Die kan ik nooit alleen allemaal. Die schrijven dat dan even op. Martin Pronk, I'm gonna make your mind. Lou Christie, pakken we volgende week even mee.
1: Hey, fantastisch.
0: Maar we beginnen nu even met de quiz. Wie was er het eerst met California Girls? Martin, was dat dubbeldekker 1 David Lee Roth of dubbeldekker 2 de Beach Boys?
1: Dubbeldekker 2 de Beach Boys.
0: Ja, 1965 en 20 jaar later David Lee Roth. En ja, we gaan beginnen aan de quiz. Je hebt de Omroep Max Sokken in ieder geval gewonnen.
1: Nou, fijn.
0: Die kwam mee toe. En volgens Brian Wilson van de Beach Boys kreeg hij inspiratie voor dat nummer California Girls. Dankzij de muziek van Bach. Wat zijn de twee voornamen van Bach?
1: Oeh, Sebastian.
0: Ja, nog
1: een. Johann Sebastian.
0: Ja. David Lee Roth, die werd natuurlijk bekend als leadzanger van een band die grote hits scoorde met Jump, Running With The Devil en Why Can't This Be Love. Welke band zoeken wij? Is dat A. Van Halen, antwoord B. The Simple Minds of antwoord C. Status Quo?
1: 1. Van Halen.
0: Ja, Van Halen.
1: Van Halen.
0: Nou, ja. die kaarschaaf die is al bijna in het postpakketje.
1: Zo.
0: Ik zeg even Overschie alvast op de envelop, hoor. Hey.
1: Ja.
0: Het grasseizoen voor de tennissers is begonnen. En ook in Nederland wordt er een toernooi op gras gespeeld. Waar vindt dit toernooi plaats? Is dat A. Rotterdam? Antwoord B. Rosmalen? Of antwoord C. Het Vondelpark in Amsterdam?
1: Dat is antwoord 2. Rosmalen.
0: Rosmalen, ja hoor! Zo. Martin, en het kost je ook niet echt moeite, tenminste, zo te horen niet.
1: Nee, ik ben ontzettend
0: een
1: sportfanaat. Ik kijk alles.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan komt het daar natuurlijk van. Ik vond dat je de antwoorden sneller gaf dan dat je op je eerste singeltje kwam, zeg maar.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou ja, van harte gefeliciteerd met je prijzen natuurlijk.
1: En ja, Daniel.
0: We gaan jouw favoriete versie van de California Girls draaien.
1: Nou, en dat is The Beach Boys.

0: Earthbound, Earthbound. En Davis on the Road Again. Zometeen zijn wij terug met onder andere het favoriete liedje van Martin Prokop. Want dat komt uit de jaren 60. Die Lou Christie met I'm Gonna Make You Mine. Ik ga hem zometeen draaien. Tot zo.
1: Doei.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
13: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5:00 op NPO 1.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. 1:00 het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen. Hij dreigt dan het bijstandsbudget van gemeenten te korten. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, die moeten verplicht de Nederlandse taal leren, zodat ze aan het werk kunnen komen. De bedoeling is dat ze minimaal op het niveau van kinderen in groep 8 uitkomen. Op dit moment controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als het niet verandert, dreigt de minister met minder geld voor de gemeentelijke bijstandsbudgetten. De Nederlandse gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld voor de komende winter. Daarvoor waarschuwt de GasUnie. De gasbergingen zijn nu voor zo'n 19% gevuld. In oktober moet dat 80% zijn. Maar met het huidige tempo gaan we dat niet halen, zegt de GasUnie.
1: Het is belangrijk dat er haast gemaakt wordt met het vullen van de gasopslagen. En ook met betrekking tot een beleid voor strategische noodvoorraden. Dat je voor de winter goed gesteld wil staan. Je wilt een koude winter kunnen overbruggen. En je wilt ook mogelijke onderbrekingen van gastoevoer naar Nederland of naar Europa. Door wat voor omstandigheden ook. Dat wil je vermijden.
14: Ja, inkomens van gas die wachten daar nu mee. Omdat door de oorlog in het Midden-Oosten het gas erg duur is. In Alabama, in de Verenigde Staten, mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar die straffen uit met stikstofgas. Ter dood veroordeelden krijgen dan een gasmasker over het gezicht en sterven door zuurstofgebrek. Op die manier zijn al 8 mensen geëxecuteerd. Zometeen gaan er weer wat treinen rijden tussen Breukelen en Utrecht. Vanochtend viel het treinverkeer stil na een blikseminslag. Nou, deze reizigers die zijn er niet blij mee.
15: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken.
16: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
17: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet snel naar mijn huis. Hij moet borstvoeding nemen van mij. Ik ben een beetje teleurgesteld.
14: Ja, ook op andere plekken zijn er problemen op het spoor. Mogelijk dus door die bliksem tussen Utrecht en Eindhoven en Utrecht en Arnhem rijden er daardoor nu minder intercities. Het weer dan. Voorlopig nog altijd kans op buien met onweer. Graad of 17 is het. Morgen vooral in het oosten nog wat buien. Verder af en toe zon. En dan opnieuw zo'n 17 graden.
2: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Lunch lekker met Daniel Dekker.

Celtic Club met Boy George. Die zag ik opeens opduiken bij het Eurovisie Songfestival ook. Dit was een hele grote hit uit de jaren 80. Carmen Chameleon. Met straks Bente hier aan de lunchtafel. En we moeten even niet te vergeten om een liedje te draaien voor Martin Pronk. Hij was de kandidaat bij de Dubbeldekker Muziekquiz. En hij had het over zijn favoriete Evergreen uit de jaren 70. Kon hij eerst niet opkomen. Dat was het eerste singeltje dat hij kocht, maar... Dat nummer dat komt uit 1969. I'm Gonna Make You Mine van Lou Christie. Nou, weet je wat? Beste Martin, er is hij.

0: toen ze dit liedje heeft opgenomen, ook een lange jurk aan had. Shirley Bassey, die ken ik alleen maar in lange, mooie jurken. Hoort bij dit liedje ook. This is my life, Shirley Bassey.
1: De beleggingstips.
0: Ja, ben ik nog helemaal vergeten, want we hebben iedere dag eigenlijk dat jullie je ook met de muziek mogen bemoeien. Dat geef ik graag uit handen. De beleggingstips, iets voor op de salade of op het broodje. En vandaag moet het iets te maken hebben met het luchtalarm. Uit de actualiteit komt dit, want het luchtalarm blijft toch bestaan. Er komt een nieuw systeem dat dan landelijk kan worden bediend. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ik heb dan meteen weer een gedachte erbij dat er dan zomaar weer iemand zomaar dat alarm laat afgaan. Dat je telefoon ergens ligt en dat je helemaal rotschrikt dat het luchtalarm afgaat. Maar goed, misschien weet je er wel een leuk liedje bij. Laat het me weten via de NPO-luisterapp. Dan ben je binnen een paar seconden hier in de studio. Nou, en zeer zo hoor. Jawel, even een applausje. Daar is Bente. Winnaar van vele prijzen. Ja, toch?
2: Ja, nou, dankzij jou, hè? Dankzij jou.
0: Nou ja, dankzij jezelf vooral natuurlijk.
2: Ja, oké. Maar jeetje, ook wel echt mede dankzij jou.
0: Ja, ik heb je een beetje geholpen.
2: Jij bent wel iemand die echt aan mij ziet.
0: Ik ben fan.
2: Ja, dat weet ik. En ik van jou.
0: Ja, nou,
2: wij zijn gewoon fan van elkaar.
0: Ik zag jou, ja, nou, dat is het misschien wel. Ik zag jou dus zaterdag weer bij Snelle, thuis
2: ja,
0: bij Snelle.
2: Ja, zo lief ook. En zo leuk om je even te zien daar. Maar, ik was even zo vluchtig, want ik moest snel weg. Maar...
0: Jij moest weg weer, hè?
2: Ja, want,
0: jij hebt het ongelooflijk druk. Het is een wonder dat je hier zit. Je bent er wel echt, hè?
2: Het is een wonder. Wees dankbaar.
0: Het is geen AI dit, toch?
2: Wees allemaal dankbaar. Ik ben zo... Weet je, hoe noem je dat ook weer? God complex ja. Krijg je dan.
0: Nee, maar je had weer een heerlijk optreden met je band.
2: Ja, ik vond het echt leuk. Ik vond het echt een leuk festival. En ik vond het ook zo leuk voor Lars. Dat het gewoon zo'n succes was.
0: Ja.
2: Echt te gek hoor. Dat is nog maar te zien. Hoeveel regelingen je allemaal doorheen moet. En alles moet gefixt worden. En zoveel mensen die je op zo'n dag meehelpen. Het is echt bizar. Ik vond het echt vet dat het zo'n succes was.
0: Ja, in Buslo was het. Op een recreatiegebied aan het water.
2: En ja, ik heb ongeveer 5 keer Hallo Deventer gezegd. Ja.
0: Hè?
2: Maar ja, het ligt 5 minuten van Deventer.
0: Ja, dat kon wel.
2: Ja, toen kreeg ik in mijn oortje ineens van, we zijn in Buslo.
0: We zijn in Buslo, maar we hebben heel veel mensen uit Deventer en omgeving.
2: Ja.
0: En ik zei ook nog tegen Lars, sneller dus, op het moment dat de toiletten echt druk worden, want dat was het wel bij het publiek, er waren meer dan 10.000 mensen op dat terrein, hè?
2: Ja, maar 22.000.
0: 22.000.
2: Bizar, hè?
0: Ongelooflijk.
2: Echt vet.
0: Dus dat komt terug, hè, dat festival.
2: Ja, ik hoop het. Ik vond het echt te gek.
0: Ja. Nou, ik heb weer van je optreden genoten.
2: Lief.
0: Ook als fan. Maar ik zag jouw agenda, Bente.
2: Ja.
0: Nou, alle festivals die er een beetje aan te tikken zijn. Van Pinkpop tot Concert at Sea, Rock Werchter, Amsterdamse Zomer, Huntepop.
2: ook niet onbelangrijk.
0: Nou, die staat er ook tussen. Alle festivals ben jij.
2: Ja, het is echt bizar. Ja, het is echt zo vet. Echt leuk. Ja, eigenlijk alleen Lowlands en Down the Rabbit nog niet.
0: Nee. Ja. Maar is dit iets bewust van je dat je denkt, dat vind je het leuk om op festival te... Ja, dat moet haast wel natuurlijk.
2: Ja, ik hou ervan. Ik vind dat het leukste wat er is. Als je een tourshow geeft, nou, dan komen mensen allemaal voor jou. En dan heb je best wel wat meer vrijheid in hoe je een show inricht. Omdat mensen toch wel voor jou komen. Maar op een festival moet je best wel hard werken om mensen een beetje mee te krijgen. En dat vind ik leuk. Ik vind dat echt, daar zit zoveel charme aan, vind ik.
0: Ja.
2: Dat hele live aspect komt dan zo tot leven. Dat je echt moet werken om die... Ik ben dan zo blij als je dan die sit-down doet. Je werkt er echt naartoe als mensen meedoen. Dat denk ik echt. Want als je dat aan het begin van je show doet, dan doen mensen helemaal niet mee. Je hebt helemaal geen zin in, joh.
0: Nee, maar ik heb wel een aantal sit-downs van jou meegemaakt inmiddels. Ja. Maar ik heb nog nooit gezien dat mensen niet meededen of zo.
2: Ik wel, hoor.
0: Ja?
2: Ja, ja, ja.
0: Waar was
2: vreselijk. Dat? Vreselijk.
0: Waar was dat, in Deventer zeker?
2: Nee, ja, ik heb dat wel eens gehad. En dan merkte ik ook aan het einde van de show van, ik zat er volgens mij ook gewoon zelf niet lekker.

0: En ik zeg ook altijd in mijn show, zeg ik gewoon dat muziek maken echt een gesprek is. En dat je dat samen doet. En ja, dan, als mensen dan ook minder meedoen tijdens een show, dan ligt dat echt ook wel vaak aan mezelf, hoor. Dat ik misschien zelf die dag ook wat minder heb kunnen geven.
1: Ja. Ja. Ja, het is toch een gevoel wat je overbrengt ook, hè?
0: Dat denk ik, ja. Ik denk echt dat dat het wel is, ja.
1: Nou, heb je in april net je tour afgerond.
0: Ja.
1: Jij en ik. 11 optredens heb je gedaan. Even naar Eindhoven. 2 keer in het Patronaat in Haarlem.
0: Ja.
1: Zag ik. Door een Roosje in Nijmegen. En een keer in Brussel ook.
0: Ja.
1: Even over de grens bent, hè?
0: Het was echt leuk, want het was die show die stond er nog in. Ik heb toen het voorprogramma van Pommelien gedaan in de AB.
1: Pommelien Thijs. Jeetje, die is ook goed trouwens.
0: Zo, zij is geweldig.
1: Geen fan vind ik wel van haar, maar ik vind haar wel heel goed.
0: Oh ja, ik ben wel echt fan van haar. Ik vind haar zo cool.
1: Ja.
0: En ik mocht haar voorprogramma daar toen, 10 keer deed ze hem volgens mij daar.
1: Niet te geloven hoe groot Pommelien.
0: Ja, ja, het is echt absurd. En toen heb ik gewoon mijn eigen showtje daar aangekondigd. In dat kleine zaaltje daarvoor. Wat is het, 200 mensen of zo. En dat raakte uiteindelijk ook uitverkocht. Daar lang wikken en wegen. En toen stond ik daar en dat was zo leuk. Het was misschien wel een van de leukste shows van de tour. Want al die tourshows waren de grote zalen van Nederland. En dat is fantastisch. Maar dan kijk je ook best wel in een grote mensenmassa.
1: Mm-hmm.
0: En in die AB, ik zag gewoon ineens weer van dichtbij de fans die er 6 jaar geleden ook al stonden. En we waren echt even met elkaar daar. En dat was zo leuk. Het was zo intiem. En dat had ik echt even gemist.
1: Ja, ik denk dat jouw muziek zich daar ook best wel voor leent.
0: Ja.
1: Voor zo'n, misschien moet je ook eens een keer zo'n toertje doen.
0: Ja, ik vind dat echt leuk. Typhoon heeft dat een keer gedaan. Zo'n kleine zalentour. Een tijdje geleden, volgens mij 2 jaar geleden of zo. En dat heeft me toen ook wel geïnspireerd. Dat ik dacht, wow, dat is zo leuk. Als je gewoon met z'n allen zo lekker in een kleine zaal staat. Heeft zoveel charme.
1: Kun je misschien ook weer andere liedjes doen.
0: Ja, precies. Ja, gewoon een soort klein mini-toertje.
1: Nou, we gaan het uitgebreid over muziek hebben natuurlijk. En ja, een van de hoogtepunten tijdens je optredens was ook weer in was het nou Deventer? Nee, in Buslo. Was dat toch? Deze toch? Ja, die gaat toch nog een keertje draaien. Blijft toch mooi. Bent er bij ons? Dit is Kan Je Me Zien?

0: Dat en de Ballroom Blitz, muziek uit de jaren 70. Volgende week de hele week hier op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Vandaag bij ons Bente. We hebben toch weer even dat liedje gedraaid en er komen meteen weer reacties binnen. Mensen, blijven dat een mooi nummer.
1: Lief, ja. Echt bijzonder. Hij is laatst platina gegaan. Te bizar.
0: Platina Award gekregen.
1: Bizar, hè?
0: Ja, hoeveel streams heb je dan?
1: 20 miljoen.
0: Zo, dat zeg je even zo.
1: Ja, nee, maar ik kan het zelf niet geloven.
0: 20 miljoen.
1: 20 miljoen. Ja, we zitten nu op 23 miljoen.
0: Still counting.
1: Ja, still counting. Het
0: is
1: bizar,
0: mooi,
1: hè?
0: Bente. Ja, dat is echt bizar, ja.
1: Ja, dat is echt niet normaal.
0: Maar het is natuurlijk een prachtig nummer.
1: Ja, lief.
0: Zo doe je wel meer mooie dingen. En ja, om 4 uur vanmiddag gaat er iets gebeuren.
1: Ja.
0: Hoor ik ook net ergens, hoor.
1: Ja, dan ga ik iets leuks aankondigen. Op mijn Instagram.
0: Ja, iets leuks aankondigen.
1: Ja, iets leuks aankondigen.
0: De laatste keer kwam je door een papieren wal heel gestormd. En toen dacht ik ook, wat gaat er nou weer gebeuren? Ja, precies toch?
1: Ja.
0: Gaat er iets origineels? Wat ga je doen?
1: Ja, ik ga misschien wel weer een koprol maken.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Of scheef staan. Ik sta misschien wel scheef.
0: Je staat misschien scheef?
1: Ja.
0: Ik zet de wekker.
1: Is goed.
0: Vanmiddag om 4 uur gaat dat gebeuren. Bent er met... is het groot of klein nieuws?
1: Nou, ik vind het heel groot nieuws. Je kan het op verschillende manieren interpreteren. Het kan klein, het kan groot, het kan medium... heel groot, heel klein.
0: Wat een cliffhanger is dit,
1: wat je
0: hè?
1: Maar wil.
0: Je weet het gewoon niet, wat gaat gebeuren. In ieder geval niet nog een extra concert in Paradiso.
1: Nee, en je kan het gewoon interpreteren in alle soorten en maten.
0: Oké, nou dan ga ik wel voor XL.
1: Ja,
0: voor de zekerheid. Weet je wel? Dan heb ik in ieder geval. Ik kan het altijd nog kleiner maken.
1: Ja, precies.
0: Zo is het. Zondag 6 december is de eerste keer Paradiso Amsterdam. Een middagshow en een avondshow.
1: Ja.
0: Want die staat daar 5 keer, helemaal uitverkocht. 4 uur nadat... Dat was eerder uitverkocht dan dat je concert gaf. 4 uur tijd was er alle kaarten weg voor 5 shows.
1: Ja, het was echt bizar. En die eerste 3, die waren gelijk weg. Alleen die laatste 2 hebben we dus eventjes op moeten wachten. Omdat dat dus middagshows waren. Ja, die duurden dus zo 4 uur.
0: Ja, ja.
1: De rest was allemaal meteen weg. Echt, ja. Ik vind het echt bizar. Ik weet niet wat mij overkomt.
0: Je kunt hem wel op de wachtlijst... ja, jij niet natuurlijk, maar... Als je er nog naartoe wil, kun je op een wachtlijst komen.
1: Is dat zo?
0: Dat zie ik hier staan.
1: Oh?
0: Ik weet het niet.
1: In mijn ogen is het gewoon dik uitverkocht.
0: Ja,
1: maar gewoon... misschien als mensen dan ziek zijn of zo. Dat ze dan hun kaartje kunnen verkopen.
0: Ja, dat is misschien wel...
1: Dat was toen in Carré ook. Toen was er ook een wachtlijst.
0: Nou zeg, daar was het ook helemaal rampvol ook in Carré.
1: Ja, ja.
0: Wat een show was dat.
1: Ah.
0: Weet je wie erbij waren geweest, maar het is echt...
1: Ja, jij was daar.
0: Ik was daar. Een indrukwekkende show vond ik het.
1: Ja, lief. Het was ook een bijzondere avond gewoon.
0: Ja, hè?
1: Dat is echt bijzonder, ja.
0: Je stond wel heel erg aan. En je hebt nu een record te pakken in Paradiso. Want niet eerder deed een Nederlandse soloartiest zoveel Paradiso-shows achter elkaar, joh.
1: Ja. Ja, ik weet soms niet wat ik moet zeggen, hoor. Want ik vind het ook bizar, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het ook echt bizar. Het is zo bijzonder hoe alles afgelopen jaar een plekje heeft gekregen. En op zijn plek is gevallen. En hoe mensen zo mij de ruimte geven om mezelf te zijn, ook overal. En niet in die lijntjes te blijven van hoe dingen moeten of zouden horen. Zeg maar. Ik kan volledig mezelf zijn en dit doen. Het is echt een droom.
0: Maar Bente, ik denk dat dat wel met elkaar te maken heeft. Dat je jezelf bent.
1: Nou, dat is lief.
0: Want mensen dat... Nee, maar dat is altijd goed, toch?
1: Ja, nee, zeker.
0: En dan moet je maar afwachten. Ja, ze kunnen je ook verketteren natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, ik had daar laatst een gesprek met iemand over. Dat iemand zei van, ja, trek het je niet zo aan wat mensen van je vinden, weet je wel. En toen zei ik, nou, dat doe ik wel heel erg. Want ik ben zo mezelf overal. Dat als iemand dan ook iets over je vindt. Of dat nou dan op de radio is of op televisie. Dan vinden ze ook echt wat over mij. Dan is
0: maar
1: het
0: had
1: niet...
0: je dat vroeger ook al op school en zo? Dat je dat ook een beetje had?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja, het is niet, zeg maar, ik deed altijd alsof me niks boeide, zeg maar. Maar het boeide me denk ik zoveel dat ik zo erg wilde laten merken dat het me niets boeide. Door gekke kleren aan te trekken en zo. Dat het gewoon eigenlijk te obvious was dat het me heel veel boeide.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik wilde eigenlijk gewoon altijd, zeg maar, dat iedereen mij dan lief en aardig vond, zeg maar.
0: Nou, dan kun je beter mee ophouden. Dat gaat nooit werken.
1: Nee, dat gaat echt nooit werken. Ik ben zo'n rot persoon.
0: Ja, nou, nee, dat niet. Maar, nee, maar ook, dat is zo vermoeiend ook.
1: Ja, het is echt zo vermoeiend. Ik kan niet meer.
0: Nee, toch? Dan ben je back af.
1: Ja, nee, back af. Nee, dus het is, ik ben gewoon mezelf. En ik ben heel blij en dankbaar dat mensen mij op die manier willen zien zoals ik ben. Ja,
0: en je maakt fantastische muziek natuurlijk. Ja, zometeen je nieuwe single op de radio. Maar het is alweer 1:30 geweest.
1: Jezus.
0: Als ik met Bente ben.
1: Ja.
0: kletsen wat af. Voordat je het weet is het 17:30. Hey. Dan hebben we 4 uur moment zelfs gemist. 4 uur vanmiddag had er iets groots gebeurd. Ik denk dat de NOS het er even meepakt, hoor.
1: Ja, denk ik ook. Het is een graaien.
2: Ik maak een aantekening vast. Ja,
0: doe dat maar. Ja. Renate met laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Mauritshuis hoeft de 25 kunstwerken die de erfgenamen van kunsthistoricus Abraham Bredius opeisten niet terug te geven. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. De erfgenamen wilden die topstukken terug hebben, omdat het museum die waardevolle schilderijen in hun ogen te weinig zou tentoonstellen. Maar volgens de rechter was het museum dat ook niet verplicht. Voor de 3e keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Afgelopen nacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij 2 andere woningen in de buurt. Politie onderzoekt nu of die explosies iets met elkaar te maken hebben. De paus die zegent vandaag de Sagrada Familia in. Dat is die basiliek, die beroemde basiliek in Barcelona van architect Gaudí, waar bijna 125 jaar aan is gebouwd. De paus zegent die basiliek vandaag in, omdat Gaudí vandaag 100 jaar geleden is gestorven.
0: Is hij af nu, die Sagrada Familia?
2: Ik heb geen idee eigenlijk. Blijf ik je het antwoord over schuldig?
0: Ja, iedere keer als ik in Barcelona ben, ga ik toch even kijken. Maar het lijkt wel alsof het niet opschiet of zo.
2: Ik ga het voor je opzoeken.
0: Wil je dat even doen?
2: Ja. Nog iets anders. Het leven van een weerman gaat niet altijd over rozen. Blijkt uit beelden uit Amerika. Deze weerman van 5-5, moet ik zeggen, nieuws, die gaf een update over een orkaan toen er ondertussen brand uitbrak in de studio. Nee. Maar daar liet hij zich echt niet door van de wijs brengen.
3: And there is a fire in the studio right now. But again, we're looking at this tornado warning right now.
2: Ja, en ondertussen vulde die studio zich met rook. Maar die weerman die zegt, ja, ik wilde de mensen toch echt waarschuwen voor die orkaan. Dus hij ging gewoon door.
0: Dat is wat, hè?
1: Wat een liefie.
0: Ja, wat een liefie, hè? Nou ja, wij letten altijd wel op als jij hier staat.
2: Dat, daar ben ik blij mee.
0: Ik heb altijd een brandblusser hier klaarstaan. Je weet het nooit.
2: Heel fijn, ik voel me heel gerustgesteld. Goed, het weer werkt ook mee. Kans op buien met onweer en een graad of 17. Morgen vooral in het oosten nog enkele buien, verder af en toe zon. En dan opnieuw zo'n 17 graden.
0: Dankjewel, Renate.

0: Daar was hij dan, Cliff Richard en The Living Doll. De beleggingstips. En de voor de samenwerking tussen Bent en Bluff gaan we zo meteen natuurlijk nog even over hebben. Maar eerst even kijken of we het een beetje wil opschieten met die alarmliedjes die jullie aan het insturen zijn. Minister van Welvaart, Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd dat het luchtalarm per 1 januari 2028 zou verdwijnen. Maar het blijft nu dus alsnog. Gasten in de politiek weten ook niet waar ze mee bezig zijn, toch? Dan is het weer weg en dan is het er toch weer, ja.
1: Het ging toch weg?
0: Het ging, ja. Begin jij hem toch even, ja.
1: Wat is dat nou weer, joh?
0: Het ging toch weg?
1: Ja.
0: Nee, maar het blijft dus nu, Bente. Defensie gaat meebetalen aan 4200 alarmpalen. Die worden per veiligheidsregio bediend. Maar er komt nu één landelijke knop om alle alarmen te activeren. Nou, ja, wel een keer leuk om op die knop te drukken.
1: Ja, oh mijn god. Ja,
0: ja toch? We zoeken er liedjes bij en natuurlijk waren luisteraars die deze willen horen.

0: Je kunt nog een paar minuten je suggesties insturen. En de samenwerking met Bluff en Bent. Ja, iedere keer als ik het liedje hoor, denk ik dat is toch... Het is zo'n goede match ook tussen Pascal Jacobs en jou.
1: Ja, ik ben echt fan van hem. Ja?
0: Ja,
1: ja en sowieso gewoon Bluff. Ik heb hun zo vaak in de auto gewoon opstaan. Ik luister gewoon echt kapot veel naar hun. Het geeft echt zo'n nostalgisch gevoel naar een soort hele leuke tijd van vroeger. En voor mij dan van vroeger. Het klinkt echt alsof ze zijn natuurlijk niet 80 of zo. Maar gewoon echt zulke mooie muziek van mijn jeugd.
0: Ja, dus jij groeide toen op natuurlijk.
1: Ik groeide toen op.
0: Wat luister je dan? Bluff dus ook?
1: Ik luister echt veel naar Bluff, ja. Ja, ik luister echt heel veel naar Bluff. En ik luister ook veel naar Frenna. Rosalia luister ik veel naar. En dan soms luister ik dan gewoon lekker het album van Roxanne. Of lekker naar andere vriendinnen. Ik luister wel veel muziek. Ja.
0: Ja, ik ook hoor, natuurlijk.
1: Ja.
0: En jij was lekker even met vakantie.
1: Ja.
0: Op de Antillen heb je even rondgehangen.
1: Ja.
0: Lekker weertje, een beetje uitrusten, toch?
1: Zeker.
0: Allemaal goed gelukt.
1: Ja.
0: Maar je wil eigenlijk ooit... waar heb ik dat nou weer gehoord? Of ergens gelezen dat je op een boerderij wil wonen?
1: Ja, dat wil ik gewoon heel graag. Ik wil gewoon lekker...
0: Maar nu zit je in een mini-huisje, toch?
1: Nou, ik ben net verhuisd. Ik ben met mijn vriendje gaan samenwonen.
0: Oh!
1: Ja.
0: Sinds wanneer?
1: Sinds december.
0: Zo?
1: Ja, en we hebben een kat. Pip.
0: Pip.
1: En dat is heel gezellig. En
0: bevalt het een beetje?
1: Ja, we zijn echt. We noemen het huis ook wel het clubhuis. We zijn gewoon beste vrienden en lovers. En we wonen gewoon gezellig samen. En we hebben het gewoon heel leuk daar.
0: Hoe lang ben jij samen eigenlijk met hem?
1: 6 jaar.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, we zijn heel, heel vrolijk met elkaar.
0: Maar dan kan het dus ook wel weer iets veranderen als je opeens onder één dak zit, hè?
1: Ja, ja. En ik denk ook.
0: Want hij heeft natuurlijk ook een beetje irritante dingetjes.
1: Absoluut. Vanochtend weer. Heb niet de was gedaan.
0: Nou, hier.
1: Ik word dan gek. Ik word dan echt gek. Want ik heb er nu gewoon echt even geen tijd voor. En dan denk ik, ja, hup. Ja, doe man. Nou even.
0: Ja, nou, kijk, als je niet onder één dak zit, dan zie je dat allemaal niet.
1: En hij had bed niet opgemaakt. Vond ik ook heel irritant.
0: Ook nog. Twee dingen al.
1: Ja.
0: Ze woon je net samen. Waar is die gast mee bezig?
1: Ja, waar is hij nou allemaal mee bezig? Ja.
0: Hou je dat? Ja, en had de kat wel eten gekregen?
1: De kat had eten gekregen, had ook de kattenbak gedaan. Dus het is ook wel weer oké. En bij de eettafel lag allemaal weer vol met allemaal van die spullen. Hij heeft allemaal van die game dingen. Nee, echt het cliché is waar.
0: Ja, maar wel gezellig.
1: Wel heel gezellig en we hebben het echt leuk samen.
0: Goed zo. Ja. Dus die boerderij is weer wat verder uit zicht.
1: Ja, nou ja, ik wil nog wel in Amsterdam wonen. Maar ik denk op een gegeven moment als ik dan in de 30 ben of zo. Voor, wat is het nu? 6 jaar?
0: Ja.
1: Ja, dan wil ik wel net buiten Amsterdam gaan wonen, ja. Gewoon wat meer groen en natuur. Ik heb daar wel behoefte aan. Gewoon,
0: heb ik ook gedaan, hè, later. Nu heb ik allemaal schapen lopen.
1: Lekker,
0: hè. Ik word er zo rustig van.
1: Oh, ja, heerlijk is dat. Ja, ja, maar dat is fijn. Als je gewoon in de natuur woont. Dat is toch veel leuker. Mensen zijn daar ook echt een stuk gezelliger. Gisteren heeft een man gewoon in het verkeer hier in Amsterdam gewoon zijn middelvinger naar mij opgestoken. Ik heb mijn raampje naar beneden gedaan. Ik heb gezegd, meneer. Ik ging naast hem rijden. Ik zeg, meneer, je steekt toch niet je middelvinger naar een vrouw op? En ook zomaar, out of the blue.
0: Waarom?
1: Omdat hij ervoor wilde dringen. En ik stond midden op de weg, dus ik kon hem er niet voor laten. En toen raakten we naast elkaar zo op de weg. En toen stak hij gewoon zijn middelvinger naar me op. Ik was echt perplex.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Nou, ja. Ik dacht eerst, misschien vind je je nieuwe single niet zo goed.
1: Ja, precies.
0: Had je liever gehad, toch?
1: Had ik liever gehad.
0: Dan heb je nog een reden.
1: Je steekt toch niet zomaar je middelvinger naar iemand op? Ja, en dat is dan toch... Kijk, ik ben een ras Amsterdammer. En ik hou van Amsterdam. Amsterdam is echt mijn stadje. Maar dan komt er gewoon zo'n man zo. En dan gewoon zo'n patserman. En dan denk ik, waarom zit jij nou je middelvinger naar mij op te steken? En dat is dan ook Amsterdam.
0: Zo niet nodig.
1: Nee, zo niet nodig.
0: Nee. Nou, ik ben ook in Amsterdam geboren. Dus ik weet een beetje de moeres. Ja. Mijn zusjes wonen er ook nog.
1: Ja.
0: Dus ja, het is natuurlijk... Maar dat heb je wel snel in een wereldstad ook, hè?
1: Ja, ja. Iedereen is gewoon zo opgefokt. Dan denk ik, waarom doen we dat door? Ja, doe ze wel rustig, man.
0: Nou,
1: ja.
0: Misschien toch naar die boerderij ooit.
1: Ja, kan niet wachten.
0: De muziek, Bente, want we gaan 3, 2, 1 draaien.
1: Ja, leuk.
0: Het is wel weer een emotionele poptrack of zo, op de een of andere manier.
1: Oh, ik vind het grappig dat jij dat eruit hebt gepikt.
0: Ik zag een zonsondergang.
1: Oh, lief. Ja, het is heel bijzonder, want iedereen die ik eigenlijk over spreek, die zegt, oh leuk, even een wat vrolijke track van je. En echt een summer banger en zo. En ik vind het dan weer geestig dat jij er dan weer uithaalt dat het een emotionele track is. Dat is het namelijk ook echt.
0: Oh ja?
1: Ja, ik denk dat het lied gaat echt over afgelopen jaar. En over hoe het allemaal is ontploft. En dat gewoon één grote explosie is geweest. Maar dat het ook heel veel onzekerheid met zich mee heeft gebracht. En ook heel veel spanning en angst. En ik vond dat en vind dat nog steeds soms zo spannend. Hoe groot dingen af en toe kunnen zijn. En
0: ja, mensen zijn anders naar jou gaan kijken.
1: Eigenlijk. Ja, precies. En dat is natuurlijk aan de ene kant fantastisch. Maar het is ook spannend. Want ja, ik merkte ook op een gegeven moment dat ik thuis kwam. En dan zat ik zo nog in die modus van werk. of muziek, dat ik dan ook aan Sam, aan mijn vriendje, merkte dat ik niet helemaal mezelf was of zo. Of dat ik nog een soort de wat hardere buitenkant van mezelf ben dan dat ik thuis nog een soort 30 keer zo gevoelig ben als dat ik hier nu zit, zeg maar. En ik ben al een heel gevoelig mens. Maar ik weet niet, ik merkte gewoon dat ik een beetje aan het verharden was, doordat ik dacht, oh, ik moet een beetje een pantsertje creëren voor mezelf.
0: Een beetje op je hoede zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja, als je thuis bent en je bent op je hoede, dan is er iets niet goed natuurlijk.
1: Nee, precies. En dat merkte ik wel. En ik merkte het ook bij mijn vrienden, dat ik constant eigenlijk de hele tijd een beetje bevestiging wilde van, oh, dat ik eigenlijk het liefst wilde horen dat ze de hele tijd zeiden, wat doe je het goed of zo. Terwijl dat...
0: Nou, ik zeg dat niet meer, hoor. Want ik ben iedere keer weer afgerust. Ja, nou ja, goed.
1: Ja, precies. En ik weet niet, ik moet dat ook zelf doen of zo. Ja, en ik moet dat ook zelf loslaten en thuis gewoon thuis laten zijn. En ja, ik merkte ook wel aan mijn relatie en aan mij dat even weer zoeken was naar hoe dat dan ook alweer gaat of zo. En hoe je dan ook normaal bent. Want ja, we zijn ook allemaal wel gewoon normaal op onze eigen manier. Maar wat is dan weer normaal? En er werd ook weer door heel veel mensen naar mij gekeken. Dus ik vond dat gewoon heel spannend. En ik merkte dat in mijn verkering ook wel. En dat is echt waar 3-2-1 over gaat. Het gaat echt over een soort die zoektocht. En dat we er samen ook wel weer uitkomen. Want het gaat supergoed. Ja.
0: Een levensfase is het, hè?
1: Zeker, ja.
0: Je moet weer even een beetje wennen en landen.
1: Ja, ik moest echt landen, ja.
0: Kost bij mensen die zichzelf zijn altijd net even wat meer tijd.
1: Precies.
0: Ik denk dat het is.
1: Ja, dat is het echt.
0: Nou, ik kijk uit naar 4 uur.
1: Ja, ik ook.
0: Dan gaat er iets spannends gebeuren. Hou haar Instagram in de gaten. Ja. Vond je leuk om je gezien te hebben?
1: Ja, ik ook. Ik ben altijd zo blij om hier bij jou te zijn. Nou, altijd gezellig.
0: Kom maar snel weer terug. Want komt er nog een album of zo? Ben je nog met nieuwe liedjes bezig?
1: Geen idee.
0: Geen idee ook.
1: Geen idee. Nou, als jij het al niet weet. Ik heb ineens net een knots tegen mijn hoofd gekregen. Ik weet helemaal niks meer.
0: Nou, we doen het voorlopig dan met 3-2-1.
1: Ja, is goed.
0: Vind ik helemaal goed.

0: Mooi, deze Evergreen van Umberto Tozzi en Raf en Jente Di Mare. En de voorde nieuwe single van Bente is weer heel erg mooi geworden.
1: De beleggingstips.
0: Ja, als u gehoord hebben, ik ben natuurlijk fan. We zijn bezig met de liedjes over het alarm, het luchtalarm. Het algemene alarm met één knop te bedienen voor heel het land. Welke liedjes komen er allemaal binnen? Ik heb Willy aan de telefoon. Willy, goedemiddag.
2: Ja, hallo Daniel.
0: Nou, jij mag Hoi. Het liedje aankondigen dat je hebt aangevraagd. Ik wil natuurlijk ook iedereen weer bedanken voor de suggesties, maar deze... Ja, die wilde ik wel even draaien. Dus als jij het even van mij over wil nemen.
2: Heel leuk, ja. Saved by the Bell van Robin Gibb.

0: samen Max.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Twee uur geworden op deze woensdagmiddag en zometeen openen we het open huis met een aha-erlevenis. Maar eerst naar het NOS-journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag tussen Utrecht en Amsterdam. En ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen, zegt NS. De coronamaatregelen waren voor oud-minister Van Ark een heel dilemma. Dat vertelde ze in het verhoor van de parlementaire corona-enquêtecommissie. Tamara Van Ark was tijdens de coronacrisis de derde gezondheidsminister op rij. In die tijd moest ze keuzes maken die sowieso gevolgen zouden hebben voor mensen, vertelde ze tijdens dat verhoor.
13: In de crisistijd hebben wij heel vaak moeten kiezen tussen slecht en slecht. Accepteer je die kosten of die kosten? En die kosten is dan leed. Dus een lockdown heeft tot gevolg dat mensen die naar hun werk konden, mentale problematiek, mensen die hun onderneming kapot zagen gaan, dat was een hele hoge prijs. Daar waren we ons ook met z'n allen van bewust.
12: Later vandaag voert de enquêtecommissie Wouter Koolmees. Hij was in de coronatijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In Zeewolde moet een nieuwe megakazerne komen. Defensie heeft vandaag de eerste plannen daarvoor bekendgemaakt. Het terrein wordt zo'n 650 hectare groot, moet ruimte gaan bieden voor 7000 militairen, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
14: Daarnaast is ook weer wat duidelijk over hoe het terrein, de indeling dus eruit gaat zien. Er komen werkplaatsen, sportvoorzieningen, een oeverterrein, en er is ook ruimte gereserveerd voor een schietbaan en een helikopterlandingsplaats. En dat laatste die is echt nieuw. Dus zal ook wat impact hebben op de omgeving. Dat er dus ook helikopters gaan landen.
12: Ja, die nieuwe kazerne moet rond 2035 dan klaar zijn. En een voormalig piloot van Air Canada die blijkt jarenlang zonder de juiste papieren te hebben gevlogen. Tussen 2009 en 2025 deed hij meer dan 900 binnenlandse en ook internationale vluchten en gebruikte hij daarvoor vervalste vliegbrevetten. De 59-jarige Canadees wordt nu beschuldigd van fraude. Hij heeft ook een boete gekregen. Inmiddels is hij met pensioen. Air Canada zegt dat de man wel gekwalificeerd was om te vliegen en dat de veiligheid van passagiers niet in het geding is geweest. Het weer dan. Er kan nog een stevige bui vallen. Soms met de onweer. Tussendoor geregeld ook zon. 16 tot 18 graden is het. Morgen vooral in het binnenland buien. En dan opnieuw zo'n 17 graden.
11: Renate, dankjewel.
10: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Open huis. Henk van Steeg.

0: Vandaag voor het eerst weer de verwarming aangedaan in het open huis. En hoe was ook alweer het gezegd, een naregen komt. Open huis, welkom deze middag weer. Heerlijk weer om binnen bij de radio te zitten. Zoals altijd, het huis weer gevuld met de beste evergreens. Vanmiddag onder andere van Ramses, Demis en ook nog Elvis. En nieuwe muziek voor je van Ilse de Lange. Nou, leuk om voor jou natuurlijk ook te horen. Wees welkom met jouw verhalen. Doe dat als volgt.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Dat is, eigenlijk kunnen we dat wel zeggen, verworden tot een soort nationaal evaluatiemoment. Ja, vaste prik in open huis. Hoe is je dag vandaag? Dat is een beetje de vraag. Heb je iets bijzonders meegemaakt? Of iets leuks? Of iets geks? Deel het in één woord met mij. Of staat er nog iets op de planning? Of is het ook gewoon een normale dag? Want dat mag er ook gewoon zijn, hè? Dan heb je gewoon rustig. Dat kan ook jouw sleutelwoord zijn. We zijn heel erg benieuwd dat we zo'n goed mogelijke evaluatiemoment van maken. Zoveel mogelijk mensen die meedoen. Dus stuur het gewoon in via de NPO Luister-app. Dat is het makkelijkst. En mijn sleutelwoord voor deze dag. Pet. Het is niet dat ik er met de pet naar gooi. Maar mijn gel begint nu echt op te raken.
2: Jij bent thuis. Het is open huis.
0: En we zijn binnen. Zometeen Ramses, maar eerst de Doors. En je sleutelwoord is welkom.

0: jouw sleutelwoord. Welk woord typeert jouw dag? Stuur het nu in via de NPO Luisteren.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

slapen blijf ik nog jou zoenen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Uit de tenen. En direct het hart in. Ramse Shaffi in het huis. Laat me het levenslied. Maar daar begon het niet mee. Het was origineel een Frans liedje van een Italiaanse zanger. Sergio Reggiani. Dat klinkt meteen al Italiaans. Maar die zong in het Frans. En toen was het een soort van sterfbed angstlied. En toen klonk het zo.
1: Vivre, vivre. Même sans soleil, même sans été.
0: Ja, en toen was het Herman Pieter de Boer die er een mooie Nederlandstalig... laat mij maar doen wat ik zin in heb, lied van maakte. NPO Radio 5, de woensdagmiddag. Hier schijnt de zon. Misschien regent het bij jou, maar er is altijd iets goeds te vinden in het leven. Zet dat nou eens in een sleutelwoord voor de dag van vandaag in een appie via de NPO Luister. Deze kant op, vind ik leuk. Ilse nu op 5.

Lekker gitaartje bij Ilse de Lange. Something good. En vaak ziet dat in de grote, meeslepende dingen. Vaak houden de kleine dingen. Een blik van iemand. Een moment op een dag. En soms zit het gewoon in een heerlijke salade. Die ik had bij de lunch. Zelf gemaakt. Met zo'n meiknolletje. Ja, het zit soms in de kleine dingen. Something good was dat. Het is 3:08. Het is de woensdagmiddag. En het huis is gevuld naast fijne muziek ook met mooie sleutelwoorden. En dat zijn woorden waarmee we onze dag gewoon samenvatten. En leuk om dat samen een beetje te doen. Krijg een mooi beeld van hoe Nederland er vandaag bij zit. En de openhuizers in het bijzonder. Anne bijvoorbeeld, die mogen we feliciteren. Van harte gefeliciteerd. Zijn sleutelwoord is geslaagd. En hij schrijft erbij, vanmorgen geslaagd voor mijn herhalingscursus BHV. Goed bezig, belangrijk ook. Mocht er wat gebeuren, dan weet ik waar ik moet aankloppen, Hans. En Jannie, die heeft ook iets leuks te vieren. Namelijk fietsen was haar sleutelwoord voor vandaag. Na 6 weken herstel eindelijk weer op de fiets gezeten. Kan weer zelfstandig het dorp uit. Oh, dat moet een zegen zijn, zeg. Ja, mooi, mooi verwoord ook. Nou, dit zijn zomaar wat sleutelwoorden die ik even uit de inbox, de openhuis brievenbus heb gepakt. Heb jij nou ook een sleutelwoord waarvan je zegt, ja, dat is echt typerend voor mijn dag vandaag? Heb je misschien een pechdag of een hele leuke dag? Stuur het gewoon in, delen we dat met elkaar. Ook op deze woensdagmiddag via de NPO Livestream. En dan maak je kans op de gouden sleutel van Openhuis. Raak aan, raak aan. Normaal gesproken zou ik dat niet zeggen, maar ja, als Miriam McCabe op de radio is wel.

De gillende gitaar als het brandende verlangen van Eric Clapton naar Patti Boyd. Derek en de Domino's die zongen het. Leila, dat was het in 71 en daarvoor nog uit 67. Miriam Makeba. En die was voor Cloud, was dat de nummer 1 vanuit Zuid-Afrika met grootste hit in ons land dan weer. Soms heb je liedjes die een beetje op elkaar zijn geïnspireerd en dat hoor je ook duidelijk. Bij het volgende liedje is dat niet helemaal het geval. Al is het een luie versie, deze Baby Love van de Supremes. Ja, John Sebastian hoorde dat en dacht, daar kan ik voor de Love and Spoonful misschien wel een hele relaxte, luie versie van maken. En dan klinkt hij zo, heet die Daydream.

0: In de middag in. We dromen weg. Wij even terug in de jaren 60. En volgende week natuurlijk de hele week in de jaren 70. Love and Spoonful was het met Daydream.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ah, het sleutelwoord dagdroom heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar wel een heel hoop andere woorden die typerend zijn voor deze dag. Dankjewel daarvoor. Leuk als je meedoet. Want dan krijgen we een mooie dwarsdoorsnede van Nederland. Christine bijvoorbeeld, die zegt blij. Hoorden we vanochtend dat de kleindochter en achterkleindochter volgende week bij mij komen logeren en Frans. Nou, dat moet veel vrolijkheid gaan opleveren. Ik ben heel benieuwd naar de sleutelwoorden voor volgende week alvast. Misschien dat de kleinkinderen en de achterkleinkinderen ook mee gaan doen. Bert, die komt met sleutelwoord bokkenrijder. Ik heb er één gemaakt als detail bij mijn model van kasteel Shaloon. Ja, hij zal daar rondvliegen boven het kasteel. Moet volgens mij het verhaal nog eens een keer lezen over de bokkenrijders. Tineke die heeft de racefiets zadel als sleutelwoord. Ik had een set kaarten besteld, maar in het pakket zat iets heel anders. Een racefiets zadel. Waarschijnlijk iets fout gegaan bij het versturen. Maar wat doe je nu? Hou je nu dat racefiets zadel of ga je hem terugsturen? Ja, ben heel benieuwd. Hou me op de hoogte. Henk die stuurt onderweg als sleutelwoord. En we gaan naar Arjan. Arjan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk.
0: Ja, gisteren was het A1'tje als sleutelwoord. Vandaag.
2: Ja, vandaag is het A2'tje.
0: Ja, joh.
2: Het klinkt bijna toevallig, maar gisteren moest ik van Amsterdam naar Oldenzaal. Dat is bijna de hele A1 af.
0: Ja.
2: En vandaag ben ik van Amsterdam naar Heerlen en dat is bijna de hele A2 af.
0: Dat klinkt het leven van een vertegenwoordiger. Klopt dat ook?
2: Nee. Ik ben business consultant in de informatica en in verandermanagement. Ja, soms zitten klanten gewoon wat verder weg en dan moet je er ook naartoe. Hè.
0: Heb jij dan ook een favoriete snelweg?
2: De favoriete snelweg is niet de A2, want dan sta je namelijk altijd in de file.
0: Ja.
2: De A1 is wel de meest favoriete, want dan kun je bijna altijd filevrij rijden.
0: Oh, dat is voor jou belangrijk. En wat ik ook een hele mooie vind, maar dat is meer omdat hij ook over de... Maar dat is de A1 heeft dat ook wel. Over de Veluwe gaat, de A28. Dat je op een gegeven moment een soort door de woestijn aan het rijden bent. Met van die mooie naaldbomen om je heen.
2: Ja, dat klopt. Die is ook wel mooi, maar dan heb je vaak van die onverwachte files en dan weet je niet waarom. In één keer staat het verkeer dan helemaal stil, of het dan voor Zwolle is, of voor Hattem,
0: of voor... Maakt niet uit. Ja, leuk is dat, hè? Ja, het is wel leuk om gewoon eens te bedenken, wat is nou de mooiste snelweg van Nederland? Een soort kleine verkiezing te doen. Zijn we hier niet voor, maar het is wel leuk om daar gewoon eens over te fantaseren. Want de snelweg over... Wat is dat ook? Is dat de A31 over de afsluitdijk? Of is het de A30? Nee.
2: Ik ga weer... De A31. Ik denk de A31, maar dat weet ik niet zeker. Hoor. Het is in ieder geval de A7 die daar loopt.
0: Oh, de A7 loopt, dat is het. Ja.
2: Door Noord-Holland en die gaat zo naar Groningen toe. Ja, dat is de A7.
0: Dat is hem inderdaad. Vind ik ook een hele mooie. Hey, ben je al bijna op de plek van bestemming of alweer terug naar huis?
2: Nee, ik ben terug naar huis. Ik heb 50 kilometer nog, dus ik zit net voor Utrecht.
0: Nou, heerlijk. Dan ga ik nog een paar fijne liedjes voor jou draaien. Onder andere Elvis zometeen nog. En je krijgt van mij de sleutelhanger van Open Huis. Maar nog belangrijker, de gouden sleutel van Open Huis. Dat betekent dat je altijd naar binnen mag.
2: Nou, fijn.
0: Ook als je in de file staat. Yo! Bedankt voor je verhaal.
2: Heel goed, dankjewel.
0: Jojo. Arjan, onderweg als business consultant. Dat is weer wat anders als DJ. Toch? Ja. Zometeen Demis Roussos, maar eerst Nick Lowe.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's a rich man's world.
0: De beste Evergreens.

0: ik zing dit ook wel luidkeels mee hoor. Als ik op de fiets zit en het windje achtervoel. Maar wil je niet tegen, is het Not My Friend The Wind. Demis Roussos, hij zong het alweer een tijdje geleden in 1973. En daarvoor nog op de wip zitten tussen servet en tafellaken. Nick Lowe, Have A Boy and Have A Man. Dan, mocht je de film Epic van Elvis Presley in concert nog niet hebben gezien, dan ben je te laat.
1: Ooh, they just started to roll the camera and we stopped singing, man.

0: When I got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Ja, waar kwam het vandaan? De liefde voor de muziek bij de gospel, Elvis Presley. Samen met Jamison. Sean, dat was zijn naam inderdaad. De film is niet meer in de bioscoop, maar die zal allicht nog ergens op een streamingdienst gaan. En deze zit er ook fantastisch in. Sowieso een hele mooie film is dat geworden. Zometeen het meeslepende, bijna rock-opera-achtige Sebastian van Cockney Rebel. Maar eerst blijven we nog even gillen.
2: Wee!

lekker meeslepend. Op de woensdagmiddag in het huis. We hebben de gordijnen maar even dicht gedaan, want dit wil je meemaken van kop tot kont. Cockney Rebel bracht ons even terug naar de jaren 70, Sebastian. Ik ben benieuwd of die in onze grote Evergreen toplijst van volgende week vrijdag gaat verschijnen. Maar dan mag je vanaf komende zaterdag bij Jan. Jan die gaat de stembus openen voor de Evergreen lijst van de jaren 70. Nu al zin in. Het is 5 minuutjes voor drieën. Dan na drieën nationaal draaien we The Fortunes. En daarna J.J. Kill, Traveling Light. En daarna heb ik plekje 3 nog vrij. En ik zat te denken, het lijkt me wel weer eens leuk om even terug in de tijd te gaan. Wat was de muziek? Welke Evergreen zette jij op toen je een jaartje 16, 17 was? Welk antwoord geef jij daarop? Nou, doe dat via de NPO Luister. Bedenk ook even of je dat wil horen, hè? Want als je het niet wil horen, moet je niet doorsturen. Want dan ga ik misschien wel draaien. Dus wat was de Evergreen van toen jij 16, 17 was? Wat draaide je toen altijd? Nou, eigenlijk nog meer muziek waar de plaatjes vanzelf komen. Disney film, Mulan. En dit was daarvan de soundtrack. Stevie Wonder en

0: Degrees was dat, samen met Stevie Wonder. True to your heart. En wat wordt de derde na drie? Jij bepaalt. NPO Radio 5.
1: Ster. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Ah, dat is echt wel heel leuk. Er kwamen leuke veel liedjes binnen van toen jij 16, 17 was. Ik zie al wat zie ik nou binnenkomen. De LP van Saturday Night Fever. Hang the Knife in the Jet. Nou, dat gaat echt alle kanten op. Leuk, ook als jij het meedeelt via de NPO Luisterapp. Maar eerst, het is 3:00 geworden, dus tijd voor het NOS Journaal. Hier is Renate. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Rijkswaterstaat legt het geplande onderhoud aan alle wegen in het noorden van het land voorlopig stil, want het geld is op. En daardoor wordt zo'n 100 kilometer asfalt de komende jaren niet vervangen. En blijft bijvoorbeeld ook werk aan de riolering liggen. Mogelijk zijn daardoor andere maatregelen nodig op de wegen in Drenthe, Groningen en Friesland, zoals een lagere maximumsnelheid of het afsluiten van rijstroken. Niet in 2030, maar al in 2028 kan Nederland een tekort aan elektriciteit hebben, waarschuwt netbehouder of netbeheerder Tennet. Steeds meer bedrijven schakelen over van gas op elektriciteit en mensen rijden ook vaker elektrisch. En dus is er steeds minder stroom beschikbaar, vertelt economieverslaggever Rob Koster.
12: Als er niks gebeurt, dan kan dat tekort ervoor zorgen dat er zo nu en dan op sommige plaatsen in Nederland niet genoeg stroom is. En dat hier en daar het licht uitgaat, zal niet op hele grote schaal gebeuren in de komende jaren. Daarna kan het wel flink op gaan lopen. En er is nog een ander probleem van zo'n dreigend stroomtekort. Niet alleen dat die stroom echt uitvalt, maar ook dat de stroom daardoor heel erg duur kan worden.
11: Ja, Tennet wil dat Nederland snel gascentrales gaat bijbouwen die bij dreigende tekorten elektriciteit kunnen opwekken. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat ook hier kan worden ingevoerd. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet van te komen. Minister Van Wil is bang dat mensen het dan tegen elkaar of tegen de politie gaan gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. Het is vaak een grote ergernis op het station als de roltrap het niet doet. Nou, op het metrostation in Amsterdam-Zuid moeten reizigers helemaal geduld hebben. Daar liggen die roltrappen dan een tijdje uit. En voorlopig gaan ze ook niet meer gerepareerd worden. Er wordt flink van gebaald.
13: Het gevoel om te lopen op een roltrap die het niet doet, ik word er bijna misselijk van. Het klinkt heel debiel, maar het is echt niet chill.
14: Ja, dat is voor een metrostation niet echt handig. Nee.
15: Wel jammer, ik zie wel veel mensen die het nodig hebben.
16: Mensen praten over Zuid, hun rijke buurt. Ik kan geen normale roltrap maken, man.
11: Ja, volgens het GVB lukt het niet meer om die roltrappen te fixen vanwege een grote verbouwing in het station. Die moet in november klaar zijn. En dan zouden de roltrappen het ook weer moeten doen. Tot die tijd rest de gewone trap of de lift.
0: Goed. Ja, is goed. Goed voor de gezondheid.
11: Nou ja, als je slechter been bent, is het natuurlijk wel lastig.
0: Nee, dat is allemaal.
11: Het weer dan. Er kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon, 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden.
0: Ja, sinds kort hebben we in het huis ook een traplift. Dus dat is ook fijn.
10: Ja. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Open huis. Henk van Steeg.

de basis van Eric Clapton's carrière. Coverde veel van deze man. J.J. Kill, Traveling in the Light, maar ook After Midnight, Cocaine. En dit deed hij gewoon zelf, die J.J. Kill, in 76. En daarvoor nog The Fortunes met You've Got Your Troubles. Het waren de jaren 60.

0: realiseerde je me dat voor de vraag die ik stelde... wat het wordt de derde na drie, toen je jaartje 16, 17 was... dat doet me ook weer even denken hoe lang dat even geleden is. Dus bij mij was dat in 96, 97. Dan hadden we de Smurf House en dat soort stevige dingen. Er staan ook wel mooie liedjes tussen. Crowded House was ook in die tijd. Maar het realiseert me ineens weer, doet me ineens weer realiseren hoe lang alles geleden is. Zometeen nog muziek voor je van Adele en Sissy Sledge. Maar eerst naar Corrie. Corrie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt er ook even bij stilgestaan. Kun jij een lichte omschrijving geven van hoe jij eruit zag toen jij 16, 17 was?
1: Oh ja, nee, ik was een slanke den nog in die tijd. Met haar tot op mijn schouders, donkerblond.
0: Mooi.
1: En ik reed op een brommertje, zo'n groen brommertje, weet ik veel. Mijn vriendin ook. En we gingen samen naar Top Op.
0: Een poeg? Was dat een poeg?
1: Nee, het was een Italiaans ding. Vespa.
0: Ja, dan zijn we weer. En dan gok ik dat je geen rokje droeg, maar eerder van de spijkerbroek of de ripstof was.
1: Ja, precies.
0: Die ook inderdaad.
1: Spijkerbroeken altijd.
0: Ja, en de muziek die daar dan bij hoorde, want jij was bij een optreden, toch?
1: Nee, ik was bij Afro's Top Op Disco Show.
0: Oh, dat was het, ja.
1: Ja. En er werd dat nummer heel vaak gedraaid en wij vonden dat geweldig. Dus ja, dansen natuurlijk.
0: Ja, je hebt het over iets van Hank the Knife en The Jets. Je hebt een soort aanknopingspunt, maar het nummer ken je dan niet de titel?
1: Ik weet niet meer hoe het heet, maar de baspartijen, die weet ik nog wel.
0: Ja, kun je hem even voordoen? Dan kan ik even kijken of die klopt met wat ik heb klaarstaan.
1: Het begint volgens mij zo.
0: Zoiets? Ah, ik vind echt goed hoe je dat gedaan hebt.
1: Ja,
0: applaus voor jou.
1: Dankjewel.
0: Ik ga hem lekker voor je draaien. Corrie, geniet weer even. Je bent weer even 16, 17.
1: Oké, dank je.

0: jaar was hij voor hem.
1: Leo, de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs 2025.
0: Wie verdient dit jaar de Bert van Leeuwenprijs? Wie maakt het verschil in het leven van anderen?
2: Ik doe het niet voor mij, ik doe het hier

de hoede genomen van Bernard Edwards, de funky bassist van Chic. En na Rodgers, de man op gitaar. Je hoort hem hier ook weer gloreren. En toen ging het vloeien en bloeien. En het werd voor Sister Sledge een van hun grote hits. He is the greatest dancer. En daarvoor nog de oproep. Je hoort hem inderdaad voor de Bert van Leeuwenprijs. Ken jij iemand in jouw omgeving waarvan jij zegt, die doet zo alles om niet en altijd voor een ander klaarstaan. Maar eigenlijk hebben we die nooit een mooi bedankje gegeven. Geen lintje gekregen. Nou, dit is de kans om via Bert van Leeuwen die persoon op een leuke manier in het zonnetje te zetten. Ik kan zeggen, dat hebben we vorig jaar best wel op een leuke manier gedaan. Iets met een limo en confetti, eetbare confetti hebben we toen ook gedaan. Slagroomtaart, alles erop en eraan. En Bert zit dan lekker in het complot. En jij zit dan ook in het complot. En gaan we die ene persoon verrassen. eeuw.nl/Bert, daar kun je de mensen aanmelden om te zeggen, nou, ik vind dat die dat wel kan verdienen. Ja, leuk als je dat doet. En wie weet gaat het dan wel gebeuren. Na de zomer.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.
2: Ja, wat waren er toch ook veel liedjes die kwamen uit films of uit theaterstukken zoals deze. Zo begon het ooit. Ja, dat was de musical en zo klonk het op film.
3: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

En weg. We waren weer even in het Rusland van de jaren 60. Om precies te zijn, Moskou. Nathalie, die gidste me daar een beetje rond. Warme chocolademelk. En het Rode Plein helemaal besneeuwd. En Lenins mausoleum, chocolade drinken. Het komt allemaal voorbij. Een soort ronddwalen. En dat op een dag als vandaag. Het gaat goed met de Nederlandstalige muziek. Veel jonge mensen die gewoon in de moerstaal zingen. En dit is er ook zo een. Martijn Buwalda. Zijn single heet Bijna Zeker.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Hij schreef het samen met René van Mierlo, die we ook kennen van DigiDex. 10 minuutjes na 4:30, Martijn Buwalda. En dit najaar gaat hij lekker in de theaters rond. En dan zal hij weer het hele land rond gaan reizen. Vanaf september gaat hij dat doen met een compleet nieuwe voorstelling. Zometeen Herman van Veen en Brian Duncan, maar eerst. De Sniff en de Tears op de woensdagmiddag in het huis. De driver's seat is voor jou.

0: voor zijn laatste album nog een recentere versie op, een duet. Ja, dit blijft toch goed. Herman van Veen, een man die gewoon ook nog in de theater staat. Wat een lieverd. Ik was bij toen de uitreiking van het eerste album. En ik werd er ook heel erg vrolijk van.
1: Ik zat naast hem toen ik een coronaprik kreeg. Echt waar?
0: Echt?
1: Ja.
0: Met de sterren.
1: Moest ik een coronaprik halen. En ik zat daar, maar moest je 10 minuten wachten, weet je wel. Toen dacht ik, nou ja, zeg, daar komt het. En die ging ook gewoon lekker in de rij zitten. Armpje omhoog, maatje omhoog, prikje erin wachten. Ja. Ja.
0: Nu naar het verhaal met het staartje, want dat gaat dit zeker nog krijgen. Onze gel is bijna op en wij proberen daar zo snel mogelijk toch in te voorzien. Heel Nederlandse. Ja, ik ben wel achter dat een soort theorie zit bij de snelwegen die niet onderhouden gaan worden en zo meer dingen. Dat we ons land zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor de Russen als ze deze kant op komen.
1: Oh.
0: Dat is een beetje het idee.
1: Dat is het idee.
0: Slim, hè?
1: Daar moet dat haar van ons gewoon sluiken langs ons hoofd hangen.
0: Denk ik, daar gaan we echt niet naartoe.
1: Dus Sjaak hebt er mij gisteren nog tijdens de uitzending. Je had nog een paar aanknopingspuntjes. Een paar
0: winkels. Ben je ingedoken?
1: Ja, ben ik ingedoken.
0: Ja?
1: Niet op voorraad. Nee. Niet meer verkrijgbaar. Uit het assortiment genomen. Ja. Dus het houdt ook op.
0: Ja, het is heel lief hoe luisteraars meedenken. Sjaak, dank je wel. Ja. Ook Valentijn die vraagt om welk product het gaat. Nou, we mogen geen reclame maken. Maar het is verleidelijk kort. En dan doe ik zo een klein quizje met jou. En dan weet je welk merk het is. Dus dank ook voor het meedenken en meezoeken. Klein quizje, want ik had vanochtend, of gisterochtend, de taalkalender heb ik thuis. Ja. En dan zit ik daar altijd te kijken. En had ik een quizje.
1: Ja.
0: Waar komt de naam André Lon vandaan?
1: Oh, lachen.
0: Is dat antwoord A, André Lon? Het is een Engelsman.
1: André.
0: Die in haar ja, André Lon.
1: Ah, I'm André. Yeah.
0: Is het antwoord B, André en Lonneke, die in Rotterdam een haarsalon hadden en dachten, we moeten hem eens gel gaan maken? Of is het antwoord C, André, die had een salon. André Salon, André Lon. En ik ga haar producten verkopen aan collega's.
1: Ja, ik hoop André en Lonneke. Dat vind ik de leukste.
0: Ja, is het dus niet.
1: Nee?
0: Dat is altijd
1: jammer.
0: Zo.
1: Oh, wat zonde.
0: Welke dan? Welke dan?
1: Dan zal het die derde wel zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja? André had een salon.
1: Ja.
0: En die ging haar producten verkopen, inderdaad.
1: Ja. André Lon was ook leuk.
2: My name is Lon, André Lon.
0: Ja, ik moet dan toch denken aan André Agassi.
1: Oh ja.
0: Maar die heeft niet zoveel haar.
1: André Agassi en haar, dat is ook een fijne... Fijne combinatie.
0: Nou, we zoeken verder. Als er weer nieuws is, dan krijgt dit verhaal wederom een staartje. Zo heel veel plezier met Bert. Zometeen nog David Garrick, maar eerst Booker T en de MG's. Veel plezier, Bert.
1: Dankjewel.
0: Ga je muzikaal nog iets lekkers doen? Leuks? Gezellig?
1: Jazeker, alleen maar. Rolling Stones komen voorbij met hun nieuwste. En beginnen met Gilbert en Sullivan. Het prachtige matrimonie hebben we al klaarstaan.
0: Mag ik met je trouwen?
1: Ja, natuurlijk.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ster. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
14: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: En werd op 5 is er nu al om 4 uur op NPO Radio 5... met natuurlijk eerst het NOS-journaal van 4 uur. Renate, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het kabinet kijkt of pepperspray voor bepaalde groepen legaal kan worden. Bijvoorbeeld voor mensen die gestalkt worden of hevig worden bedreigd. In Denemarken is pepperspray voor die groepen legaal. En minister Van Wil kijkt hoe dat hier ook zou kunnen worden geregeld. Hij voelde weinig voor om het voor iedereen mogelijk te maken.
19: Want als je pepperspray verkeerd gebruikt, denk aan tegen de wind in. Dat klinkt heel evident. Dus het vereist wel enige vorm van instructie en enige vorm van afkadering. Om te voorkomen dat we hetzelfde hebben als in Denemarken. Namelijk ontzettend veel zaken rondom het misbruik van pepperspray. Het gaat juist om het goede gebruik. Om die kwetsbare mensen zichzelf te kunnen laten beschermen als dat nodig is.
18: Ja, en ook kan pepperspray door verkeerde mensen worden gebruikt, zoals door criminelen of mensen die het weer inzetten tegen agenten. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk in Amsterdam een taxichauffeur uit en maakte daarbij ook racistische opmerkingen. Vervolgens plaatste hij online berichten over de taxi, inclusief kenteken. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. Daar moest hij uiteindelijk vertrekken, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. En een zware hagelbui heeft voor flinke schade gezorgd op een camping in Raamstonk in Brabant. Volgens de campinggasten veranderde die camping daar in korte tijd in een witte ijsvlakte. En raakten ook meerdere kampeerders hun tent kwijt.
20: Het ging heel snel. Ik denk dat het echt 10 minuten in hagelstenen van 1 tot 2 centimeter. En we hebben continu aan het dak aan het leegdrukken geweest.
21: Ons tent is helemaal stuk. Dus die kunnen we weggooien.
20: Gaten in het dak zitten, gaten in de ramen.
22: Het was heftig. Zoiets hebben we nooit meegemaakt. Het was op skivakantie waren. Dus ja, je lag echt een 30, 40 centimeter sneeuw langs de tent.
18: Ja, veel gasten pakken daarom nu maar hun spullen en vertrekken wat eerder naar huis. Ja, dat weer. Vanavond en ook vannacht nog buien met onweer. Vooral in het oosten en zuidoosten. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 7. Morgen geregeld zon. In het binnenland kan er nog een enkele bui vallen en wordt het maximaal 18 graden.
17: Dankjewel.
16: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Ja, dat is de formule, hè? De bezweringsformule, die nog steeds geldt natuurlijk. Uit 1972, Matrimony van Gilbert O'Sullivan. Hartelijk goedemiddag. Dit is mijn top 5. 25 schilderijen, waaronder twee Rembrandts, mogen blijven in het Mauritshuis na uitspraak van de rechter, nadat erfgenamen van de schilderijen een rechtszaak aanspanden. Onze producer Juliette van de redactie vroeg mij vanmorgen of we alsjeblieft even de namen van de winnaars van het Bert op 5-je van deze week wilden doorgeven. Nou ja, Juliette, sorry. Maar er heeft nog niemand gewonnen deze week. Laat dat nou straks anders worden, hè? Doe mee met de entreevraag en sla je slag. En wat doe je met al je oude kleding als zelfs de kringloop het niet meer wil hebben? Zometeen maken wij een lijstje met de beste opties. En er is veel muziek. Rob de Nijs komt eraan. Gelukkig hebben we de platen nog.

0: Ja, Renate waarschuwde al. We hoorden het in het nieuws over die hagelstenen. En Rob de Nijs nogmaals met het ritme van de regen uit onze Evergreen Top 1000. Bijzondere dag, want vandaag zegent Paus Leo XIV de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona. Precies 100 jaar na het overlijden van de architect van de Sagrada Familia, Antoni Gaudí, is die belangrijke toren van Jezus Christus nu dan toch echt een soort van af. Ze zijn er al 144 jaar bezig met de bouw. Nou is er wel een snellere manier om hem te bouwen. En dat kun je gewoon bij je thuis doen. Want je hebt van die bouwpakketten van de Sagrada Familia. Die kun je bestellen. Die doos bevat 12.060 steentjes. En is daarmee de grootste set ooit. Onze Lennart van de redactie. Die heeft voor het onderzoek ook zo'n doos gekocht. Is de hele dag bezig geweest. En Lennart, wat is je conclusie?
1: Nou, ik had hem bijna af hè, tijdens Rob de Nijs net. Ik dacht, ik ben er. Maar nu ontbreken er een paar stukjes.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Are you reeling in the year? Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. It's the rich man's world. De beste evergreens.

0: Het begint wel op te vallen. Al die artiesten die al in de jaren 60 bezig waren en nog steeds komen met nieuwe plaatjes uit, omdat ze denken dat ze dan kans maken op de schijf van NPO Radio 5. Is de Stones niet gelukt, want we hebben voor Raccoon gekozen deze maand. De Stones, Rolling Stones, In the Stars, Kate Bush, daarvoor Running Up That Hill.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: Onderzoekers hebben 77 skeletten zonder hoofd van zo'n 7000 jaar oud ontdekt in een greppel in Slowakije. Queen drummer en songwriter Roger Taylor brengt een nieuw album uit op 18 september. Kijk weer een.
2: De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na, onder meer met werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn, en omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eiste zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat wel in hoger beroep.
0: Ja, dat was een fragment van Omroep West. Het Mauritshuis wordt dus in het gelijk gesteld. Ik heb contact met Michel van der Laar, restaurator. Dag Michel, goedemiddag.
3: Dag, goedemiddag.
0: Ja, we hebben nagezocht.
3: Ja, goed nieuws.
0: Even nagezocht in dat document van de schenking dat Bredius opstelde. Daar stond één zin. Ils devront rester exposés exclusivement dans le dit musée. Als je dat letterlijk vertaalt, kom je uit op ze moeten uitsluitend in genoemd museum tentoongesteld blijven. Dus dat was de aanleiding voor de rechtszaak. Hoe is deze situatie nou toch ontstaan?
3: Nou, door dat ene zinnetje wat jij net leest, kijk, dat kun je uitleggen als de schilderijen moeten altijd in genoemd museum moeten blijven. Ja. Daar moeten ze blijven. Of ze moeten altijd in genoemd museum te zien zijn. En ja, dat is natuurlijk, daarover was een soort semantische oorlog.
0: Ja.
3: En het is natuurlijk zo dat een schilderij wat nu op zaal hangt, over 5 jaar in het depot terecht kan komen. En andersom. En een museum is een heel dynamisch instituut, waarbij dat gewoon verschilt. Een schilderij heeft een momentum. Hè? Het ene hangt op zaal, het andere hangt in het depot. Maar dat wil niet zeggen dat er voor dat schilderij in het depot niet goed wordt verzorgd.
0: Nee.
3: He, dat wordt ook onderzocht, kunsthistorisch of materiaaltechnisch. Het wordt gerestaureerd, dat wordt vaak ook gepubliceerd. En dan wordt de schilderij ook eigenlijk geëxposeerd. Hè?
0: Ja, zo maar, zou je het kunnen noemen. Je zou kunnen zeggen, als het in het depot ligt, dan ligt het achter de schermen en dan kan niemand het zien. Dan is het niet exposé zoals dat staat in die omschrijving.
3: Ja,
0: en ik denk dat die erfgenamen gedacht hebben van, daar gaan we ze eens even mooi op pakken. Want het is niet te zien in het museum. Dus weet je wat, dan zeggen we dat we terug willen hebben en dan gaan we die schilderij voor heel veel geld verkopen.
3: Nee, de erfgenamen, of de familie van de erfgenamen, die hebben niet gehandeld uit financieel gewin. Dat hadden ze niet voor ogen. Maar ze wilden dat die schilderijen, wat jij zegt, gewoon allemaal op zaal hingen.
0: Mm-hmm.
3: Zouden komen te hangen. En kijk, Bredius, dat is een hele belangrijke kunsthistoricus geweest. En die is 20 jaar directeur geweest van het Rijksmuseum, van het Mauritshuis.
0: Ja.
3: En die wist in 1909, toen hij als directeur wegging, en ook in 1946, toen hij het jaar waarin hij overleed, maar al te goed dat er in een museum gewisseld wordt en dat een schilderij momentum heeft en soms in de aandacht kan zijn en soms ook niet. En zo heeft de rechter nu bepaald dat het Mauritshuis gewoon de vrijheid mag hebben om te wisselen met die schilderijen.
0: Ja, ja.
3: Maar dat is heel goed nieuws, van hele belangrijke schilderijen van Rembrandt, Saul en David en de twee Afrikaanse mannen die natuurlijk altijd op zaal hangen, die blijven nu gewoon in het Mauritshuis waar ze altijd geweest zijn. Dat was ook de bedoeling van Bredius. Maar wat schilderijen die op dit moment als mediocre worden gezien, bijvoorbeeld een schilderij van de hondenkoeter, een paar kippen en een haan.
0: Mm-hmm.
3: Die hangen in het depot. Maar dan kan best zijn dat over 5 jaar er een tentoonstelling is over de hondenkoeter. En dat die schilderijen wel in zich komen.
0: Ja. Nou, als ik het Mauritshuis was, zou ik ze nu allemaal uit depot hangen en gewoon op één zaal laten zien hoe mooi ze allemaal zijn.
3: Ja, ik heb ergens gelezen dat eigenlijk niet de bedoeling was van Bredius. Dat de schilderijen allemaal bij elkaar zouden hangen. Dus dat was ook een sterk argument voor de verdedigers, zeg maar, het Mauritshuis. Dat de schilderijen gewoon in een kunsthistorische context moesten worden opgehangen.
0: Ja. Bijzondere discussie. Zijn er vaker van dit soort kwesties?
3: Nou, ik heb niet echt een vergelijkbaar geval. Je moet natuurlijk direct denken aan de zaken van roofkunsten. Dus de restitutie van schilderijen die gedwongen verkocht zijn voor de oorlog of in de oorlog. Maar dat is eigenlijk heel anders, want dan gaat het over wie is de rechtmatige eigenaar. En beide partijen waren het hier over eens dat het Mauritshuis moet zijn. Alleen, hoe worden ze gepresenteerd? Dat was de kwestie.
0: Ja, die is voorlopig opgelost, maar er komt dus een hoger beroep door de familie van de nabestaanden. Michel van der Laan, restaurator, hartelijk dank voor het uitleggen.

0: Pony M.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
3: Het was eerst hartstikke leuk met Rina van Kruiselberg uit Uithoorn. 30 punten kreeg ze voor alles wat ze wist over Louis van Gaal. En dat is te weinig voor een Bert op 5'tje. Dat was jammer. Vandaag weer nieuwe kansen. Als je mee wilt doen, dan heel graag eerst het juiste antwoord op deze entreevraag. In welke plaats staat het huis in het lied House of the Rising Sun? In welke plaats staat het huis in het lied House of the Rising Sun? Je mag ons een berichtje sturen. Via de NPO Luisterapp komt hier meteen binnen. Zien we meteen. Zomaar kans dat je meedoet. En je mag ook even bellen met ons gratis nummer 0800 3000 555, denk ik. Toch? Ja, je mag ook bellen, zie ik. 0800 3000 555. Renate met het NOS Journaal van 4:30.
4: In Duitsland, in de buurt van München, zijn 3 schoolkinderen zwaar gewond geraakt bij een botsing met een schoolbus. Die klapte op een andere stilstaande bus. Tientallen andere kinderen raakten licht gewond. Ongeluk gebeurde begin van de middag, maar een uur geleden waren er nog altijd tientallen hulpverleners aanwezig. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Koolmees zei verder dat hij trots was dat de werkloosheid in de coronatijd laag bleef. Gemeenten moeten beter gaan letten op de beheersing van het Nederlands door mensen in de bijstand. Anders worden die gemeenten gekort op hun bijstandsbudgetten, dreigt minister Aartsen. In de praktijk wordt het taalniveau van mensen in de bijstand bijna niet gecontroleerd. En morgen begint het WK voetbal. Zondag speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd tegen Japan. En op Schiphol zijn inmiddels de eerste oranje fans naar de VS vertrokken. Deze vrouw was vanochtend nog druk aan het inpakken.
5: Schoenen, sjaals, petten, tassen, van alles. Onderbroeken, oranje onderbroeken.
6: Zelfs de
5: onderbroeken, de BH is oranje.
4: Ja, helemaal klaar voor dus. Naar verwachting gaan er zo'n 5000 van die oranje fans naar het WK. Het weer dan vanavond en vannacht nog wat buien met onweer. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen geregeld zon, in het binnenland misschien nog een bui. Maximaal 18 graden.
3: Dankjewel. Oranje zit in Kansas, de eerste 2 weken van het toernooi. Wij zijn morgenmiddag ook even in Kansas om te horen hoe het daar allemaal verloopt.
1: NPO Radio 5.

0: Cheers if I could turn back time en James Blunt met Stay the Night daarvoor.
1: La musique française de Bertrand.
0: Ik probeer me soms een beeld te vormen van wat er gebeurt voordat ik een verzoek voor een liedje krijg. Ik stel mij voor, Kees Elvering, die hoort al die Franse muziek voorbij komen in Bertop 5. En toen dacht hij, weet je wat, nou ga ik eens even een mailtje sturen. En ga ik zeggen, je zou Les Compagnons de la Chanson wel weer een keer kunnen laten horen. Zo mooi. Ja, dat is waar, Kees. Je hebt gelijk. Ken je deze van zo? Over de prachtige blauwe lucht over het prachtige blauw van de lucht en het schitterende blauw van de zee, dus het blauw van de zomer. Het liedje, het chanson heet Le Bleu de l'été en dat zet ik vanmiddag voor jou in het volle licht.

0: Nu is niet I Am A Rock, maar Love Me Like A Rock van Paul Simon op NPO Radio 5.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En dat ga ik spelen met iemand die volgens mij ver weg is op dit moment. Leo Reinja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Bert.
0: Hoe zeggen ze goedemiddag bij jou?
3: Grazie. Nee, oh nee, dat is heel wat anders natuurlijk. Hè.
0: Buenos dias, denk ik.
3: Is dat nee, dat, nee. Dat is in Spanje. Daar zat ik even eerder.
0: Oh ja, ik zit altijd met Spaans en Italiaans. Want dat kan ik wel verklappen. Je zit in Italië nu, hè?
3: Dat klopt. Ik zit in de Dolomieten in Italië. Oh. En ik sta op dit moment net met de camper in Predazzo.
0: Kijk.
3: En het regent hier op dit moment pijpen stelen.
0: Oh, dus, serieus? Ik dacht tuinstoeltje uitgeklapt, korte broek aan en lekker in het zonnetje. Maar dat zit er even niet in.
3: Nee, toen ik mijn ogen dicht deed net met dat Franse lied wat jij op de radio liet horen, toen zwijmelde ik wel even weg. Maar ik hoop morgen op betere tijden.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn. Buongiorno, zeggen ze in Italië.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Sì. Ja.
3: Buongiorno.
0: Ja, goeiedag is dat, hè. Goedemorgen. Als je wat een beetje uitslaapt, dan maak je daar gewoon een goede middag van. Zee, Leo, als het goed is gaan wij De Slimste Mens spelen. Maar dan moet je dan wel eventjes zeggen in welke plaats het huis staat in het lied House of the Rising Sun.
3: Ja, dat liedje dat moest ik dan even in mijn hoofd doen, maar dat was dan in New Orleans.
0: Ja, er zei ook iemand The Animals.
3: Wat zeg je?
0: Er zei ook iemand The Animals. Maar dat is de groep die het zingt. En het gaat om de plaats. En de plaats is inderdaad New Orleans. Luister maar.
4: There is a house in New Orleans.
0: Dat is hem dus. Heel goed, dat betekent de entreevraag goed beantwoord. Dan gaan we De Slimste Mens spelen. Ik heb twee vragenstellers voor je klaarstaan. Daniel Dekker en Angela Groothuizen. Daniel van Tussen de Middag en Angela van Tussen de Middag op zaterdag.
3: Ja.
0: Jij mag kiezen wie jou de vraag stelt. Daarna krijg je precies 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk antwoord op die vraag te geven. En wij kijken of de sleutelantwoorden erbij staan die jou punten gaan opleveren voor het Bert op 5. Je blijft gewoon roepen. En als je het niet meer weet, roep je pas. Want als je seconde overhoudt, dan sprok je daar weer extra punten mee bij elkaar. Dus de hamvraag. Wie mag de vraag aan jou stellen? Daniel Dekker of Angela Groothuizen?
3: Ik ben benieuwd wat Angela vraagt.
0: Ik ook. Hier is ze.
5: Ja. In wie van de drie moest een panel van BN'ers raden wie van de drie de waarheid sprak? Meestal over het beroep dat één van die drie had. In 5 tegen 5 speelden twee vijftallen tegen elkaar een kennisquiz. En in 2 voor 12 nemen twee duo's het tegen elkaar op door 12 vragen te beantwoorden. Maar wat weet je van 1 van de 8?
0: Wat weet jij van 1 van de 8? Daar gaan we.
3: De tijd loopt, Mies Bouwman, De Band, NCRV, KRO, Tros, Jaren 70. De tijd stopt, pas.
0: Oh, jammer. Ik hoop er nog op licht uit, spot aan.
3: Oh ja.
0: Dat zei ze altijd, hè? Op het moment dat mensen achter die lopende band die je wel noemde gingen zitten. Mies Bouwman inderdaad, jaren 70, hartstikke goed. Ja, je had nog heel simpel kunnen zeggen, het was een tv-programma.
3: Oh, ja.
0: ja, dan had je er nog
3: één. Je moet er maar even opkomen.
0: Je moet er maar even opkomen. En dan heb ik even kijken en heb ik er dus 3 gehad. En het, even kijken. Ja, nee, ja, klopt. Oh ja, en het vraagteken had ik ook nog leuk gevonden. Dat kwam altijd voorbij op die lopende band. Dan kwam er een vraagteken voorbij en dan wisten mensen niet wat het was. Maar dan moesten ze wel zeggen het vraagteken. En dan hadden ze het vraagteken gezien en dan kreeg je altijd een grote prijs die bij het vraagteken hoorde. Of het viel een beetje tegen. Dat kon natuurlijk ook. Want zo waren ze bij de televisie in de jaren 70. Lekker spelletje gespeeld. 3 goede antwoorden. Even snel optellen. 10 plus 20 plus 30 is 60 punten. 12 seconden overgehouden. 12 punten erbij is 72 punten. Dus het gaat vandaag gewoon gebeuren hoor. We hebben een winnaar van een Bert op 5'tje. Van harte gefeliciteerd.
3: Nou.
0: Beste Leo.
3: Ik ben er heel benieuwd naar, Bert. Ik zie het graag tegemoet.
0: Jij woont in Broek op Langendijk, hè?
3: Ik woon in Broek op Langendijk. Ik luister al jaren naar jouw programma. En elke keer vraag ik me af, wat is nou dat Bert op 5'tje eigenlijk?
0: Ja, daar ga je achterkomen. Mooi op tijd ook. Wij gaan van de zomer gaan wij lopen van Den Helder tot Emriel. En misschien dat Broek op Langendijk ergens op onze route ligt. Dan brengen we het langs. En anders
3: moet vast.
0: Komt het met een grote vrachtwagen naar je toe. Het komt sowieso.
3: Dankjewel Bert.
0: Geniet van je vakantie. Ik wens je mooi weer toe. Dag Leo.
3: Dankjewel. Hoi. Fijne uitzending.
2: Hoi. De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Leo staat hartstikke mooi in ons klassement. Leo Rijnje uit Broek op Langerdijk, 72 punten. Corianne uit Groningen daarboven met 76 punten. Ramona, dat is leuk, ook uit Broek op Langerdijk, 82 punten. Paula uit Eindhoven, 100 punten. Meneer Schelters in Amsterdam scoorde 112 punten. En bovenaan op dit moment John Boerdonk uit Os met 162 punten. Maar die is nog in te halen. Op papier, hè? Moet je wel van goed uit.

0: op 5.
1: KRO NCRV.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Dit is jouw tijd.
4: Oh, alsjeblieft.
3: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: En fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij Caro en CRV. Met zometeen de kledingbank in Eindhoven. Die wil geen gebruikte kleding meer innemen. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De drie noordelijke provincies zijn verbijsterd dat het onderhoud aan de Rijkswegen daar voorlopig wordt stilgelegd vanwege geldgebrek bij Rijkswaterstaat. En dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen en het onderhoud aan bijna 100 viaducten wordt uitgesteld. Gedeputeerden van de drie provincies waarschuwen voor verdere verslechtering van de bereikbaarheid van het gebied. En ook spreken ze van een politieke keuze van het kabinet om regio's ongelijk te behandelen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast wordt de schade opgenomen na rellen die volgden op een steekpartij door een Soedanese migrant. Relschoppers staken onder meer auto's in brand, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
12: Deze auto's werden in brand gestoken omdat ze van immigranten zijn. En het vuur sloeg vervolgens over naar de woningen. We probeerden te praten met lokale bewoners in deze straat over wat er allemaal gebeurde. Maar ze zijn gewoonweg te bang om op camera daarover iets te zeggen, omdat ze bang zijn voor de repercussies van relschoppers en paramilitaire groepen.
11: Nou, op meerdere plekken gingen huizen in vlammen op en bewoners moesten hals over kop vluchten. De Britse premier Starmer noemt het geweld schokkend en volstrekt onacceptabel. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met de Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou een langer doelwit zijn van de Oekraïnse veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als die aanslag van gisteren. Paus Leo zegent vanavond de toren van Jezus Christus van de Sagrada Familia in Barcelona in. En dat gebeurt precies 100 jaar na de dood van architect Antoni Gaudí. De paus werd vanmiddag in Barcelona al door honderden mensen ontvangen. Ja, met het bereiken van het hoogste punt van de kathedraal komt het einde van de bouw na bijna 125 jaar eindelijk in zicht. Na de mis van de paus gaat de toren ook open voor bezoekers. Het weer vanavond en ook vannacht nog buien, vooral in het oosten en zuidoosten. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen geregeld zon, in het binnenland misschien nog een enkele bui. En maximaal 18 graden.
10: Dankjewel, Renate.
9: vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.
0: De beste Evergreens. NPO Radio 5.
4: Woensdagmiddag met Bert op 5.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: Crocodile Rock van Elton John. Ben Benatar, daarvoor Love is a Battlefield. En dit is andermaal een grote naam op NPO Radio 5. Van een in Frankrijk buitengewoon populair artiest. Dat was hij zijn hele leven lang. Dit is Johnny Hallyday.
1: Tu me dis...

0: Ja, inderdaad. De spiegel, het spiegelbeeld van Willeke Alberti, dat hoorden ze in Frankrijk toen nog John Hurley deed. Dat is leuk. Daar ga ik ook een liedje van maken. Of zoiets.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Jos de Groot, journalist van Pointer, een onderzoeksprogramma van KRO-NCRV, is mishandeld tijdens undercover-opnames over drugshandel via Snapchat. De pas 17-jarige Nederlandse tennisser Thijs Bogaert heeft op het tennistoernooi van Rosmalen zijn eerste ATP-overwinning behaald door de Chinese Wu te verslaan, die bijna 700 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst. En de kledingbank Eindhoven stopt per direct met kledinginname.
2: Ik maak wel eens een zak open en ik kijk erin en denk van weg, dan gaat het ook gelijk weg.
3: Heel veel troep krijgen ze bij de kledingbank in Eindhoven.
2: We kijken alles na, dus dan denk ik van jeetje, wie komt zoiets nou brengen? Ik denk dat 40% zeker wel afval is. Afval, hè?
0: Fragment uit de uitzending van Omroep Brabant. De magazijnen zijn overvol. De druk op de vrijwilligers is zo groot geworden dat er iets moet gebeuren. Maar veel mensen hebben thuis juist tassen met kleding liggen die ze niet meer dragen. Wat kun je daar dan wel mee doen? Ik heb contact met Angela Bolt. Zij is expert in kleding van Milieu Centraal. Dag Angela, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Zeg eens eerlijk, hoeveel van die kleding heb jij in je kast waarvan je denkt, nou, daar zou ik ook iets mee moeten?

0: elk jaar wordt er ook weer zo'n 215 miljoen kilo aan kleding afgedankt. En dat is dan eigenlijk niet eens wat in de textielbakken komt. Hè? Of in ieder geval niet eens wat via de commerciële partijen gaat. Maar echt wat in de textielbakken belandt.
1: Ja, ja. Dat zou natuurlijk kunnen voorkomen door minder nieuw aan te schaffen. Hè? Dan heb je meteen een heel groot probleem opgelost. Maar zover zijn we kennelijk niet met z'n allen. Als je nu spullen inlevert, waar komt dat dan terecht?
0: Nou, kijk, als jij echt kleding hebt...
1: En weer de verbinding weer.
0: Het beste kan je natuurlijk altijd kijken van kan ik toch combineren met een ander item in mijn kast. Hè, dat je het toch gaat dragen. Dat je toch eens even anders naar die kleding gaat kijken.
1: Ja. Nee, dat gaat niet lukken. Dat is vervelend. We gaan even bellen.

0: Hoe de liefde gaat, René Vroger in duet met Waylon. En kijken of we nu via de ouderwetse telefoonlijn beter contact hebben met Angela. Daar ben je weer, Angela Bolt van Milieu Centraal, expert in kleding. Ja, ik vroeg als ik kleding inlever, stel ik gooi het in zo'n kledinginzamelbox, in zo'n zak. Gooi je dat daarin, wordt er uitgehaald en dan, wat gebeurt er dan mee?
1: Ja, het wordt dus inderdaad naar een sorteercentrum gebracht. Dus daar gaan ze dat allemaal sorteren. En dan wordt gekeken van, nou, welke kleding is nog goed, welke kan nog mee. Nou, dat wordt naar kringlopen gebracht. Een deel wordt ook geëxporteerd naar het buitenland. En kleding die kapot is, die zeg maar echt niet meer hergebruikt kan worden, dat gaat naar de recycling. En daar wordt dan vaak isolatiemateriaal van gemaakt of vulling voor autostoelen. Dus ja, vaak wel een laagwaardige recycling. Dus er wordt nog niet zoveel gerecycled echt voor nieuwe kleding weer.
0: Ja, ja, een deel gaat dus op die manier naar de kringloopwinkel. Veel mensen denken natuurlijk van, daar breng ik het zelf al naartoe. Dan hebben ze het daar. Maar zijn mensen dan niet kritisch genoeg? Letten ze niet goed genoeg op of het nog wel draagbaar is?
1: Nou, aan het verhaal van Eindhoven te horen is dat inderdaad dan soms zo.

0: Maar het is wel goed om het zelf daarheen te brengen. Want je voorkomt wel, hè, de textielbak is eigenlijk de laatste optie. Je kan het veel beter denken van, hey, is er iemand in mijn omgeving die het waarvoor het leuk zou zijn? Ik geef bijvoorbeeld heel veel oude kleding van mij aan mijn nichtjes. Nou, die dragen het weer. En je kan het inderdaad ook zelf naar een kringloop brengen. Dan voorkom je dat het vervoerd moet worden naar een sorteercentrum, gesorteerd moet worden. Ja, het is daarbij wel belangrijk dat je natuurlijk kleding inlevert die ook daadwerkelijk weer gedragen kan worden.
1: Ja.
0: Dus kapotte kleding, daar doen ze niks mee. Waar gaten in zitten, waar echt vlekken in zitten die er niet meer uitgaan. Het moet wel gewoon van goede kwaliteit zijn.
1: Ja, het moet wel draagbaar zijn. Maar ja, dan kan, ja, als het nog draagbaar is, kan je het eigenlijk net zo goed zelf blijven dragen tot het niet meer draagbaar is. Maar ja, dat is niet meer in de mode. Ja. Dat is niet meer in de mode, krijgen we dat natuurlijk.
0: Ja, nee, daar zeg je eigenlijk een heel goed punt. Want dat is eigenlijk het hele probleem. We zijn natuurlijk met z'n allen een beetje gek gemaakt dat we iedere keer weer iets nieuws nodig hebben. Dat nu dit model weer in de mode is, dat deze kleur weer in de mode is. En dat proberen wij ook over te brengen aan mensen. Hè. Bedenk jezelf van, heb ik dit wel echt nodig? Als ik dit koop, ga ik het dan wel echt dragen? Want dat is het probleem. Mensen kopen heel veel kleding, maar heel veel daarvan wordt eigenlijk helemaal niet gedragen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is hartstikke zonde, want dan geef je dus geld uit aan die kleding. Het ligt vervolgens in je kast. Je hebt een overvolle kast, waardoor je eigenlijk niet meer ziet welke kleding je nou hebt. Nou, vervolgens moet je dat weer gaan afdanken, ergens heen brengen. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet handig. En voor het milieu en het klimaat heeft het natuurlijk ook een hele grote impact. Dus ja, wij zeggen, joh, koop gewoon echt waarvan je denkt, dit ga ik echt dragen, hier ben ik blij mee. Het mag natuurlijk ook leuk zijn, hè, kleding. Mm-hmm. Dus alleen het probleem zit hem gewoon in die hoeveelheden.
1: Ja, dus dat stemmetje van jou, dat moeten we voortdurend in ons oor hebben als we zo'n kledingwinkel binnenlopen, dat we jou horen zeggen, heb ik het wel echt nodig?
0: Nou ja, het is gewoon eigenlijk heel slim om je te realiseren dat er constant zijn de koopverleidingen. Je wordt constant geprikkeld om maar te kopen, kopen, kopen. Met allerlei trucjes, online, maar ook offline. En daardoor krijg je het idee van, oh, ik heb dit shirtje of dit topje heb ik weer echt nodig. Maar als je even een pauze kan nemen en even denkt van, ja, wat heb ik eigenlijk al in mijn kast hangen? Vind ik dit nou echt wel leuk? Bij welke gelegenheden ga ik dat dragen? Ja, dan kan je misschien gewoon dat geld uitsparen en er iets anders leuks voor gaan doen.
1: Ja,
0: wij hebben daar eigenlijk ook een hele leuke tool voor gemaakt. Want dat is vaak, hè, die koopverleidingen zijn zo erg aanwezig dat je dat bijna niet kan weerstaan.
1: Ja.
0: En wij zeggen eigenlijk, als je goed weet wat je eigen stijl is, dus hè, welke soorten kleding je leuk vindt, welke stijl, welke pasvorm goed bij je past, maar ook welke kleur, dan ben je daar veel beter tegen opgewassen. Want dan weet jij, als er weer een reclame komt, of de zoveelste unboxing haul met de nieuwste trend, dan weet jij, ja, is leuk, maar het is niet voor mij, want het staat mij niet. Dus ik weet, als ik dat koop, dan blijft het vervolgens weer in mijn kast liggen.
1: Precies. Ja.
0: Dus dat is een gratis training, die kan iedereen online doen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is een hele goede tip, want het is superleuk. Je krijgt tips van stijlcoaches, van kleurenexperts. En die heet Mijn Stijl ID. Dus je kan hem gewoon gratis doen, het is geen commercieel belang hier. En dan leer je gewoon wat je wel staat. En dan voorkom je dus die miskopen. En dan voorkom je ook dat we zoveel kleding hebben.
1: We gaan de link naar die gratis training op onze website zetten, bertop5.nl. Angela Bolt van Milieu Centraal, dankjewel. Bert Kruijs.

0: De Bee Gees en More Than a Woman uit onze Evergreen Top 1000.
1: Oh ja, die.
0: Ja, dat is vandaag een lied van een zangeres waarvan de naam vorige week af en toe voorbij kwam. We hoorden haar ook meezingen in Nederlandstalige nummers. Maar vanmiddag krijgt ze de volle aandacht hier in Bert op 5 met Joe en Jerry. Dit is Margriet Eshuis.
1: Oh ja, die.

0: De Margriet Eshuis Band. Margriet Eshuis overleed in december 2022. Mocht maar 70 jaar worden. Alles is NOS Journaal. Renate.
1: Het Openbaar Ministerie gaat een man vervolgen die als forensisch arts een lijkschouw heeft uitgevoerd, maar daar eigenlijk niet toe bevoegd was. Hoe dat kon, wordt nog uitgezocht. De man liep tegen de lamp toen hij 4 jaar geleden het overlijden van een vrouw in de gevangenis in Evertsoord onderzocht. In het Vondelpark in Amsterdam zijn de eerste boetes uitgedeeld aan fatbikers. Een maand geleden ging daar het verbod in om te fatbiken en werden er waarschuwingen uitgedeeld. Tot nog toe zijn 39 fatbikers beboet. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van kunsthistoricus Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten die werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent laat zien, tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat ook niet. De erfgenamen gaan nu in beroep. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de VS gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Somalië is een van de landen die op een lijst met inreisverboden staat. Die is ingesteld door de VS. De scheidsrechter is inmiddels weer thuis. Daar werd hij als een held onthaald. Hij bedankte daar de FIFA en ook het Somalische volk voor alle steun.
2: And I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA. So this is what I had to say.
1: Ja, vorig jaar werd hij nog door de Afrikaanse Voetbalbond uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Het weer dan vanavond en vannacht nog wat buien. Temperatuur gaat dalen naar zo'n 7 graden. Morgen komt de zon er af en toe bij. In het binnenland kan er nog een enkele bui vallen. En dan wordt het maximaal 18 graden.
0: Dankjewel.

0: Listen to me van de Hollies. Ja, zoals iedereen zijn wij ook een beetje aan het denken. Zo van, het gaat beginnen, dat WK voetbal. Dat weekend is het echt allemaal raak. Morgen dan ja, is de opening. En hoe ga je ver gaan? Maar ga je kijken? Waar ga je kijken? Hoe ga je doen? Mijn stelling is, ze moeten in het toernooi groeien. Wat denk jij, Aram?
1: Ik zei net, het zou goed zijn als het een beetje gaat swingen op een gegeven moment.
0: Het moet gaan swingen, ja. Lennart?
2: De bal is rond.
0: Ja. Ja. Waar ben jij als de finale is?
2: Op een boot in Vietnam.
0: Oh.
2: Midden in de nacht. Dus ik hoop dat ze de finale niet halen.
0: Dit zijn uitspraken. Kun jij wel gewoon thuis op de bank kijken?
1: Nee, ik zit in Lissabon.
0: Oh.
1: Ja, dus ik hoop misschien dat Portugal misschien wel in de finale komt. Tegen Nederland.
0: Ja. Oh, dat zou leuk zijn. Dat in, ik ben tegen die tijd net weer thuis van vakantie. Dus ik kan gewoon thuis op de bank naar de finale kijken. Dus ik zou zeggen, als ze nou zorgen dat ze daarin terechtkomen... dan beloof ik dat ik op 19 juli 's avonds de finale ga kijken. En de rest wacht ik wel af. Want zoals ik al zei, ze moeten in het toernooi groeien.
3: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Vandaag op ons voetstuk een van de beste zangeressen van Nederland. Ze betoverde mij al met haar kleine boezeruka. Ze vierde feest met Paul de Leeuw in Blijf bij mij. En kruipt in me met Leun op mij. Vandaag op ons voetstuk haar lied Ik kan echt zonder jou. Waarin ze een streep zet onder een affaire met een getrouwde man. Hij moet terug en zij blijft alles behalve sneu achter. Hier is ze, Rutger Kot, ons voetstuk.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Feeling Alright, Joe Cocker, dat is een voorproefje voor de Evergreen Week van de jaren 70. Uit 1972 deze hit en daarvoor Rutger Kot. Wat een stem, zegt Nadine daarover. Echt, hè. Ik kan echt zonder jou vandaag in het, op het voetstukje, Bert, op 5.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Zo leuk om altijd te zien wat er aan reacties binnenkomt. Wilco appte ons omdat hij een bepaalde plaat hoorde. Als ik Ma Baker hoor op de radio van Boney M, gaan mijn gedachten automatisch uit naar de kermis in de binnenstad van Hattem destijds. De plaat werd vaak gedraaid in de botsautotent toen. Laatst was er weer eens een kermis in de binnenstad. Nou, die haalde het echt niet bij de edities van toen. Die sfeer van toen komt nooit meer terug, stelt hij. En Marjan Smit reageert ook op muziek. Zij zegt, hi Bert, fijn dat je Margriet Eshuis aandacht hebt gegeven. En wil je ook weer eens een nummer van Manuele Kemp laten horen? Dank je wel. Ja, vorig jaar, dat had ik beloofd, heb ik elke maand Manuela laten zingen. En ik beloof nu dat ik na mijn vakantie Manuela zeker weer een keer op het voetstuk gaan zetten hier in Bert op 5.
2: De laatste ronde.
0: We hadden het over hoe je zuiniger met kleding kunt omgaan. Grootste angst is dat je kleding niet meer in de mode is. Nou, luisteraar René Brouwer, die hebt onze modetip. De mode voor de komende weken is een oranje shirt, korte oranje broek, oranje sokken, oranje boxershort en een oranje pet.
3: Hey, de laatste ronde.
2: De laatste ronde.
0: En in De Slimste Mens was de vraag vandaag, wat weet je van een van de acht? Een van de antwoorden was het vraagteken. Dat kwam dan voorbij op de lopende band. En als je dat vraagteken dan onthouden had, dan hoorde daar een verrassende prijs bij. Deed ons direct denken aan een grappige scène uit het programma, hou je vast, Neuk het systeem, van cabaretier Theo Maassen. Moet je horen.
4: Bij een van de acht op het laatst, dan, je won geen huizen of geen auto's of geen weet ik van wat. Wel, nee, de laatste kandidaat moest gewoon achter zo'n lopende band gaan zitten. Waar hij heel de week ook al achter zat. En dan kwam allemaal troep voorbij, tosti-ijzers, pannen zetsen. En alles wat je onthield, dan mocht je mee naar huis nemen. En er was één cadeau, dat was het allerspannendste. Want daarvan wist je nooit wat het ging worden. En dat was het vraagteken, ja, het vraagteken. En dat kon van alles zijn, van alles. Een jaar gratis aardappelen. En dan kwam er zo'n boer op rijden met zo'n tractor, met zo'n wagen vol met aardappelen. Maar er waren ook wel eens kandidaten bij. En die vergaten dat vraagteken. En Mies Bouwman die zei dan altijd alleen maar, ja, jammer. Jammer. Maar ik moest altijd denken aan die boer in die coulissen die er helemaal klaar zat op zijn tractor met zijn handen bij het sleuteltje. Die ochtend om 5:30 was vertrokken. Stekende kop en van die file toeterende automobilisten. Had de avond ervoor natuurlijk ook grote verhalen opgehangen in het café. Ik kom morgen op televisie. Kijk op televisie, flikkert op, mag jij te veel gesopen, mag jij op televisie. Ik kom op televisie, ja.
5: Weet je,
4: we moeten nou wedden, jongen, we moeten nou wedden. Ik durf niet wel te wedden op onze Cindy. Ik kom hier morgen, hoogstpersoonlijk, mijn bloedeigen dochtertje poedelnaakt afleveren als ik morgen niet op televisie kom. Jammer.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bert op 5.

0: Deze plaat ligt in 1985 de vinger al op de zere plek. Everybody wants to rule the world. Al die mannetjes met de grote ego's. Een compensatiegedrag die dan zo nodig de baas willen zijn en de belangrijkste. En andere onbelangrijke willen maken. Het verdedigen, dat is helemaal niet nodig. Beetje aandacht voor elkaar. Beetje leuk met elkaar zijn. Met elkaar bijvoorbeeld lekker de wandelschoenen aantrekken en op pad gaan. Dat gaan wij in de zomer doen.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
2: De hele zomer lang.
0: Ja, we gaan een prachtige tocht maken. Van Den Helder tot Den Briel. Komende zomer. We beginnen daarmee op maandag 4 juli. Uit mijn hoofd, ja. Ja. Tot eind augustus. Dus de maanden juli en augustus. Inbert op 5. Een wandeling. Met z'n allen. Lekker mee. Komen door allerlei plaatsen heen. Met elkaar gaan we daar veel meer over horen en veel meer over zien. En als je langs de route komt, dan komen we misschien wel even bij je langs. Virtueel. Wees niet bang. Geen koffie te maken voor de hele redactie van Bert op 5. Dat hoeft allemaal niet. Dat gaan we doen in die speciale wandeltocht.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
1: Deze hele zomer in Bert op 5.
2: Zo, kom je nog eens ergens.
0: Ik bedoel maar. En blijf lekker luisteren, want ze komt eraan. Simone Walraven. Met de avondstart van deze woensdagavond. Veel plezier en heel graag tot morgenmiddag. Is het 6 juli? Oh, het is 6 juli. Tot morgen!
3: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
4: In het voetbal zijn er momenten...
5: Bergkamp 2-1!
4: ...die impact maken.
6: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
5: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
4: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
5: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
4: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 6 uur, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
17: Goedenavond.
16: De provincies Drenthe, Groningen en Friesland zijn verbijsterd dat onderhoud aan wegen in Noord-Nederland voorlopig wordt stilgelegd vanwege geldgebrek. Bijna 100 kilometer asfalt wordt niet vervangen en onderhoud aan bijna 100 viaducten wordt nu ook uitgesteld. Deze Drentse gedeputeerde werd door het nieuws overvallen.
17: We vielen echt van een stoel als college. We zijn verontwaardigd over de berichtgeving vanuit Rijkswaterstaat wat dit nu betekent voor het onderhoud aan onze wegen. We vinden het onacceptabel. Dit is niet hoe je met het noorden moet omgaan.
16: Ja, provincies waarschuwen voor een verdere verslechtering van de bereikbaarheid en spreken ook van een politieke keuze om regio's ongelijk te behandelen. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. In Denemarken kan dat bijvoorbeeld al, maar vrouwenbeweging Dona Mina's is hier niet zo enthousiast over het plan.
18: We moeten de dader aanpakken en niet pepperspray in iemands handen duwen en zeggen: nu kan jij jezelf beschermen, nu heb jij verantwoordelijkheid. Want wat gebeurt er dan de volgende keer dat er een femicide-ongeval is en de politie heeft pepperspray gegeven? Is het dan: ja, maar we hebben er pepperspray gegeven? Nee. Het had nooit moeten gebeuren dat iemand haar gewelddadig bejegent. Ik denk niet dat je geweld moet bestrijden met geweld.
16: Nou, pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. In Nederland dreigt in 2026 al een tekort aan elektriciteit ontstaan, waarschuwt netbeheerder Tennet. En dat is 2 jaar eerder dan gedacht. De vraag naar stroom groeit ook veel sneller dan verwacht, vertelt verslaggever Rob Koster.
19: Bedrijven en particulieren gebruiken steeds meer elektriciteit in plaats van gas en benzine. En dat is steeds vaker goedkoop opgewekte stroom uit zon en wind. Kolen- en gascentrales verdwijnen. En hierdoor is er over een paar jaar gewoon niet meer genoeg elektriciteit verwacht in het.
16: Nou, zonder extra maatregelen dreigen niet alleen tekorten, maar kunnen ook de prijzen voor elektriciteit flink gaan oplopen, zegt Tennet. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege de regen gisteren onderbroken. Vandaag werd hij uitgespeeld. Ook Thijs Bogert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaerts werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Het weer dan vanavond en vannacht wordt het wat vaker droog. Graad of 7 dan. Morgen zonnige periode. In het binnenland misschien nog een bui. En het wordt dan weer zo'n 17 graden.
2: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avondstart. Simone Walraven.

0: uit Wales. Hij is in de jaren 70 verhuisd naar Los Angeles. En daar heeft hij toen de villa gekocht van Dean Martin. En die villa, die heette de Pink Palace, had 6 slaapkamers en 9 badkamers. What? Not unusual. Van harte welkom bij een nu al wervelende woensdagavond start. Fijn dat je erbij bent. Het is muzikale haute cuisine. Op het menu staan de beste evergreens ooit gemaakt. Met als toetje de achtergrondverhalen. En het wordt smullen. We leren de zachte kant kennen van Bob Marley. En we horen een van de eerste bands van Mick Jones van Foreigner. Maar eerst even de spits afbijten met een paar mooie woorden.
1: Avondspreuk.
0: Nou ja, mooie woorden. Ze werden gesproken ergens in 1877 door de legendarische leider van het Lakota-volk, Sitting Bull. Het ging over de Europese kolonisten en hij zei: deze mensen hebben veel regels opgesteld die de rijken wel mogen overtreden, maar de armen niet. Komt er nu een plaatje bij je aanwaaien? Ik hoop het, ik ben heel benieuwd. Laat maar

0: daarvoor Alison Moyet, Love Resurrection.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: In 1967 scoren de Box Tops meteen een hit met hun debuutsingle The Letter. En op precies hetzelfde moment scoort de broer van een van de bandleden ook een hit met zijn eigen groep, The Hombres. Zij stonden zelfs een paar weken tegelijkertijd op nummer 1 en 2 in de hitlijsten. En de Box Tops die kennen we allemaal nog. Maar die Hombres die zijn ten onrechte in de vergetelheid geraakt. Daar gaan wij nu wat aan doen. Je hoort uit 1967 met Let It Out. Let it all hang out.
2: I preach, my dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine, and the temptations of Eve.

Bob Marley heeft dit nummer waarschijnlijk in zijn uppie geschreven. Maar als je kijkt bij de credits op de platenhoes, dan zie je daar de naam staan van Vincent Ford. En Vincent was een goede vriend van Bob. Die had een gaarkeuken in Kingston, de hoofdstad van Jamaica. En Bob die wilde heel graag dat project steunen. Dus hij heeft de auteursrechten van No Woman No Cry aan Vincent gegeven. Nou, dat blijkt dus een goudmijntje te zijn. Zodat die opbrengsten terugvloeien naar de gemeenschap die hem had gevormd. Dat heb je gezegd, zo mooi. Zo kan het dus ook, hè? Ja. Door met Bertolf en Nomden en Whole Again.

Foreigner, that was yesterday. En de gitarist van de band, Mick Jones, die was al gepokt en gemazeld in de muziek nog voordat hij begon met Foreigner. Al begin jaren 60 duikt hij op in verschillende bands, waaronder Nero en de Gladiators. En daar kwam dan weer de State of Mickey en Tommy uit voort. En die brachten eind jaren 60 een aantal singles uit, waaronder deze.

0: Nationale Drieling.
1: Drie plaatjes achter elkaar die een rode draad hebben. Ik heb er twee voor je klaargezet. En als je dan eenmaal weet wat het thema is, dan komt er vast een idee aan waar je voor de derde in de serie. Ik hoor het heel erg graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met Elvis Presley.

International All-Stars, let's clean up the ghetto. Daarvoor ramenzemen met Van Morrison, cleaning windows. En als eerste Elvis Presley, clean up your own backyard. Op de achtergrond hoor je Jackie McLean. Met Bean and the Boys, leuk. Maar ja, dan kan Don McLean er ook bij. Die zie ik ook hier in de app. Het thema is inderdaad clean, schoon. Wat komt er nog meer binnen? Betty Wright. Alanis Morissette. Johnny Cash, Clean Your Own Tables. Alles van Clean Pete en Clean Bandit. En dan een Sam Hill uit Kentucky. She's trying to keep things clean. She's trying to keep things clean. Now if you want to be respectful, babe, you have to keep things clean. Ah, uit 1931. Raccoon zie ik. Clean Again, Candy Staten, Clean Up America. En dan de Monkees. There's a smile on the wind as it touches my face. And starts to erase all the gloom. Dit heet Good Clean Fun. Ivan Heilen. De wilde boerendochter, hees schoon wijpeke. Leuk.

0: Bobby Darin.
1: De avondspreuk.
0: As long as I'm singing. Brengt ons bij de avondspreuk van de legendarische leider van het Lakota-volk, Sitting Bull. Hij zei de volgende woorden over de Europese kolonisten. Deze mensen hebben veel regels opgesteld die de rijken wel mogen overtreden, maar de armen niet. Nou, een diepe buiging voor iedereen die heeft meegedacht. Het is een prachtige collectie van muziek. We gaan voor Love of the Common People in de versie van Paul Young.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: 4e zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 7:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan 1300 bootmigranten die op weg waren naar Spanje zijn de afgelopen 5 maanden omgekomen of vermist geraakt. Onder hen zijn ook 129 kinderen, zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppers vielen migranten aan. Aanleiding voor de onrust is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
14: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
13: Er vallen de komende maanden geen gedwongen ontslagen bij ASML. Het grootste deel van het personeel dat lid is van de vakbond gaat akkoord met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen de vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat een tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan tot nu toe werd gedacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
15: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
13: Het weer verspreidt over het land buien met soms onweer. Morgen geregeld zon, maar 's middags opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avondstart. Simone Walraven.

8 uur met de beste evergreens. Onder andere van een weergaloze Braziliaanse percussionist. Ik heb een prachtige Frans Gall uit Vergetelheid voor je. En Jimi Hendrix is onze avondster. Er ligt een kersverse notenkraker in het verschiet waarmee je in de prijzen kan vallen. En als je nog nooit hebt meegedaan, dan is dit je kans. Ik zou zeggen,

0: Adventures. Do you love me?
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ik heb hier het conceptalbum Dancing Disco van Frans Gall uit 1977. En alle liedjes daarop werden geschreven door haar echtgenoot, zanger Michel Berger. Ze waren toen net een jaar getrouwd. Michel was haar muzikale rots in de branding. Hij schreef het ene liedje na het andere, waaronder La Chanson de Maggie. Past een beetje in de lijn van Copacabana die ik net draaide met het verhaal over een showgirl. Maar hier gaat het over een sigarettenverkoopster in een Parijse nachtclub die een soort balans probeert te vinden in een met eenzaamheid doordrenkte omgeving.

0: Old Town.
1: De Avondster.
0: Toen Jimi Hendrix 18 jaar was, toen had hij een keuze. Of de bak in, of militaire dienst. Want hij was namelijk al een 2 keer betrapt op het rijden in gestolen auto's. Dus hij gaat voor het leger. En hij wordt gestationeerd in Clarksville, Tennessee. Dat is dezelfde Clarksville als waar die Monkees over zingen. Last Train to Clarksville, ja. En hij vindt het echt vreselijk. Het enige dat hij wil doen is gitaar spelen, maar daar wordt hij ontzettend voor gepest door zijn medemilitairen. Behalve 1 soldaat, genaamd Billy Cox. Billy is meteen fan van Jimmy en hij beschrijft hem als een combinatie van John Lee Hooker en Beethoven. Ja. Nou, zij zijn toen een beetje begonnen en ze mochten optreden en zo in de verschillende clubs op de basis. Maar de sergeanten die hadden inmiddels wel door dat Jimmy niet bepaald geschapen was voor militaire discipline. Dus kwam het advies. Wij denken dat zowel het leger als meneer Hendrix zelf erbij gebaat zouden zijn indien hij zo snel mogelijk wordt ontslagen. Nou, dat is gebeurd. Jimmy die is toen samen met zijn goede vriend Billy Cox vertrokken in september 1962 naar Nashville om daar furoren te maken met hun band, de King Casuals. En je hoort ze nu samen met zanger Johnny Jones. En het heet Chip of the Old Block. En let op die gitaar, hè.

van een van de beste albums ooit gemaakt, vind ik. Dream of the Blue Turtles, eerste soloalbum van Sting. En hij vindt zelf het refrein van Fortress Around Your Heart een van de sterkste die hij ooit heeft bedacht. Over een figuurlijk mijnenveld leggen rondom een persoon om diegene veilig te houden. Maar dan besef je later dat je zelf ook weer door dat mijnenveld moet om die persoon te kunnen bereiken. Oei. Ja. Het is zo tijd voor de notenkraker. Ik heb vast een hint voor je, let op. This one that's always mine. Ja, dat. Zometeen hoor je het hele fragment. Kun je bellen met de studio als je de titel weet. Maar nog eerst eventjes Danny Vera.

Rock Café brengt ons bij de notenkraker. Ik ben heel benieuwd hoe snel jij in de smiezen hebt, om welke evergreen het gaat. Ik ben alleen op zoek naar de titel. Bel maar even 0800 3000 555.

0: te doen. Dit is dus een cover ingespeeld door onze huisband. Maar de Evergreen, dat oorspronkelijke liedje, dat heb je al 100.000 keer gehoord. Goedenavond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Met Henny van Willigen, hallo.
0: Hey Henny, had ik jou gisteren ook aan de lijn, of niet?
1: Ja. Toen zat ik op één woordje.
0: Ja, dat was het joh. Nou. Doe nog een poging.
1: Ik wil revanche.
0: Ja, nee, ga er maar voor. Wat denk je dat het is?
1: Ik volgens mij Rainbow Valley.
0: Ja. Sorry, van welke artiest?
1: The Love Affair.
0: Ja, dat heb je allemaal hartstikke goed, Henny. Ja. Je krijgt ook je sleutelhanger toegestuurd. Ik ga nu voor je draaien. Heel fijn dat je het nog een keer geprobeerd hebt.
1: Ja, leuk. Ik vind de uitzending ook zo. De muziekkeuze tof, hoor.
0: Nou, echt. Wij genieten er ook ontzettend van. Dankjewel, Henny. Ja. Blijf even aan de lijn.
1: Succes.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Hef de Kunst, één kopje koffie uit 1987. En ze waren zo ontzettend populair in die tijd, ook internationaal. Onder de Engelse naam Art Company. Waren ze daar een beetje aan het jet zetten met de grootte der aarde. En dan kom je weer thuis in Hilvarenbeek en dan ligt naast je schoenen lopen misschien een beetje op de loer. Maar de vrouw van Nol Havens die hield hem met beide beentjes op de grond. Dat vertelde hij onlangs in het tv-programma De Troubadour.
1: Maar gelukkig had ik ook toen ook een hele, gewoon een nuchtere vrouw. Ik weet nog wel, een van de leukste ervaringen was dan dat je in Engeland en dan word je opgehaald met limousines en dit en dat. En, nou ja. en dan kom je thuis. Of kwam ik op Schiphol en dan stap ik in mijn oude Renault en reed ik naar huis. En dan zei ze, doe jij even boodschappen bij de Albert Heijn? Oh ja, is goed. Ja.
2: Ja.
1: En eigenlijk is dat supergoed.
0: Ja, zo is het. We gaan door met een van de meest opgenomen sessie-percussionisten aller tijden. Paulinho da Costa. Maar hij maakt ook zijn eigen platen. Hier is hij met Seeing is Believing. MUZIEK

Woman van Roy Orbison. En er wordt wel gezegd dat het uiterlijk van de superschurk en aartsvijand van Spider-Man, Dr. Octopus, dat is gebaseerd op het uiterlijk van Roy Orbison. Ja, moet je maar even googlen. Tot zover je avondstart voor woensdag 10 juni. Fijn dat je erbij was. Morgen zijn we er weer en we gaan eruit met de Salty Dog Blues van Lester Flatt en Earl Scruggs. Om op de valreep nog even te voldoen aan een eventuele banjo-behoefte. Fijne avond, hè. Tot morgen.

0: Samen Max. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. De doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
18: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
19: Goed, man.
20: Ja, papa.
19: Kom uit Rotterdam, ja.
17: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
21: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
17: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: het was niet eens de start van het programma, hè, want die lag bij ILO. Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman. En Rens die zegt ook al, wat een lekkere start. Een hele goede avond. Nou, en het wordt alleen maar beter, nog beter vanaf nu. Je zou denken, dat kan helemaal niet, maar dat kan hoor. Ja, en Anneke die zegt, gezellige uitzending vanavond, Gerja en... puntje, puntje, puntje. Nou, vertel maar puntje, puntje, puntje. Hoe heet je
1: nou? Ja, wie is het?
0: Ja, ja, je hoort het al. Het is Niels. Ja. Ons eigen Niels. Het is woensdag en dat is Nielsavond.
1: Zo.
0: Dus ja, we hebben wat schuivingen. We hebben vanwege David natuurlijk met vakantie.
1: Ja, die geniet van vakantie.
0: Precies. Dus Rob zat er gisteren en die zit er morgenavond ook weer. Dus het is elke avond even kijken wie er zit. Maar het is altijd, komt altijd weer goed.
1: Zeker. Want jij bent de constante eigenlijk.
0: Ik ben de constante. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dan Jeroen op de vrijdag. En die zit bijna altijd samen met Cynthia. Dus dat zijn de constanten. Dus nee, het komt helemaal goed, mensen. Fijn dat jij er ook weer bent. Het is woensdagavond, 10 juni, even over 8. En een lekker fris begin van de avond van 5. Fijn dat je luistert. En Niels en ik, wij zijn gewoon tot 11 uur bij je. Zometeen, waar is Bob? Hij is voor ons op pad. En ik krijg ze mij weer drie hims.
1: Hints.
0: Hints, dat is het. Ik wou zeggen hymns. Maar dat is wel heel wat anders. Dat zijn mooie liedjes. Nee, hints krijg je van mij. En ik ga zo bellen met Erik van Tijn. Want Nederland krijgt zijn eigen Wall of Fame. Daar ga je zo meer over horen. De komende uren, ik zei het al, de allerfijnste muziek. Hij heeft zijn sporen meer dan verdiend. En is ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame in Amerika. En dat gebeurde in 1989. Hier is hij met een hit uit de jaren 60. Otis Redding.

0: met een heerlijke energie. The Counting Crows en Accidentally in Love. En als je ooit de film Shrek 2 hebt gezien, dan heb je het nummer herkend, want daar kwam het in voor. Ja, in Amerika is het al decennia lang een begrip. De Songwriters Hall of Fame. Een eregalerij, moet ik zeggen. Waar de belangrijkste songwriters uit de popmuziek een plekje krijgen. En dan heb ik het over Bruce Springsteen, Freddie Mercury, Joni Mitchell. Maar ook minder bekende namen, zoals John Battis. Hij schreef onder andere Top of the World van de Carpenters. Of Nicholas Ashford en Valerie Simpson. En die schreven Ain't No Mountain High Enough. De hoogste tijd dat we hier in Nederland onze beste songwriters ook eens zo'n ereplek gaan geven. En daarom wordt later dit jaar de eerste editie van de Dutch Songwriters Wall of Fame georganiseerd. Hier, in Beeld en Geluid. En de bestuursvoorzitter, die heb ik aan de telefoon. Dat is Erik van Tijn. Goedenavond, Erik.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, ik zei het al, hè, de Songwriters Wall of Fame wordt het. Heb je al namen in je hoofd?
1: Nou ja, kijk, toen ik ervoor gevraagd werd, een tijdje geleden, van zullen we dit gaan doen, wat vind je ervan? Ik had meteen een hele lijstje namen.
0: Ja.
1: Ik dacht meteen, oh ja, dit hebben wij niet. En waarom zouden we het niet hebben? Moeten we het niet hebben? Ik vond het meteen zo'n goed idee. Dus ja, weet je, het is een soort eindeloze lijst met namen. Want het had al, kijk, ik geloof dat ze in Amerika al erg jaren 70 zijn begonnen.
0: Klopt, ja.
1: En daar zijn er natuurlijk al honderden mensen. Maar wij hebben er nog wat in te halen, snap je? Dus het is een gigantische lijst. En nou, dat gaan we ook wel doen. En je moet het zien, weet je, het zijn niet alleen artiesten.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn echte songwriters, maar ook artiesten die schrijven. Bijvoorbeeld Anouk zou een goede kandidaat zijn, om maar wat te noemen.
0: Ja, want Ilse de Lange denk ik ook aan.
1: Maar bijvoorbeeld ook Hans van Hemert, helaas overleden.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ontzettend veel hits geschreven. En ja, eigenlijk iedereen daartussenin, snap je?
0: Dat is een heel breed publiek. Van een hele lange lijst kan dat worden. En wie gaat er nou bepalen wie er op die Wall of Fame komen?
1: In eerste instantie hebben we wat in te halen, want in Amerika, en dat gaan wij ook kopiëren, alle mensen die zeg maar daar ingekomen zijn of aangekomen zijn bij onze wall, gaan meestemmen in de toekomst. Alleen die zijn er nu nog niet.
0: Okay.
1: Dus volgens mij hebben we afgesproken dat de eerste 3 jaar doet het bestuur het.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik er dan één van ben.
0: Ja.
1: En daarna gaan alle mensen die erop gekomen zijn, gaan gewoon meestemmen. En dat worden dus per jaar meer. Dus het wordt uiteindelijk honderden mensen die stemmen, maar dat wordt alleen maar leuker.
0: Ja, geweldig. Hey, ja. En hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft voordat wij hier in Nederland dit gaan doen?
1: Ja, ik denk dat we niet zo goed hebben zitten opletten.
0: Ja.
1: Het is iets heel eervols. Ik weet het. Ik heb ook altijd gedacht, oh ja, het is te gek, de Hall of Fame. En ja, dat hebben ze in Amerika misschien eerder, weet je. Wij zijn ook wel niet zo heel erg van, zullen wij onze helden vereren, weet je? Wij moeten natuurlijk gewoon doen en dan doe je al gek genoeg.
0: Ja, precies.
1: Maar dit is juist de mensen die op de achtergrond zijn en die al die liedjes hebben geschreven, hè, die het grote publiek niet kent, die krijgen hier ook een plekje.
0: Ja.
1: En ja, dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja, ik vind het mooi, want het zijn vaak de onzichtbare mensen. We weten precies wie het zingt, want die artiesten, daar staat de spotlight op. Maar wie die nummers schrijven die dan zo maatloos populair worden, dat weten we dan vaak weer niet.
1: Ja,
0: dus ik vind het een heel mooi initiatief. Hey, maar nou is het in Amerika is het een Hall of Fame en bij ons is het een Wall of Fame. Hebben wij niet genoeg goede songwriters dan om een hele hal te vullen?
1: Ja, wel. In het nieuwe Beeld- en Geluidgebouw, daar is een hele grote wand.
0: Ja.
1: Een soort halfronde wand. En daar komen, ik denk dat we het zo gaan doen dat eerst

0: Laten we zeggen dat er nu een aantal mensen, laten we zeggen, ik noem even 10 of 5, doet er niet toe hoeveel nu we gaan eren. En die komen heel groot te hangen. Maar uiteindelijk word je natuurlijk steeds kleiner. Want dan worden het er 20, 30, 40, 100. Hopelijk maak ik mee dat er 200 of 300 zijn. Snap je? Dat is natuurlijk geweldig. En dan die foto's, die zullen uiteindelijk wat kleiner worden. En misschien moeten we na een aantal jaren wel naar een grotere wall kijken. Dat weet ik nog niet. Maar ik vind het zelf een fantastisch initiatief.
1: Of zo'n digitale wall, weet je, waar constant namen langskomen. Zeker, foto's langskomen.
0: Ja, ik denk dat we dat zeker ook gaan doen. Dat is natuurlijk ook een hele goeie.
1: Het komt natuurlijk in beeld en geluid, hè, zei je al.
0: Ja,
1: dat
0: klopt.
1: Zie je hier vlakbij, daar hebben we hier het uitzicht op. Je bent voorzitter van die commissie. Je mag het natuurlijk niet zeggen. Maar wie verdient er wat jou betreft nou absoluut een plek op die Wall of Fame?
0: Nou, kijk, heel veel mensen.
1: Ja.
0: Er zijn een zat. Han Koreneef, maar die zit in bestuur met mij. Giorgio Tuinvoort zit ook met mij in bestuur. Het mooie is dat er zitten natuurlijk een paar mensen in bestuur. Die hopelijk en waarschijnlijk wat we verwachten. Ook ooit op die wall komen. Maar allemaal mensen die gewoon heel succesvolle dingen gedaan hebben in de muziek.
1: Ja.
0: Maar ik kan natuurlijk niet namen gaan noemen. Die ik nu in gedachten heb. Van die zouden zeg maar op mijn lijstje al staan.
1: Ja, dan krijgen we daar weer gedoe over.
0: Dat vind ik niet zo netjes. Ja, precies, dat vind ik niet zo netjes.
1: Maar als die mensen zelf in die commissie zitten, jij kunt die natuurlijk niet jezelf aandragen, of wel?
0: Nee, dus Giorgio, Han en ik eventueel, wij moeten sowieso wachten tot we niet meer in de bestuur zitten natuurlijk.
1: Precies.
0: Maar daar gaat het niet om, hè. Het gaat, kijk, sowieso heb ik de mazzel dat ik ooit bekend geworden ben. Dus een bekend gezicht gekregen, bedoel ik.
1: Mm-hmm.
0: Maar daarvoor was ik ook niet bekend. Alleen maar van, iemand achter een artiest.
1: Ja.
0: Dus ik hoef nu nog niet die eer, om het zo maar te noemen.
1: Nee, precies.
0: En wij zitten er ook allemaal niet zo op te wachten van, wij willen per se op die wall. Alleen, wij moeten gewoon even geduld hebben, denk ik.
1: Volgens mij zijn songwriters ook gewoon wel bescheiden mensen. Als je het vergelijkt met artiesten, die houden ook van het podium en van de spotlight. De songwriters zijn ook meer mensen van de achtergrond misschien wel.
0: Dat is ook wel waar, hoor. Kijk, je hebt een artiest nodig, die gaat vooraan staan en die zorgt dat jouw liedje ineens 2 keer zo leuk is. Omdat hij dat of zij dat zo ongelooflijk leuk en goed weet te brengen. Met alles wat daarbij hoort. En wij kunnen dat. Ik kan het zelf ook niet. Ik kan niet vooraan gaan staan en een liedje zingen. Ik kan best aardig zingen. En toch, ik weet zelf, als ik daar ga staan, vinden mensen het niet boeiend. Het is gewoon niet boeiend.
1: Ja,
0: dat is echt waar. Ja. Nee, maar dat vind ik echt.
1: Ik snap het.
0: Toen ik op de middelbare school zat, al gedacht met mijn bandje. Ik had natuurlijk een bandje.
1: Ja.
0: En ik wilde niet de zanger zijn, wel de leider van de band. Dat wilde ik wel, maar niet de zanger.
1: Nee,
0: snap je?
1: Ja.
0: Dus je hebt een begeleidende rol als songwriter. En die past ons allemaal het beste.
1: Ik snap het helemaal, Erik. Hey, dankjewel voor je toelichting. En de eerste editie van de Dutch Songwriters Wall of Fame op 14 september is die bij Beeld en Geluid. Is dat voor iedereen toegankelijk? Ja.
0: Niet voor iedereen. Ik denk dat je kaartjes moet kopen. Ik hoop dat het ooit zo groot wordt. Dat er een oneindig aantal plekken is. Of dat het heel groot is. Maar de eerste zal natuurlijk niet zo heel groot zijn. Dit is de eerste.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat het een heel mooi event wordt. En een heel mooi jaarlijks terugkerend ding.
1: Nou, het begin van het start van een hele mooie traditie, denk ik, in Nederland.
0: Dat denk ik ook.
1: Dankjewel, Erik. En,
0: graag gedaan.
1: Ben benieuwd
0: en jij bedankt.
1: Benieuwd of Hup van der Lubbe daar misschien ook een plekje in krijgt.
0: Dat zou helemaal kunnen, toch?
1: Hier is die.
0: Oké. Okay.

0: Pierre Groscola, Lady Lea, 1974. En het was weer even een kleine amuse om ons lekker te maken. Want zaterdag dan is het zover. Dan bij Jan Rietman gaan de stembussen open. En dan kun je weer gaan stemmen voor jouw favoriete toplijst uit de jaren 70.
1: Waar is Bob?
0: Maar eerst lekker, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad in ons eigen landje. En zoek het niet al te ver weg vanavond. Dat is mijn extra hintje erbij. Voor de rest moet je het echt helemaal zelf... Oeh, je kijkt meteen bedenkelijk, Niels. Zijn
2: je
0: te
2: moet
0: veel?
2: Niet te makkelijk maken.
0: Nee, dat is waar.
2: We moeten nog 3 hints. Je weet helemaal niet...
0: Hoe moeilijk of makkelijk
2: ja,
0: deze is dit?
2: Ja.
0: Laatst was hij zo moeilijk, hè? Op maandag was dat een keer. Vorige week maandag. Toen was hij zo moeilijk. Toen zeiden Arjen en Nick vanavond.
2: Maar toen wisten ze het allemaal.
0: Nou, 3 mensen wisten het.
2: Ah, maar gelijk.
0: En 2 daarvan, die komen dan.
2: Ja, ja, die mogen hier komen.
0: Die mogen hier komen,
2: Je vergast op een mooie avond.
0: Precies, ja, een uurtje. Even gezellig een meet and greet, kop koffie erbij. Maar hij was zo lastig en zo vaag en zo breed. En dan toch weten 2 mensen het. Gisteren niet. Gisteren hadden ze echt 2 hints nodig om... toen kwamen de eerste goeie. Het was de, ik wilde steeds Pavlov zeggen. Of plofkip, maar het is Pivot.
2: Plofdif.
0: Plofdif, ja. Plofdif. Ik zei, plofkip. Oké, we gaan naar de hint van vanavond. Hier is de eerste hint.
3: Als je door de poort dit stadje binnenloopt... stap je even terug in de tijd. Het is een van de best bewaarde verdedigingswerken van Europa. Compleet met dubbele grachten voor de veiligheid. Nu is het een bastion van rust geworden, waar de kanonnen alleen nog voor de sier op de vijand gericht staan.
0: Nou, dat is goed om te horen. Als jij denkt te weten waar dit is, dan mag je de NPO Luister-app erbij pakken en het ons laten weten. Daar heb je tot 11:30 de tijd voor. Dan trekken we een winnaar uit de rode hoge hoed. Dus laat me weten als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

0: Mijn zwager woont in Zuid-Californië in Amerika. En die zegt, die doet daar watermanagement. Daar werkt hij in. En hij zegt, it never rains in California. Dat kan hij denk ik wel beamen. En daarvoor Sienna Spiro en Material Lover. En over die track vertelt Sienna zelf, het is een van mijn grootste dromen geweest om muziek te maken voor films. En dit is mijn eerste nummer in een film. Want ook dit nummer komt uit The Devil Wears Prada. En dan ook weer nummer 2. Net hadden we al een Shrek-nummer. Nu hebben we The Devil Wears Prada. En er komt er volgens mij nog één vanavond. Dat is niet deze. Dit is een andere. I Don't Wanna Dance, Gimme Hope Joanna en Electric Avenue. Eddie Grant's carrière staat bol van de songs met een kritische noot op de maatschappij. En die laatste hit die komt uit 1981. En die focust op de rellen in Brixton, een voorstadje van Londen in 1981.
1: Children have been burnt. Not West Indians, Black British. That is what I once said.
0: Hij is boos. Boosheid over de diepe ongelijkheid in de Engelse samenleving. En dat mondde uit in de rellen. En Eddie Grant schreef met deze rellen in gedachten het lied Electric Avenue, waarin hij een wereld vol economische druk en sociale ontwrichting schetst. En met zinnen als Working so hard like a soldier geeft hij een stem aan de gewone man die onder druk staat en overeind probeert te blijven. En die maatschappijkritiek die zat Eddie diep in, die zat ook diep in hemzelf. Want als zwarte artiest wist hij als geen ander hoe moeilijk het was om succesvol te zijn.
2: If a guy cannot see somebody of his kind succeeding, he feels that there is no chance for him to succeed. I hope that it changes.
0: Ja, je moet dus een voorbeeld hebben om het idee te krijgen dat je zelf ook kunt slagen. En Eddie Grant wilde dat voorbeeld zijn voor de jongere generatie. En dat kon hij met zijn muziek. En zijn songs die sloegen aan, zoals het nummer Electric Avenue. 35 jaar later nog steeds trouwens. In 2016 mocht hij de nieuwe verlichting op Electric Avenue ontsteken. De straat die ooit als een van de eerste in Londen elektrische verlichting kreeg.
3: You're gonna give me a count. From 10 to 1. And then we'll switch on the lights. Okay? So let me hear you. 10! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lights! Come forward!
0: Hey, ja hoor. Dan gingen de lichten aan in Electric Avenue. Het licht in Londen schijnt weer, dankzij Eddie Grant. Hij ontstak niet alleen de straatverlichting, maar hopelijk ook wat meer inzicht in de schrijnende ongelijkheid die de rellen in 1981 blootlegden. Je hoopt dat dit licht ook vandaag zijn werk nog doet. Aan de muziek van Eddie zal het in elk geval niet liggen. Hier is hij met Electric Avenue.

0: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.
2: Ik heb hem ingevuld en ik ben heel benieuwd. Ik ben helemaal niet zo goed in voetbal of dingen voorspellen. Maar dit vind ik wel leuk om mee te doen. Dus als jij ook mee wilt doen, app dan even WK naar de studio-app. En dan krijg je een appje thuis gestuurd. Dan kun je hem lekker invullen. Gewoon in je eigen tijd, in je eigen huis. Lekker doen, gezellig.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ster. 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan, omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn verwerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of die nog even kunnen wachten.
15: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
14: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu worden waarschuwingen nog gegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als NL Alerts. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 's middags opnieuw buien en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Build Me Up, Buttercup. Een nummer is elke thuiswedstrijd te horen van de Wisconsin Badgers voetbalteam. En ook de LA Angels die speelden het een tijd. En het is het clublied van de Ierse voetbalclub Shamrock Rovers. Ik wil maar zeggen. Ja, de Ierse voetbalclub Ieren doen geloof ik niet mee, hè, dit jaar met de WK. Dit keer.
1: Ja,
0: ik heb familie in Ierland. En die, als ik het daaraan vraag, worden ze boos op mij. Dus ja, heel pijnlijk, ja. Ja.
1: Ik moet zeggen dat ik ben ze niet tegengekomen in mijn pool.
0: Nee, want je hebt hem ook al ingevuld.
1: Ik heb hem ingevuld, ja.
0: We hoorden natuurlijk de promo langskomen over het WK-pool. En ik heb hem wel ingevuld ook, ja. En heb jij dan op de knop gedrukt dat het voor jou wordt ingevuld? Heb je echt zelf
1: nagedacht? Nee, ik heb wel zelf wat ingevuld, maar eigenlijk dacht ik...
0: Goed van je.
1: Ja, geen idee eigenlijk.
0: Ik heb elke pool bekeken en zeggen, oh ja, Argentinië, ja, die zullen wel van hun pool en dan...
1: Ja, zo heb ik ook wel een beetje gekeken, ja. Inderdaad. Ja. En dan vervolgens natuurlijk doorselecteren door al die finales heen, en uiteindelijk de hele. Ja, uiteindelijk stond toch Nederland weer bovenaan. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje het chauvinisme wat je dan kenmerkt. Ja,
0: hoopvol, hè? En daarom vind ik de week voordat het begint, zoals nu, deze periode, vind ik het leukst. Want dan is alles nog mogelijk.
1: Ja.
0: En dan gaat het beginnen morgen en dan moet ze zondag spelen. En dan is het, oh ja, dan wordt het 0-0 of zo, of 1-1. Dan slinken de kansen al vrij snel misschien. Misschien ook niet, misschien ben ik te pessimistisch. Nou, ja,
1: misschien valt het mee, hè? Want niet iedere... uiteindelijke winnaar van de WK had een goede aanloop.
0: Ja.
1: Maar staat dan toch met die wereldbeker in de hand. Ja, dus dat klopt. Is natuurlijk altijd de hoop. Ja.
0: Ja, we gaan het zien, hè. Maar leuk om mee te doen met die WK-pool. En ik zag dat er een mooie prijs te winnen is. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Dirk die app naar de NPR luistert. Hij zegt, maak er een vrolijke avond van. Want ik heb net weer verloren met Quix. Dat is dan het spel wat hij elke avond speelt. Net verloren. Nou Dirk, laat maar weten. Misschien kun je troosten. Misschien kunnen we iets voor je draaien om je te troosten. Ik ben benieuwd. Zometeen... komt Bob met zijn tweede hint. Is het nodig, Niels, of niet? Valt het mee? Zijn er al wat goede dingen?
1: Er gaan wel heel veel mensen de goede kant al op.
0: Oké, mooi.
1: Er zijn wel bonuspunten te verdienen voor echt de exacte locatie.
0: Oké, dus niet alleen de plaatsnaam, maar ook de plek in de plaats.
1: Ja, een beetje wat nog iets. Het is niet per se echt één huis of zo, zeg maar. Het is een stukje in het... Ja, goed.
0: Wie geeft hier nou extra hintjes weg?
1: Ja, jij begon al, dus ik denk ik kop het maar aan. Ik maak het al.
0: Lekker duo zijn we. Hey, wat nog meer? Nou, de shower, de douche, de avond van 5. De douche gaat zo meteen aan. En ja, ik zei het al, nog 3 nachtjes slapen, dan is het zover. Dan begint die Evergreen Week van de jaren 70. Dan gaat de stembus open en dan kun je jouw favorieten doorgeven. En misschien heb je je lijstje al klaar. Misschien moet je er nog aan beginnen. Nou, je hebt ook nog even. Ik heb hier nog wel een suggestie voor je uit 1978. Jerry Rafferty, Right Down the Line.

0: Let's Groove. En ik zat te denken, wij krijgen ook elke avond hele gezellige appjes van Gerrit en Rini uit Scheveningen. En elke avond om 11 uur komen bij hun de spelletjes op tafel. En misschien moet je even een keertje met ze afspreken dat je bij ze langs gaat en dat je even in de leer gaat van Quicks. Want dat is volgens mij ook een van de spellen die zij elke avond spelen.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Hierdoor met het leukste spelletje van NPO Radio 5. De Shower Power. Er wordt gezongen onder de douche. Naar hartelust, kan ik je vertellen. En het klinkt als volgt.
2: En ik loop hier alleen in een te stille stad.
0: Ja, inkoppertje of niet, inkoppertje?
3: Ja,
0: inkoppertje.
3: Dat was best gedaan, Winnie. Om
0: heel
3: het
0: knap.
3: Goed uitspreken.
0: Zeker, heel knap om het in het Nederlands te doen. Maar kom maar door als jij weet wie het is. Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten van dit liedje. En dan mag je bellen 0800 3000 555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: Ze zegt, ik heb het singeltje nog van Baccara. Ja, inderdaad, ik zie het nog zo voor me. Het was een gigantische zomerhit. En het was de debuutsingle voor de twee Spaanse flamenco-danseressen. Maite en Maria, oftewel Baccara.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: En wie weet staat het wel op jouw lijstje, want het kwam uit 1977. Ga ik nog even noemen. En er wordt naar hartelust gezongen, er wordt naar hartelust gebeld en er wordt naar hartelust geappt. En ik heb Sylvia aan de telefoon. Goedenavond, Sylvia.
2: Goedenavond.
0: Hi. Hoe gaat het met je vandaag?
2: Prima hoor.
0: Heb je een leuke dag gehad tot nu toe?
2: Nou, weer is niet zo denderend. Dus,
0: nee, hè? Nee. En is dat iets wat jouw humeur dan beïnvloedt? Of trek je daar niet zoveel van aan?
2: Nee.
0: Je gaat gewoon lekker in gang.
2: Dan zou je toch wel een heel slecht humeur moeten hebben gezien de laatste dagen.
0: Ja, en daarvoor natuurlijk een heel goed humeur. Want het was ook wekenlang prachtig weer. Dus het is een beetje wisselvallig nu. Maar jij trekt je daar niks van aan. Voor ons radiomakers is slecht weer heel fijn. Want dat betekent dat mensen heerlijk binnen zitten naar de radio te luisteren.
2: Ja. Jullie hebben een zender die ik overal bij me heb. Ook in het buitenland.
0: Dus, nou, wat goed.
2: Ja.
0: Hey, en waar zijn wij allemaal al geweest als NPO Radio 5 met jou samen? Welke landen?
2: Europa sowieso en de Canarische eilanden. Oh. Maar ook, ik heb toch wel iets gemaakt. En dan vond ik het toch wel heerlijk als ik jullie aan boord had.
0: Nou, wat fijn. Wat heerlijk om zo met jou mee te kunnen reizen door Europa.
2: Ja.
0: Nu ben je lekker thuis, zit je naar de radio te luisteren en je dacht te weten wat er werd gezongen. Vertel eens.
2: Ja, dat was Guus Meeuwis met Brabant.
0: Ja, easy. We kregen een appje van Nico die zegt, nou, het was wel een inkoppertje. Als je dit niet weet, dan is het wel heel erg gesteld met je. Maar je hebt het helemaal goed, Sylvia.
2: Ja, heel fijn. Dus want het vliegteken komt goed van pas.
0: Nou,
2: het is echt koud.
0: Ja, inderdaad. Nou, we gaan hem naar je opsturen. Geef je gegevens nog even door aan Niels. Ja. En dan zorgen wij dat je hem thuis gestuurd krijgt. En het is een beetje het onofficiële volkslied van Brabant geworden. Dus we gaan hem lekker draaien.
2: Heerlijk, want ik woon ook in Brabant.
0: Ah, dus kijk eens even, dat komt goed uit. Nou, dan zet je radio lekker hard, Sylvia. En leuk dat je meedeed. En tot de volgende keer, hè.
2: Dankjewel.
0: Tot ziens. Dankjewel, hè. Doei, doei.
2: Dag.

Gea met Stefan. Ik heb vorige week een single gehoord van Shepherds Oak. En de titel van de single is The Pouring Rain. En ik was er even ingedoken. En Shepherds Oak, dat is een folk en country project van Han van Eyck. Ja, en Han van Eyck, toen dacht ik, ja, Han van Eyck, die kennen we al tientallen jaren. Die stond ooit bekend als de beste achtergrondzanger van Nederland en verder buiten. Zong met Lionel Richie, Billy Preston, Rutger Kot, Carmen Sars, El Giro en ga zo maar door. Had natuurlijk een grote hit met het nummer Leef. Dat was de titelsong van Big Brother. De allereerste Big Brother. Ja, en Han van Eyck heeft zo'n, behalve dat het een hele charismatische man is, heeft hij ook een prachtige stem. Had een prachtige stem, heeft hij nog steeds. Ik heb hem ook een keer ontmoet. De allereerste keer dat ik hem heb ontmoet, dat was tijdens een kerstproject van de KRO. TV-project, een soort Passion. Hij zong toen volgens mij met Birgit Lewis. En ik mocht van dat evenement verslag doen voor de radio. En tijdens een van de pauzes raakten wij in gesprek. En dat ging razendsnel de diepte in. Dat ging over muziek, over de zin van het leven. Ik had toevallig die dag enorm veel hoofdpijn. Dus ik zeg, ik heb zo'n hoofdpijn de hele tijd. Dat zei ik tussendoor. En toen zei hij, ja, dat zag ik al. En toen heeft hij mijn nek gemasseerd. En dus Han van Eyck, die ik zo bewonderde, masseerde mijn nek ergens in Maastricht. En het was gewoon een wonderlijke ontmoeting, hoofdpijn weg. En toen ik erachter kwam dat Shepherds ook een project van Han van Eyck was, ja, toen werd dat nummer nog mooier. En ook is natuurlijk ook Eyck. Ook Eyck, Han van Eyck. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Het is zeg maar een troostrijke roadsong over de weg kwijt zijn en thuiskomen. Shepherds ook met het prachtige nummer The Pouring Rain.

0: Shepherd ook, oftewel Han van Eyck. Achtergrondzanger bij alle grote artiesten, je hoorde het Stefan net zeggen. En de muzikant Poor Sang, die met Pouring Rain doet wat hij het allerliefste doet. Zijn eigen liedjes schrijven en opnemen. En ik vind het een heerlijk nummer. En Nienke die appt, ze zegt, wat een leuke tip van Stefan. Je zou gewoon denken dat het pure countrymuziek is. Wat een lekkere plaat. Nou, helemaal mee eens, Nienke. En ja, leuk, Stefan die appte me vorige week en zei, ik heb nou toch een lekker nummer. Volgens mij vind jij dat ook wel mooi. Leuk hoe we elkaar zo een beetje kunnen inspireren, mensen.
1: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob op de plek waar hij al de hele avond staat. En aan jou om te raden waar dat is. Je hebt van mij één hint gehad en dit is hint nummer 2.
2: Ik sta op de wallen van deze stad die van bovenaf gezien precies de vorm heeft van een zespuntige ster. Deze vesting is altijd al strategisch geweest en vijanden sloegen dan ook meermaals het beleg om deze stad of richten een macaber bloedbad aan.
0: Kan het je goedkeuring wegdragen, Niels?
3: Ja, macaber bloedbad, daar komt hij erop.
0: Ja, mooi woord, ja. Maar dit was de tweede hint. Denk je dat het veel goede antwoorden op gaat leveren? Ik denk het wel, hè?
3: Jawel, dit, en bevestigen natuurlijk.
0: Ja.
3: Dat je weet, ik zit op de goede weg.
0: Ja, als mensen nu even googlen of even de bosatlas erbij pakken. Dan,
3: ja, die oude vertrouwde bosatlas.
0: Precies, op school zijn echt mensen die dat doen.
3: Wie heeft er niet?
0: Ja, zeker. Hey, en over Bob gesproken. Morgen begint natuurlijk het WK, voetbal. Bob gaat ook op pad voor ons, of niet?
3: Zeker, Bob gaan we die kant op sturen.
0: Ja.
3: Dus ik hoop dat zijn koffer zo klaarstaan, want zijn vlucht vertrekt 10:45. Dus.
0: Oké, 10:45 vanavond.
3: Vanavond, okay, ja, natuurlijk. Ja.
0: Dan mag je wel eventjes doorpakken, zeg maar. En hij gaat voor ons dus ook naar Amerika en Canada en Mexico.
3: Ja, hij gaat roadtrippen door het complete continent Noord-Amerika. Ja. Alle deelnemende, of alle organiserende landen.
0: Ja.
3: Mexico, de Verenigde Staten en Canada gaat hij aandoen. En hij gaat daar weer verslag van doen op zijn geheel eigen wijze.
0: Ja, leuk
3: hoor. En aan jullie de taak om te raden waar hij zich op ergens in dat mega grote continent bent.
0: Nou hè, ja inderdaad. Hey, en wil je nou, want we kregen ook een oplossing binnen die alles geweest is als plek waar die staat.
3: Ja.
0: Er is een kaart hè, die we kunnen kijken op nporadio5.nl.
3: Klopt, als je even naar onze pagina gaat, dan kom je daar de kaart tegen.
0: Kun je zien waar je de afgelopen 3 jaar naartoe
3: klopt,
0: is geweest.
3: Klopt, die wordt bijgewerkt, dus je kan daar helemaal op nalopen waar die is geweest.
0: Leuk om te kijken. En denk jij nu te weten waar die staat? Laat het ons maar weten via de NPO Luister-app.

0: Days We Left Behind, Sir Paul McCartney. Van het album The Boys of Dungeon Lane, waarin hij een beetje terugblikt op zijn jeugd. En Willeke die appt ons en zegt, lieve schatten, lieve aanhef Willeke. Lieve schatten, zegt ze, kunnen jullie me nog een keer troost bieden? Ze heeft haar baan als docent kwijt, is ze kwijt. En de troost haalt ze dan uit dit nummer, The Days We Left Behind van Paul McCartney. Kan ik even lekker bevrijdend huilen. Heel veel liefs van Willeke. Nou, Willeke, met liefde gedaan. En droog je tranen, want we gaan ook gewoon verder met het programma, hè? Want voor iedereen die thuis graag schildert, tekent, haakt, borduurt of knutselt, wat doe je eigenlijk met al die zelfgemaakte kunst? Nou, in Amersfoort hebben Roos en Jip daar iets heel moois op bedacht. Pal voor hun huis staat sinds kort een mini-galerie. Een soort van mini-biep, maar dan voor kunst. Je mag er iets zelfgemaakts inzetten. En je mag ook iets meenemen. Dat klopt toch, Roos?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoi, goedenavond.
1: Hallo.
0: Heb je er al in gekeken vandaag, of niet?
1: Ja, zeker. Meerdere keren zelfs. Ik was vandaag buiten aan het werk. En er kwamen echt de hele dag mensen langs om weer nieuwe dingetjes te brengen.
0: En wat staat er nu allemaal in? Kun je eens wat noemen wat er nu in staat?
1: Hij is eigenlijk iets te vol nu. Er staat zoveel in. Oh. Een aantal prints, maar ook kleine vaasjes zijn vandaag erin gezet.
0: Oh.
1: Origami staat erin. Er zijn gisteren ook hele mooie met de hand genaaide sleutelhangers ingezet.
0: Wauw.
1: Dus echt van alles en nog wat.
0: Ja, en je zegt hij is eigenlijk een beetje te vol. Komt er een tweede mini-galerie aan? Of ga je hem groter maken, uitbreiden?
1: Nee, voor nu nog niet. Er wordt ook heel veel uitgehaald meestal, maar... Oh, ja. Ja, het wisselt een beetje. En omdat vandaag is toch een dag, weet niet, dat er heel veel mensen langskwamen.
0: Ja.
1: Dus nu staat er echt superveel in. Dus als er mensen in Amersfoort wonen, zijn ze van harte welkom om wat dingetjes te komen ophalen.
0: Nou, wat leuk. Ik woon er niet ver vandaan. Dus misschien als ik even langs kom fietsen, dan dat ik even ga kijken in elk geval.
1: Maar ja, heel welkom.
0: Kun je eens vertellen, hoe is dit idee van jullie ontstaan?
1: Ja, ik weet het niet precies meer. Maar sommige andere landen zijn er al meer mini-galeries, zoals bijvoorbeeld de VS. Dus ik denk dat ik ooit iets gelezen heb erover en ik vond het zo'n leuk idee.
0: Mm-hmm.
1: En ik wilde eigenlijk al heel lang zo'n mini-galerie, maar ik woonde hier voor een appartement. Dus dat is toch iets lastiger.
0: Ja, dat is lastig.
1: En in december zijn ik en Jip verhuisd naar een huis met een voordeur. Dus toen dacht ik eigenlijk meteen van, nou, zodra we daar wonen, dan moet die mini-galerie er komen.
0: Oh,
1: dus die is er nu.
0: Wat leuk, hè? Mensen gaan dan vaak als ze verhuisd zijn eerst eens even inrichten en dan de tuin en allemaal andere dingen. En jullie dachten meteen, nou komt die mini-galerie er.
1: Ja, dat was wel de grootste wens eigenlijk.
0: Ja, ja. Hé, hey, nou zet je zo'n kastje neer. Ik kan me voorstellen, maar dan moeten mensen ook nog snappen wat ze ermee kunnen. Want er stonden geen boeken in jullie geval. Hoe nemen jullie de buurt daarin mee?
1: Ja, dat vonden we ook best spannend in het begin. Of mensen dan zouden snappen waar het voor is en het ook leuk zouden vinden. We hebben een klein openingsfeestje gegeven waar we ook de hele straat voor hadden uitgenodigd.
0: Wat slim.
1: Waar we ook dan met elkaar kunstwerkjes gingen knutselen. Dat was echt superleuk. En dan merk je opeens ook dat je buren hele creatieve hobby's hebben.
0: Ja.
1: We hebben een klein bordje erin staan met uitleg. Maar in het begin moest het toch eventjes op gang komen. Maar we hebben ook een Instagram-account geopend.
0: Mm-hmm.
1: Minigalerie 033. En daar hebben we wat dingen op gepost.
0: Yeah.
1: Met wat uitleg. En die zijn eigenlijk best wel goed bekeken. En zeker ook in de omgeving. Dus sinds kort is het echt best wel ontdekt. En komen er heel veel mensen langs. Echt superleuk.
0: Zit je dan ook de hele tijd naar buiten te kijken wie er nu weer langs loopt?
1: Oh ja, als ik thuis ben toch wel.
0: Ja?
1: Dan zie je soms mensen dan zo stoppen. En dan denk je toch wel, oh, dat zouden ze wel weer inzetten.
0: Ja.
1: Toch heel spannend elke keer wat we dan weer gemaakt hebben. Er zijn zoveel, je ontdekt echt dat mensen zoveel verschillende manieren creatief bezig zijn. En dat is echt heel erg leuk.
0: Hey, en je doet dit samen met je vriend, hè? Zijn jullie zelf ook hele creatieve mensen? Dat moet
1: nou,
0: wel.
1: We hebben allebei een eigen hobbykamer in het huis.
0: Oh.
1: Die ook heel vol staan met allerlei knutselspulletjes. Ja, ik heb elke keer weer een andere hobby. En Jip doet heel veel modelbouw.
0: Mm-hmm.
1: Dus we zijn zelf ook wel heel veel bezig.
0: En stop je ook wel eens iets van wat je zelf hebt gemaakt in het kastje?
1: Ja, zeker. In het begin heel veel. Maar dus nu is het eigenlijk zo populair dat er zoveel in staat de hele tijd dat er eigenlijk geen plek meer is.
0: Nee, het hoeft niet meer.
1: We hebben ook een hele voorraad nog liggen met knutselwerkjes die we erin willen zetten, maar die eigenlijk helemaal niet passen.
0: Ja.
1: Dus als er weer wat plek is, dan komt er ook weer meer werk van ons.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En kun je nou ook zeggen dat het een beetje een verbindend iets is in de straat?
1: Ja, zeker. Mensen blijven dus ook met elkaar kletsen. En wat ik vooral heel leuk vind, is ook dus op onze Instagram-pagina dat mensen echt ook heel erg positief reageren op elkaars kunstwerkjes. En laatst was er ook iemand en die vond een kunstwerkje heel mooi en die stuurde toen de maker een berichtje.
0: Ja.
1: En nu gaan ze met elkaar een kunstruil doen.
0: Nou, dus wat leuk.
1: Echt superleuk, ja.
0: Er ontstaan weer andere mooie initiatieven van. En waarom denk je dat het zo ontzettend populair is? Dat mensen hier zo enthousiast van worden?
1: Ja, ik denk natuurlijk dat het ook verschillend is, maar ik denk dat mensen op dit moment heel veel behoefte hebben aan verbinding, aan hoop, aan dingen delen met elkaar en ook echt aan handgemaakte werk waar heel veel liefde en zorg en tijd in zit.
0: Ja.
1: En dat zie je echt in een mini-galerie. Dat mensen zoveel liefde iets zelf maken. En dat is echt heel, heel leuk om te zien en heel bijzonder.
0: Ja, het is een beetje tijd en aandacht die je erin stopt. Hè? En dat, als jij dat dan meeneemt en thuis ergens neerzet, dat is dan voor jou gemaakt op dat moment. Ja, mooi. Ja. Ik vind het een heel mooi initiatief. Dank je wel, Roos. En ja, mocht je nou heel nieuwsgierig zijn, kijk dan eens even op hun Instagram-pagina minigalerie 033. Dank je wel, Roos en Jip. En ik wens jullie nog heel veel bezoekers en heel veel mooie momenten met de minigalerie.
1: Dank je wel.
0: Oké, dag hoor.
2: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
3: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
2: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: In het voetbal zijn er momenten...
11: Bergkamp 2-1!
10: ...die impact maken.
12: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
10: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Mijn nalatenschap... Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
20: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken... om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken... met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika... dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
19: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa kunnen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in... Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Voor zover bekend is niemand opgepakt. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog een Amerikaanse Patriot-systeem voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Het weer, hier en daar nog een bui, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags opnieuw regen bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

Hot chocolate and everyone is a winner. Het is goed om in je achterhoofd te houden met het WK wat op het punt staat te beginnen. Everyone is a winner. Oh. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over zijn verblijfplaats. En ja, Agathe, dan zeg ik ook maar even tegen jou. Everyone is a winner, Agathe, want ze appte net. Ze zegt, ja, ik weet nooit waar Bob staat. En als ik het wel weet, dan weet iedereen het. Maar ik geniet gewoon elke avond van jullie uitzending. Nou, dat vind ik super lief, Agathe. En er komt een dag dat jij bij de eerste hint ook in één keer zeker weet waar die staat. En dan val jij ook uit die rode hooghoed. Ik weet het zeker, Agathe. Gewoon volhouden. En natuurlijk zometeen hoor je ook 2 voor de prijs van 1. En daar ga ik je zometeen meer over vertellen. Eerst muziek van B.J. Thomas. En B.J. staat voor Billy Joe. Hij was een Amerikaanse country- en popzanger. En die naam die doet misschien niet meteen een belletje bij je rinkelen. Maar als ik zeg Raindrops Keep Falling on My Head, dan zeg jij natuurlijk, ah ja, maar die ken ik wel. Nou, dit was een andere hit van B.J. Hooked on a Feeling.

0: Kijk hoor, Stefan die appt naar de NPO Luisterapp en zegt: liefdesduetten als deze, die maken ze tegenwoordig niet meer. Je zou bijna zeggen dat de liefde uitsterft. Maar dat is toch niet zo? Dan vraag je dat nou aan mij, Stefan? Nee hoor, zeg ik dan, de liefde sterft absoluut niet uit. En je hoorde niet alleen Patty Austin en James Ingram, maar je hoorde ook nog Michael McDonald op de background. En het werd ook nog geproduceerd, dit nummer, door niemand minder dan Quincy Jones. Ja, het is wel het recept voor een mega succesvolle hit. En Niels, ik moet even met jou babbelen. Hm? Want wij krijgen een mooi appje binnen uit Spanje.
1: Ja.
0: Kun jij die eens voorlezen?
1: Nou, dat is wel een uitdaging. Hola, buenas noches.
0: Zie?
1: En dan komt er een antwoord voor. Waar is Bob?
0: Die laten we dan
1: die zal ik even laten bij het beschouwen laten. Is ook goed het Nederlands. En dan un saludo desde Almuñécar.
0: Wat zeg je nou? Un saludo desde Almuñécar.
1: Volgens mij doet hij onze hartelijke groeten. Ja. Uit zijn vakantieoord. En dat ligt de Spaanse zuidkust.
0: Oh, oké. In Andalusië.
1: Andalusië. Ik vermoed ook beter weertje dan hier.
0: Hablo español, Niels.
1: Sí, no. En no comprendo. Dat is een beetje het enige wat ik...
0: Nou ja, maar geweldig toch. We krijgen zomaar zo'n appjes uit het zuiden van Spanje.
1: Ja, heerlijk.
0: En het zuiden van Frankrijk zag ik ook eentje binnenkomen. Heerlijk. En je weet, ze zijn ons even lief als diegene uit Bourtange en Stadskanaal en waar dan ook vandaan. Dus afstand maakt voor ons niet uit. Maar het is zo leuk om te weten dat je met Radio 5 heel Europa doorgaat. Het geeft toch wel even iets speciaals.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, nou, heel vrolijk word ik hiervan. Want vanavond in 2 voor de prijs van 1... een van de grootste verhalenvertellers uit de geschiedenis van de rockmuziek. Bruce Springsteen. Jawel. Een artiest die het leven van gewone mensen wist te vangen in de muziek. Al meer dan 50 jaar zingt hij over dromen, over liefde, over hard werken, over verlies en over hoop. En niets voor niets kreeg hij de bijnaam The Boss. En met zijn E Street Band maakt hij klassiekers als Born to Run, Dancing in the Dark, The River, Born in the USA en Thunder Road. En dan geef ik je meteen allerlei suggesties. Zijn concerten die zijn beroemd vanwege die tomeloze energie. Geweldig zijn zijn concerten. En ze gaan heel vaak ontzettend. Ze duren vaak heel erg lang. Hij kijkt niet op een uurtje, Bruce. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik draai ze als eerste, wat je nu al hoort, My Hometown. Maar welk nummer van Bruce Springsteen wil jij daarna horen? Ik heb je al heel veel suggesties aan de hand gedaan. Maar misschien heb jij wel een hele andere die je al veel te lang niet gehoord hebt op de radio. En die je heel graag wil horen voordat je vanavond gaat slapen. Laat het mij maar weten via de NPO Luister-app.

0: Hoe later op de avond, hoe lekkerder de muziek. Chris Rea en Fool, It's Over.
1: Waar is Bob?
0: Je hebt nog één hint van mij te goed. Twee zijn er al geweest, veel goede antwoorden zijn er al binnen. Maar ik zit nog te wachten op jouw goede antwoord. Stuur mij maar op en misschien is deze hint net het laatste zetje wat je nodig hebt.
2: Maar genoeg over het geweld dat dit stadje in het verleden teisterde. Nu kun je er heerlijk genieten van al het moois dat de geschiedenis heeft achtergelaten en rond Pasen van een wereldberoemd muziekstuk van een net zo vermaarde Duitse componist.
0: Oh ja, dat was echt prachtig. Ik ben een paar keer geweest. Oh, nou, ik

kan er niks over zeggen. Dit was de derde en de laatste hint. En aan jou om mij door te geven waar die vanavond staat. En nog even één ding. Als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten. Want dan kun je binnen nu en 5 minuten gebeld gaan worden.

0: Lekker, die rauwe stemmen. Sam en Dave hoorde je en You Don't Know What You Mean To Me.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de grote ontknoping, de oplossing. En ik heb Henk-Jan aan de telefoon. Goedenavond, Henk-Jan.
2: Ja, goedenavond.
0: Hi, waar bel je vandaan?
2: Ik zit in Spanje aan de noordkust.
0: Oh, ook al in Spanje. We kregen net een mooi appje uit Zuid-Spanje, uit Andalusië. En jij zit dus in het noorden van Spanje.
2: Ja, in de buurt van A Coruña.
0: Ben je vakantie aan het vieren of woon je daar misschien wel?
2: Nee. We zijn aan het rondtrekken. We zijn gepensioneerd en we hadden besloten om maar eens een flinke reis te gaan maken.
0: Wat heerlijk. En doe je dat met een camper of met een caravan? Of?
2: Met een camper en natuurlijk samen met mijn vrouw.
0: Nou, wat gezellig. En dan ondertussen toch gewoon lekker NPO Radio 5 aan?
2: Ja, dat is gezellig. Lekker in de camper naar de radio luisteren terwijl we of een spelletje doen of een boek zitten te lezen.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Dus, dat hoort er een beetje bij.
0: Ik zie het helemaal voor me. En kunnen jullie nog lekker buiten zitten nu? Is het lekker warm?
2: Nee, hier aan de kust nu. Vanavond is het fris. Dus te fris om buiten te zitten. Maar overdag is het heerlijk.
0: Nou.
2: En we komen nu uit het zuiden. Dus vorige week toen zaten we in de buurt van Madrid en Toledo. Toen was het 36 graden. Dus we vinden het eigenlijk wel lekker dat het nu een beetje is afgekoeld.
0: En jullie komen uit het zuiden. Dat betekent dat je weer op weg bent naar huis?
2: Ja, maar dat doen we rustig aan.
0: Ja, dat is heel goed. Dat is sowieso altijd goed om het rustig aan te doen. En dat duurt nu nog een paar weken over, denk ik dan.
2: Ja, zeker.
0: Heerlijk. Zeker. Oh, lekker. Ik benijd jullie. Nou, fijn. Maar het is je gegund.
2: En
0: eens even denken. Waar denk jij dat Bob staat vanavond?
2: Ja, in Naarden. Ja? De vestingstad Naarden.
0: En was het de eerste hint die meteen de doorslag gaf? Of moest je iets langer
2: puzzelen? Nou, toen twijfelde ik nog even.
0: Ja.
2: Toen zat ik eerst aan Bourtangen te denken. Maar bij de tweede, toen was het wel duidelijk.
0: Ja, er zaten heel veel mensen op Bourtangen. Het was eigenlijk een beetje tussen Bourtangen en naar de vesting. Maar we gaan eens even kijken. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... de vestingstad Naarden.
0: Ja hoor. Hartstikke goed. Oh, wat leuk. Die waterfles van de avond van 5, die komt jouw kant op. Ja, we sturen hem niet naar Spanje. Maar ongetwijfeld heb je een adres in Nederland. En daar gaan we hem dan naartoe sturen. Dus als jullie thuiskomen over een tijdje, dan staat hij daar gewoon op jullie te wachten.
2: Nou, helemaal fijn.
0: Leuk.
2: Dat is leuk om te weten.
0: Nou,
2: dankjewel.
0: Dank voor het meedoen. Leuk. En heb toch een hele fijne vakantie.
2: Dankjewel.
0: Oké, fijn.
2: En we gaan gewoon vrolijk verder.
0: Nou, fijn. Dankjewel. Dag, Henk-Jan.
2: Ja, dag.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's the rich man's world.
0: De beste evergreens.

The Course en Breathless. En ik ga zo meteen twee nummers draaien van Bruce Springsteen, de boss. Hij zit in twee voor de prijs van één. Je kunt me nog heel even laten weten welke ik als tweede kan draaien zometeen voor jou.

0: Tot en met de laatste noot. All Out of Love, Air Supply was dat.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, achter alle rock'n'roll van de Bos schuilt ook een gevoelige songwriter. Bruce Springsteen heeft het namelijk altijd, neemt het altijd op voor mensen die niet zo vaak in de schijnwerper staan. En dan heeft hij het over fabrieksarbeiders, gezinnen die proberen rond te komen, jongeren die dromen van een betere toekomst. En juist daardoor voelen zijn liedjes vaak herkenbaar en tijdloos. En dat hoor je ook in het nummer dat ik zo als eerste draai. Het is een warm, nostalgisch nummer over opgroeien, over herinneringen en de band met de plek waar je vandaan komt. Een nummer dat laat zien hoe sterk Bruce Springsteen emoties en verhalen kan verweven tot een prachtig liedje. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen. Maar eerst het prachtige Hometown.

0: Ik laat hem helemaal uitlopen, want we krijgen toch net een boze appje binnen van ene Hans. Die zegt, nou, begin nou eens een keer op tijd, want dan kun je tenminste alles helemaal draaien. Hebben we bij deze gedaan, Hans. De eerste en de tweede helemaal gedraaid. En dan vanavond speciaal voor jou. Dit was hem weer voor vanavond, de avond van 5. Hij zit er weer op, maar morgenavond ben ik er gewoon weer. En is Bob er weer, gaat de avond van 5 douche aan en hebben we weer heel veel hele fijne muziek. Dank ook aan jou, Niels, voor vanavond. Het was weer gezellig en het is weer omgevlogen.
1: Zeker.
0: En Bob, morgen staat hij weer ergens
1: in Europa.
0: Ja, hij staat
1: Hij staat op Schiphol. Precies. En hij pakt het vliegtuig Koffers richting Noord-Amerika.
0: Geweldig. Nou, aan jou om te raden. Staat hij dan morgen in Amerika, Canada of Mexico? Gewoon luisteren en dan kom je er vanzelf achter. Spannend. Nou, en krijg je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En misschien ga je nog aan het werk zometeen. Misschien ga je zo lekker slapen. Wat je ook doet, Niels en ik wensen jou een fijne, rustige nacht toe. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: Van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
3: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: In het voetbal zijn er momenten
6: Bergkamp 2-1!
5: Die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja! Ho, ho, ho.
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Rauwschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en in auto's. Er werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De rauwschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Hij gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd er een inval gedaan. Er zouden delen van runderen zijn verwerkt die niet geschikt zijn voor consumptie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf vaker ongeschikt vlees verwerkte. De NVWA roept fabrikanten van hamburgers, snacks en soepen waar vlees van het bedrijf in zit op hun producten terug te roepen. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad en bij het kolossale kerkgebouw. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van architect Antoni Gaudí. Het weer dan nog tot besluit. Verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking toe en volgen er opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

You made me feel alone, the man.

0: In het voetbal zijn er momenten...
1: Bergkamp 2-1!
0: ...die impact maken.
2: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
1: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
0: Waar je ook was,
3: zorg dat je er weer bij bent.
1: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
4: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
5: Pas je eindelijk...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Middernacht, donderdag 11 juni. Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de, zoals dat wordt genoemd, aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details werden niet gegeven. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere wethouders dat niet. De overgebleven 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze zijn beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Ze denken dat het erg lastig wordt om niet-EU-landen te vinden die willen meewerken. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de, zoals dat wordt genoemd, aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek en volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant in Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Relschoppers vielen toen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Ook werden er huizen in brand gestoken. Portugal heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição.